0: Wil ik even verrassen daar. Heb ik het goed gezegd?
1: Dat heb je goed gezegd. Wij zouden eigenlijk nu in Italië moeten zitten met het hele gezin.
0: Ja.
1: Maar dat ging helaas niet door. Dus wij zijn wel een weekje weg nu naar Oostenrijk. En toen dacht ik van ik stap gewoon nu in de auto. En ik ga maandag weer naar huis. En dan ben ik dinsdag weer op mijn werk.
0: En je komt daar om 9:30 ochtends bij het ontbijt. Kom je aan. Hoe ga je dat aanpakken, dat moment?
1: Daar kan ik nog niet zo over nagedacht. Eerst maar eens zorgen dat ik het haal.
0: Ja. Je hebt nog zo'n 9 uur om over na te denken zo'n beetje. Dus op zich, moet dat lukken.
1: Ja, ik heb nog even de tijd.
0: Je hebt nog even de tijd.
1: Het was wel dat ik gisteravond nog een sms'je kreeg of een appje van mijn middelste zoon kreeg met papa. Ik hou van je en ik mis je.
0: Dus ik zou bijna...
1: Ik zal wel heel blij zijn.
0: Nou, dat denk ik. Ik zou bijna bij het moment willen zijn. Weet je dat? Dit is echt een tv-moment. Dat jij dan aankomt.
1: Het is bijna tv-waarde.
0: Ja, absoluut. Ja, ik zou zeggen, vergeet het niet te filmen. Want dit wordt wel iconisch. Dit is wel een fantastisch moment zometeen.
1: Ja.
0: Dus
1: ik vind het ook wel leuk. Ik heb ook wel uitgekeken hoor. Om zo'n stuk te rijden. Lekker op avontuur.
0: Ja.
1: Ik heb een picknickmand mee. Dus
0: kijk.
1: Ik vermaak me wel.
0: Heel goed. Nou Björn, ik zou zeggen heel veel plezier morgen bij dat moment. Of vanochtend dan aankomt nog. En rij voorzichtig. En ik hoor hoe het was, ja?
1: Dat is goed.
0: Oké, fijne rit daar. Joe.
1: Dankjewel. Doei doei.
0: Music. Ja, hou je van sporten of kun je juist wel een extra zetje richting de sportschool gebruiken? Dan hoef je blijkbaar aan één ding te ruiken. Wat dat is, dat vertel ik je zo.

Lola Young bij Q en Messi. Ja, vandaag heb je eigenlijk twee keuzes. Of je duikt straks die enorme digitale wachtrij in, waar je zweten naar een laadscherm zit te kijken, in de hoop dat er nog een kaartje over is. En als het lukt, dan mag je ook nog even flink je portemonnee trekken. Of je blijft nog even wakker en je hoeft alleen twee woorden te typen. Ja, het gaat om de tickets voor Teddy Swims. Ja, deze hele week geven we de allereerste tickets weg voor het concert op 16 maart in de Ziggo Dome. En vandaag, 31 juli, gaat de ticketverkoop van start. Maar we geven dus tickets ook weg. Dus je hoeft niet in die wachtrij te staan. Je hoeft je portemonnee niet te trekken. Je kan ze gewoon hier bij Q Music winnen. En nu ga ik je gewoon precies verklappen wanneer je Teddy Swims gaat horen en wanneer je dus moet appen. Dus luister even heel erg goed. Bij Tom en Joe in de ochtendshow, deze ochtend, iets na 6:00 hoor je Teddy Swims met het liedje Mr. Know It All. Ja, ik zou zeggen, app dan Teddy Swims via de Q Music app. Kom je namelijk dan in de uitzending, dan sta jij 16 maart 2027 in de Ziggo Dome mee te zingen met onder andere Lose Control, The Door, Bad Dreams en nog veel meer. Dus iets na 6:00 ga je hem horen bij Tom en Joe.

Music Live. Zo. Ja, als je naar de sportschool gaat, dan neem je je sportschoenen mee. Flesje water, een handdoek. Maar ik heb een hele goede reden gevonden om een paar chocoladerepen in je sporttas te gooien. En dat is dat chocolazen helpen bij het afvallen en sporten. Ja, dat klinkt een beetje gek, maar dat is dus echt zo. Kijk, je moet het trouwens niet opeten, maar je moet eraan ruiken. Ja, uit nieuw onderzoek blijkt dat de geur van chocolade ervoor kan zorgen dat je minder honger hebt, maar meer energie voelt en zelfs beter gaat sporten. Ja, je hersenen denken namelijk bij het ruiken van chocola: hey, suiker, er komt zo energie aan. Terwijl er eigenlijk uiteindelijk helemaal niks in je mond in gaat. Dus je wel energie krijgt. Ja, en het mooie is, hoe puurder de chocola, hoe sterker het effect. Dus mocht je naar de gym gaan binnenkort, vul je flesje met bijvoorbeeld wat chocomel. Of neem lekker een Twix, Snicker of Mars mee naar de sportschool. Al zorgt deze markt ook voor een hoop energie. Dit is Bruno Mars.

0: op dit moment aan het werk is of nog moet werken of gaat werken, stuur even werk met een berichtje dat ik je muziek heb. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Ja, het is bijna 2:30. Dat betekent dat ik weer op zoek ben naar iemand die aan het werk is deze nacht. Ik ga namelijk weer beroepen raden. Doe ik in een tijdsbestek van een minuut, zet ik een timer, ga ik allemaal vragen aan je stellen. En na een minuut tijd, dan ga ik raden wat jouw beroep is, wat je werk is. En ik vind het altijd een heel erg leuk moment om weer even iemand te spreken die dus deze nacht gewoon aan het bikkelen is. Alleen, ik kan dit spelletje niet alleen. Nee, daar heb ik dus jou voor nodig. Jij daar. Ja. Dus stuur even werk met een berichtje. Dus deze kant op mag ook lekker ingesproken worden als je dat fijn vindt. Doe maar wat je wil, maar laat het wel even weten. Eerst nog nieuwe muziek. Olivia Rodrigo, dit is Stupid Song bij Q.

0: is 2:30 geweest. Betekent dat ik altijd weer even beroepen ga raden. Vind ik onwijs leuk. Spreek ik ook maar mensen die gewoon ook in de nachten lekker aan het werk zijn. Nou, wie zijn er onder andere aan het werk? Ik zie Larissa is aan het werk. Tony is aan het werk. Jeroen is aan het werk. Wali is aan het werk. En net klaar met werken. Sylvana, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Goeienacht. Hey, ja, ik heb natuurlijk niet echt veel met jou kunnen praten al over je werk. Want dat is wat ik zo meteen ga raden. Wel even weten, zonder dat je te veel verklapt. Hoe was jouw werkavond? Hoe is dat gegaan?
1: Ja, heerlijk rustig.
0: Oh, heerlijk rustig. Oké. Heb je het liever druk of heb je het liever rustig dan?
1: Ik heb het liever druk.
0: Oké, liever druk. Oké, dus dat was even binkelen deze nacht dan.
1: Ja.
0: Ja, oké. Nou, Sylvana, ik ga zo meteen jouw beroep raden. Ik zet zo meteen een timer aan van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen. En na een minuut tijd dan hoop ik dus te weten wat jouw werk is.
1: Oké.
0: Nou, ik ben benieuwd. Denk je dat het mij gaat lukken?
1: Denk het wel.
0: Ik denk het wel, oké.
1: Ik ben niet helemaal zeker.
0: Het is een twijfeltje.
1: Ja.
0: Oké. Nou, dan ga ik ook even de hulp inschakelen van iedereen die nu luistert. Mocht je luisteren en een idee hebben wat Sylvana voor werk doet, of vragen hebben aan Sylvana, stuur het lekker met een berichtje deze kant op. Oké, ben je er klaar voor?
1: Ja, kom maar op.
0: Gaan we beginnen. Sylvana, werk je met collega's?
1: Ja.
0: Oké, werk je ook nog met andere mensen dan je collega's? Bijvoorbeeld klanten of iets?
1: Nee.
0: Ben je onderweg voor je werk?
1: Nee.
0: Oké. Werk je met de telefoon?
1: Nee.
0: Werk je met dieren?
1: Nee.
0: Werk je met eten?
1: Ja.
0: Oké. Moet je je handen gebruiken voor je werk?
1: Ja.
0: Werk je met geld?
1: Ja.
0: Is het luidruchtig bij jou op werk?
1: Ja.
0: Oké. Werk je met machines?
1: Nee.
0: Oké. Moet je veel lopen voor je werk?
1: Ja.
0: Heb je werkkleding aan?
1: Ja.
0: Werk je met bonnetjes?
1: Ja.
0: Oké. De minuut is alweer voorbij. Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Ja, kijk Sylvana, ik ben vaker op dit punt geweest dat ik denk, oh, ik weet het. En dan zeg ik het en dan blijkt het alsnog fout te zijn. Dus ik wil niet doen alsof ik het nu al echt met zekerheid weet, maar... Aan de appjes te zien die ik binnenkrijg, denken meerdere mensen hetzelfde als ik. Dus ik denk... Ja, het kunnen natuurlijk nog steeds mindere zijn. Maar ik denk dat jij in de bediening werkt, in de horeca.
1: Ik werk in de horeca, maar ik ben een barvrouw.
0: Oeh, zo dichtbij.
1: En qua eten, ja, het is een eetcafé /bar. Dus we beginnen om 4:00 met eten, warm eten. En ja, om 9:00 gaat de bar open.
0: Ah, ja, kijk, jij bent degene die bepaalt, is het fout of vind je het goed?
1: Nou, ja. Dan is hij eigenlijk fout.
0: Eigenlijk is hij fout, oké. Nee, ja. Ik vind het goed dat je zo streng bent. Heel goed, heel goed. Hey, jij bent barvrouw, wat ontzettend leuk.
1: Ja, heerlijk.
0: Dan werk je dus wel laat in de avonden.
1: Ja, klopt.
0: En
1: dit
0: hoe
1: was
0: doe je...
1: een redelijke vroege avond, ja.
0: Wat zei je, sorry?
1: Ja, dit was wel een redelijke vroege avond.
0: Want wat zijn een beetje de tijden voor jou?
1: 4:00, 5:00.
0: Zo, holy moly. En hoeveel dagen per week doe je dit?
1: 5 dagen.
0: Dat vind ik wel pittig hoor.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, oké. Nou, dat is toch wel fijn dat je plezier uithaalt. Dat is natuurlijk belangrijk. Vandaar dat je natuurlijk liever hebt dat het druk is in plaats van rustig. Nu snap ik hem
1: ja,
0: wel.
1: Zeker ja, zeker weten.
0: Hey, wat is nou het meest bestelde drankje?
1: Bacardi Cola.
0: Oh ja, oké. En drink je zelf ook Bacardi Cola of drink je wat anders?
1: Nee. Eerst is Red Bull.
0: Red Bull drink jij?
1: Ja, Ursus Red Bull.
0: Wat is dat? Ja, ik ben totaal niet
1: dat
0: thuis.
1: Dat is Red Bull. Ursus een vodka met bessen.
0: Oké. Ja, kijk, stel je voor dat ik nou bij jou bij de bar kom. En ik drink eigenlijk in principe geen alcohol. Ik ben niet echt een fan van alcohol. Maar wat zou jij me dan toch aanraden? Dat je zegt, nou, dan moet jij toch dit eens even proberen.
1: Wat niet te sterk is, dan zou ik zeggen een Blue Curaçao met 7-Up.
0: Oké, dan.
1: Is toch wat zoeter?
0: Ja.
1: En
0: ja,
1: toch
0: ja,
1: wel lekker fris. Dus okay, ja, ga ik zoiets doen.
0: Oké, okay,
1: nou.
0: Er
1: zit niet veel alcohol in.
0: Zit niet van, want welke plaats, waar werk je?
1: Harskamp.
0: Oh, waar ligt dat?
1: Gelderland.
0: Ah ja, oké.
1: Okay.
0: Ja, ik zit even gelijk even op te zoeken. Ah, ja, oké. Okay, ja, ik moet gelijk even checken. Oké. En je zit dus met de late avond, de late nachten. Het is soms rustig, soms wat drukker. Wat zijn de avonden? Ja. Zijn het een beetje tegen het weekend aan wat drukker is, denk ik, of niet?
1: Ja, vrijdag, zaterdag is echt wel hele drukke dagen. Normaal gesproken donderdag ook wel, maar vrijdag, zaterdag is echt de top.
0: Ja. Dan heb je natuurlijk ook lekkere fooien die binnenkomen.
1: Ja, dat valt tegen tegenwoordig.
0: Ja, valt het tegenwoordig tegen?
1: Ja, dat valt heel erg tegen.
0: Oh, wat dan?
1: Ja, dat is niet meer zoveel tegenwoordig. Oh. Iedereen moet denk ik op zijn centjes letten.
0: Ja, dat is misschien wel waar. Kijk, ik moet wel hier eerlijk bekennen. Ik vind het altijd wel lastig als ik bijvoorbeeld... Kijk, als ik meerdere drankjes doe, vind ik het altijd nog wel oké. Maar als ik één drankje ergens doe, dan denk ik ook altijd... Ja, ga ik nu een fooi geven of niet? Ligt ook een beetje wel aan de bediening en zo.
1: Bediening is, ja.
0: Dat moet ik wel zeggen. Maar, ik wist niet dat het zo tegenviel.
1: Nee, dat valt tegen.
0: Wow. Nou, oproep aan iedereen die toch even een drankje komt doen bij Sylvana. Ja. Toch even lekker een fooitje. Dat zou fijn zijn. Hey, Sylvana, je bent natuurlijk nu thuis. Je gaat nu naar bed. Wat doe je om een beetje te ontspannen? Om een beetje,
1: gewoon heerlijk in mijn tuintje zitten. Ik zit op de camping, dus lekker ontspannen overdag. Heerlijk. En dan s'avonds gewoon weer knallen om 4 uur 's middags.
0: Ja, heel goed. Nou, en morgen weer?
1: Ja hoor, morgen weer.
0: Morgen weer. Nou, Sylvana, ik zou zeggen, slaap lekker dan. Succes voor morgen.
1: Hey, dankjewel.
0: En dan kom gauw bij jou een Blue... Wat is nou Blue Curaçao met Sprite, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja, nou kom ik die gauw een keer bij jou drinken.
1: Is goed.
0: Fijne dag. Fijne avond. Doeg. Hey, zo meteen Afrojack, Sia, David Guetta en ook Sienna Spyro komt eraan. En zij heeft ooit iets gestolen. Ja. Wat het is, dat ga ik je zo meteen vertellen. Eerst Offenbach, dit is Miles Away bij Q Music.

stormschrijver Afrojack, Sia, David Guetta en Awake Tonight. Ja, of het nou een snoepje was bij de snoepwinkel of een pen van een hotelkamer, we hebben allemaal vast wel eens een keer wat meegenomen wat niet helemaal de bedoeling was. Nou, Sienna Spyro maakt het wel heel bont. Ja, ze heeft ooit een giftcard van de Starbucks gestolen. Ja, ze was toen een jaar of 8. En omdat ze zich er zo slecht over voelde, heeft ze hem dus wel heel netjes teruggebracht. Ja, er stond ook verder niks op, dus ze kon er ook niet zoveel mee. Maar ze wilde zo graag een warme chocolademelk, dus ze dacht, nou, dit is de manier waarschijnlijk. Nou, gelukkig kan ze zoveel chocolademelk bestellen als ze wilt, want ze is nu een wereldster. Dit is Sienna Spyro en Die on This Hill.

Goeienacht. Het is erg druk bij de AWB Alarmcentrale. Deze zomer zijn er al 330.000 meldingen binnengekomen. Dat gaat behalve autopech ook veel over medische hulp in het buitenland. Zo zijn er elke week tientallen Nederlanders betrokken bij ernstige fietsongelukken. De meeste meldingen komen uit Frankrijk, Spanje en Italië. Israël heeft er weinig vertrouwen in dat Hamas echt zijn wapens gaat inleveren, zeggen Amerikaanse officials. Toch heeft Amerika er vertrouwen in dat zowel Hamas als Israël zich aan de deal houden. Vannacht kondigde president Trump aan dat er een vredesdeal is bereikt. Hamas ontwapent en vervolgens trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. In Tinarlo in Drenthe heeft een grote brand een woonboerderij en een schuur ernaast verwoest. De brandweer rukte groot uit en kon maar net voorkomen dat ook het huis tegenover de boerderij in vlammen opging. Er is een man aangehouden die misschien iets met de brand te maken heeft. Gewonden zijn er niet. En Arne Slot wil geen bondscoach van het Nederlands elftal worden. Hij wil liever aan de slag als trainer bij een Europese topclub. Wel waren er gesprekken geweest tussen Slot en de KNVB. Arne Slot werd in mei ontslagen als trainer van Liverpool. Een paar jaar eerder werd hij met Feyenoord landskampioen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zwoele nacht met minima rond de 18 graden. Overdag buien in het noorden bij hooguit een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en stijgt het kwik naar 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Wittkamp.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Week Nieuws. 4 uur.
1: Goedemorgen. De lage rivierstanden zorgen ervoor dat benzine opnieuw duurder gaat worden, meldt de Gelderlander. Door de sluiting van onder meer het Twentekanaal kunnen depots in het oosten van het land niet meer bevoorraad worden. De brandstof moet dan van de andere kant van het land komen, bijvoorbeeld uit Amsterdam. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren voor studenten afgelast, meldt het AD. Er doen namelijk ook studenten uit Israël mee, maar het poppodium steunt een culturele boycott tegen dat land. De debatfinale stond gepland voor vandaag. Meerdere rechtse politici veroordelen de situatie in het Spaanse Ceuta. Zo zegt Dylan Jessogus van de VVD dat de grenzen beter beveiligd moeten worden. Geert Wilders noemt het een islamitische invasie en Mona Keijzer hoopt dat de migranten niet via de spreidingswet in Nederlandse dorpen en steden terechtkomen. En het Parool gaat elk jaar de Dirk Sauer-lezing organiseren over persvrijheid. De eerste editie zal worden verzorgd door Evan Gershkovich, een Amerikaanse journalist die 1,5 jaar vast zat in Rusland. Dirk Sauer was journalist in Rusland en columnist voor het Parool. Het is vandaag precies 1 jaar geleden dat hij overleed. En dan nu het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser, daar vallen buien en wordt het niet warmer dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Bijna 2/3 van de LHBTIQ-plussers is bezorgd over hun veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft EVandaag onderzocht. Dat komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. Wel vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. AI-modellen van techbedrijf Anthropic hebben zelfstandig organisaties gehackt. Het ging om modellen die nog getest werden, maar die hebben op eigen houtje de testomgeving verlaten. Vorige week gebeurde iets soortgelijks met de kunstmatige intelligentie van OpenAI, de maker van ChatGPT. President Trump twijfelt over zijn belofte aan Oekraïne van een paar dagen geleden om het land zelf Patriot-raketten te laten bouwen. Het is een bijzonder wapen waar we voorzichtig mee moeten zijn, zegt hij. Over een paar dagen reizen Trumps gezanten Jared Kushner en Steve Witkoff voor het eerst af naar Oekraïne. En elke week raken tientallen Nederlanders gewond bij fietsongelukken op vakantie, zegt de ANWB Alarmcentrale. Ze zeggen dat het deze zomer drukker is dan andere jaren. Er zijn nu al meer dan 300.000 meldingen binnengekomen. De ANWB krijgt ook steeds meer meldingen uit koelere vakantieoorden, zoals Engeland en Scandinavië. En dan nu het weer van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Q-Music.
1: Q sounds better with you.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: over 6. Tijd voor het Q-music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Geschrokken reacties vanuit Politiek Den Haag op de situatie in Ceuta, een stuk Spaans grondgebied dat vastzit aan Marokko. Er is een migrantenstorm aan de gang. Honderden mensen zijn er om de hekken heen gezwommen of er overheen geklommen om asiel aan te vragen in de EU. Onder meer Dylan Jesselgus van de VVD heeft gereageerd. Zij zegt dat grenzen beter beveiligd moeten worden. En bij die bestorming zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen. Een heftig ongeluk in Dordrecht. Een man is daar gisteravond uit een raam van een huis gevallen. Hij raakte zwaar gewond en is daarna overleden. Hoe die man uit dat raam kon vallen is nog onbekend. Politie doet daar onderzoek. In Amerika moet na een schietpartij de vader van de schutter 15 jaar de cel in. De schietpartij was op een middelbare school. De jongen schoot daar 4 mensen dood. Hij kreeg eerder deze week levenslang, zijn vader dus 15 jaar. Hij had zijn zoon namelijk het wapen gegeven. Het was een kerstcadeau. En voetbal nog, het sprookje voor FC Twente in de Europa League zit er alweer op. De club is gisteravond uitgeschakeld in de voorronde van het toernooi. Twente wist niet te winnen van Ferencváros uit Hongarije. De spits Wout Weghorst die baalt, zegt hij bij ESPN.
2: Ja, is kloten. Uiteindelijk kom je nog terug. Maar ja, is een gemiste kans.
1: Twente mag het nu gaan proberen in de Conference League. Is een niveautje lager. Ajax wist in diezelfde Conference League wel te winnen. De club won met 4-1 van Vojvodina. Dat is een club uit Servië. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Vooral in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden.
3: Danny, dankjewel weer. Q-music verkeer krijg je van Flitsmeister. Korte vertraging op de A22. De oprit bij Beverwijk is daar afgesloten. Kwartiertje vertraging daar. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.

0: Show.
1: Een hele goede morgen. Het is vrijdag 31 juli. Tom en Joe hier met de zomerochtendshow. Ja, Matty roept dan altijd Happy Friday, hè?
2: Happy Friday!
1: Ja! Oh, heerlijk. We zitten op de plek van Matty en Marieke, want die genieten van een paar weken zomervakantie, maar ook wij vieren gewoon Happy Friday. Het is voor Joe helemaal een Happy Friday, want die heeft een mijlpaal bereikt.
2: Absoluut. Ik heb een hoofdstuk afgesloten in het project dat mijn klushuis heet. Ik heb een nieuw klushuis. Ja, ik heb daar gisteren het laatste ritje gemaakt naar de Milieustraat. Ik ben dus, ja...
1: Ongelooflijk, jongens. Even...
2: Ja, dankjewel, dankjewel.
1: Laatste ritje naar de Milieustraat. Blijkbaar is het een ding.
2: Ik ben 30 keer, meer dan 30 keer heen en weer gereden. Ik heb dat hele huis zelf gestript. Er staan alleen nog wat buitenmuren.
1: 30 keer?
2: Ja, was meer dan
1: 30. Had je Volkswagen up dat je ook een keer zoveel
2: nee,
1: op was er niks in?
2: Met aanhanger, het was een grote bus.
1: Oh.
2: Er is zoveel puin uitgekomen. Dat is ongelooflijk. Dus ik ben heel blij dat ik gisteren op een gegeven moment... Ja, dat ik wist, dit is mijn laatste ritje. Ik rijd erheen. Ik geef al die mannen daar nog even een hand.
1: Emotioneel ook.
2: We zijn inmiddels beste vrienden geworden, weet je wel.
1: Ik zie ze weer met gelaten.
2: Ja, ik zie ze weer met kerst, komen ze bij me eten. En dan, dat is wel even een momentje. Dus ik ben heel blij dat dat nu afgerond is. En dan kan nu de opbouw beginnen.
1: Oh, god. Dan gaan we er ook weer weken last van hebben.
2: Nee, daar ga je maanden last van hebben. Het is verschrikkelijk. Maar dat ga ik een deel later doen. De aannemer gaat binnenkort beginnen. Ik ga ook het zelf doen.
1: Oh, nee.
2: Maar dat je dat laatste dat je naar de vuilstort hebt gehaald. Dat je weet, oké, dit is in ieder geval afgesloten. Dat is lekker.
1: Een mooi hoofdstuk. Nu kan de opbouw beginnen.
2: Ja, maar zo is het.
1: Van een project waar we ook nog op de radio jaren van gaan genieten. Dat weet ik wel in ieder geval.
2: Jaren. Ja, misschien. We gaan het zien.
1: Waar jij kan van gaan genieten is Teddy Swims. En wij hebben de hele week al kaarten liggen als we Teddy Swims draaien. Ja, dan is het heel simpel. App dan zijn naam via de Q-app en je maakt kans op kaarten. Ik vind het altijd wel zo ver dat ook eens als je nu al luistert, dat je dan beloond wordt.
2: Wat wil je zeggen?
1: Nou... Dat hij er zo aankomt.

0: a.k.a. Teddy Swims.
1: Win tickets voor Q Music Presents Teddy Swims.
0: Hoor je vandaag nog de hele dag Teddy Swims voorbij komen, dan moet je appen via de Q-app. En daar was hij hoor, Mr. Know-it-all. Dat betekent dat... De appbox ontploft weer.
2: Hij ontploft. Ja, ik vind het zo bijzonder. Mijn vinger is nu dus echt heel machtig. Ik ga gewoon scrollen, blind scrollen. En daar waar ik klik, daar waar die landt, ja, dan gaat de telefoon over. En dan is dat de winnaar opeens. Oh, ik heb gedrukt.
0: Ja, ik hoor het. De vraag is, wie neemt erop? En neemt diegene op?
3: Goedemorgen, met Rianne.
2: Goedemorgen, Rianne. Met Tom en Joe.
3: Hallo.
2: Hallo, wat ben je aan het doen?
3: Ik ga zo naar werk.
2: Oh, wat doe je voor werk?
3: Ik ben aan het voorbereiden. Oh. Ik ben verpleegkundige in het ziekenhuis.
0: Hey, wat leuk. Daar kunnen we heel lang over hebben. Maar we kunnen ook gewoon vertellen waarvoor we bellen. Jij gaat naar Teddy Swims.
2: Hey.
3: Super, wat goed.
2: Ja, leuk joh. Je bent erbij. 16 maart staat hij in de Ziggo Dome. Jij mag erheen. Wie neem je mee?
3: Ik neem een broertje mee.
0: Ach, wat leuk. Wat leuk. Tenminste, ik weet niet of je broertje het leuk vindt.
3: Ja, die was vorig jaar al jaloers dat ik hem bij de top 40 live awards had gezien.
0: Oh, wat goed. Oh, dus jij weet al hoe goed dat Teddy Swims eigenlijk is, hè?
3: Ja, dus nu mag ik hem meenemen.
0: Super. Nou, jij bent erbij, Rianne. We wensen je heel veel plezier. En goed is om te weten, als je er nou naast hebt gegrepen, de rest van de dag vandaag nog gaat Teddy Swims heel vaak voorbij komen. En als hij voorbij komt, misschien deze ochtend nog wel, appen.
2: Gewoon appen, Teddy Swims naar de Q Music app.

0: Warren en Jelly Roll op Q-Music Bloodline. Je luistert naar de zomerochtendshow met Tom en Joe. Ik zie een appje van Maurice binnenkomen in de Q-app. Die zegt nog één dagje werken en dan vlieg ik dit weekend naar Kaapstad in Zuid-Afrika voor 2 weken vakantie.
1: Och, jaloers.
0: Oh, dat is lekker zeg. Veel plezier alvast, Maurice. Dat is natuurlijk ook een heerlijk vooruitzicht, hè? Dus misschien ben jij op dit moment al wel op vakantie. Dan zijn wij op zoek naar jou.
1: Ja, want zometeen spelen we namelijk een nieuwe ronde van Waar is het? Een spel waarin we aan de hand van allemaal ja- en nee-vragen proberen te raden waar jij dan op vakantie bent. Laat eens even in de Q-Music-app weten waar jij op dit moment ergens in de wereld bent op vakantie. En dan spreken we je misschien zo.
0: Ook het laatste nieuws met Danny komt eraan. Danny, wat zit erin?
2: Nou, Nederland zelf is nog altijd op zoek naar een nieuwe bondscoach. We weten nog niet wie het wordt. We weten wel dat een veelgenoemde naam het in ieder geval niet wordt.
3: Paspoort?
4: Check.
3: Zonnebrand?
4: Check.
3: Muziek voor onderweg?
5: De top 40!
2: Check.
6: Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat, naar Spanje, of gewoon in eigen land blijft, de top 40 reist met je mee. Vanmiddag tussen 2 en 6.
5: De top 40.
7: Autotaalglas is partner van de top 40.
8: Start je dag zonder barst.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je 1 van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
11: Müller Milk, the moo you can't resist.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
9: Nou, hè?
7: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
10: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja, goed.
11: Dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
19: Goedemorgen, Q-Music Verkeer krijg je van Flitsmeister. Op de A44 een flitser gemeld. Ter hoogte van Wassenaar bij 21.6.
20: Dan het weer van Weerplaza, zon en wolken vandaag. Vooral in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Het is 6:30, het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
21: Ja, goedemorgen. Veel meer mensen hebben deze zomer pech in het buitenland. Dat zegt de ANWB. Het is erg druk bij de alarmcentrale. Mensen bellen vanaf hun vakantie omdat ze autopech hebben, of omdat ze een fietsongeluk hebben gehad, of omdat ze zich zorgen maken over bosbranden in het gebied waar ze zijn. Tot nu toe zijn er bij die alarmcentrale 330.000 meldingen binnengekomen. Dus een stuk meer dan vorig jaar rond deze tijd. Onrustige nacht voor tientallen mensen in Kampen in Overijssel. Daar zijn 60 appartementen ontruimd. Het kwam door een brand. Het vuur woedde in de kelder van dat gebouw. Die brand is geblust. Er zijn geen gewonden. Wanneer iedereen weer terug kan, dat is nog onbekend. Dan is er opnieuw ophef over een AI-model. Het bekende AI-systeem Claude heeft op eigen houtje 3 bedrijven gehackt. Een model dat nog werd getest verliet uit zichzelf de testomgeving. Daarna wist het dus 3 organisaties te hacken. Welke dat dan zijn, dat is niet bekendgemaakt. En vorige week gebeurde er nog iets soortgelijks met de kunstmatige intelligentie van OpenAI, dus de maker van ChatGPT. Voetbal nog. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, melden meerdere media. Slot heeft bedankt. Hij wil liever aan de slag als trainer van een Europese topclub en dus niet van een land. Nou, wie de nieuwe bondscoach dan wel wordt, dat is allemaal nog niet bekend. Onder meer de naam van Michael Reiziger wordt genoemd als nu de bondscoach van Jong Oranje.
22: Gek hieraan vind ik wel dat volgens mij zijn ze wel de KNVB in gesprek gegaan met Arne Slot.
21: Dat klopt, ja.
22: Dan zou je zeggen dat hij ervoor open staat als je het gesprek. Als je anders zegt, nee jongens, ik ga een andere club zoeken, ik ga niet.

0: savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving. Eén keer pinnen, spontaan miljonair in de lokale valuta.
2: Nee.
1: Oké. Okay. Rijden valt eigenlijk, Azië valt wel een beetje af, dat soort landen.
3: Ja, Bali en zo.
1: Ja, nee, oké, dan klik ik die weg. Oké, ja, duidelijk.
3: Mariska blijft hangen, we gaan het zo met je spelen.
2: Hoi.

0: Vrijdagochtend, Natasha Bedingfield en Unwritten Key Music.
1: Waar is het?
0: Ja, een spel waar we echt trots op zijn dat we dit bedacht hebben.
2: Nee, absoluut. Absoluut. Je kent natuurlijk het originele spel Wie is het? Hè? Dat je al die mensen moet wegklikken met je tegenstander.
0: Ja, dat bord met die kaartjes erop. En je moet dan door vragen te stellen erachter komen wie diegene die tegenover je zit getrokken heeft. En wij gaan dat dan spelen. Niet met personen, maar met vakantieplekken.
2: Ja, dus overal waar je die plaatjes nog helemaal hebt met die personen erop, staan er nu vakantiebestemmingen. Dus ik heb hier Hamburg, Miami, Oostenrijk, Malta, Finland, Alicante, noem maar op. En aan de hand van vragen proberen wij te raden waar jij bent. Mariska, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, we kregen al de antwoord op de cryptische vraag: ben jij na één keer pinnen spontaan miljonair in de lokale valuta? Nou, dan zei jij nee. Dus ik heb in ieder geval Indonesië zo klik al omgegooid. Dat is het niet.
0: Oké.
2: En Tom, we hebben nu een minuut tijd.
0: We hebben een minuut tijd om zoveel mogelijk ja- en nee-vragen aan jou te stellen. Mariska, ben jij er klaar voor?
3: Zeker weten.
0: Oké, daar gaan we. Kan je er met de auto komen?
3: Ja.
2: Oké, Dubai, Curaçao weg, New York weg.
0: Zijn er veel Nederlandse kentekens ook om jou heen?
3: Hier niet.
2: Oh.
3: Maar normaal wel.
0: Oh, maar hebben we het over Europa?
3: Ja.
2: Oh, we hebben het wel over Europa. Ja, dat is eigenlijk alles nog op een bordje Europa.
0: Meen je niet?
2: Ja. Snel.
0: Heb je veel last van bosbranden? In dat land waar jij zit? Nee.
3: Gelukkig niet.
2: Oh. Nee, oké. Okay, ik haal
0: Griekenland
2: valt
0: af.
2: Griekenland. Ja, Frankrijk ook. Haal ik ook weg.
0: Ook af. Oh, ik zat te denken aan Frankrijk. Ben je in de buurt van de zee?
3: Ja.
2: Oké, okay, Oostenrijk haal ik weg.
0: Ja. Heb jij. Spreken ze er Engels?
3: Nee.
0: Oh. Is het wel een taal die je leert op de middelbare school?
3: Ja.
2: Een taal. Oh. Oh. Is het niet gewoon bij de oosterburen dan?
0: Oh, dat zou zomaar kunnen.
2: Wat heb je nog?
0: Wat heb je nog?
2: Hamburg. Ik ga voor Hamburg.
0: Oh, oké. Okay. Er wordt ineens heel snel een keuze gemaakt.
2: Ja, nee, opeens dacht ik oosterburen. Het viel helemaal op zijn plek.
0: Ja, nee, fijn dat je ons even meeneemt in de gedachtegang.
2: Frankrijk, zei jij, bosbranden. Toen dacht ik, dat kan het Frankrijk niet zijn. Daar is het ook echt herres. Dus ik dacht dan moet het Duitsland zijn. Want dat krijg je op de middelbare school.
0: Mariska, ben jij in Hamburg?
3: Duitsland, maar dicht bij Hamburg.
0: Oh!
3: Gefeliciteerd.
0: Oh, nou, die keuren we goed.
2: Keuren we hartstikke goed.
0: Ach, wat gezellig. Is het een beetje gezellig in Duitsland? Ik ga er maar vanuit.
3: Jazeker, ja, ik zit op een waddeneiland daar. Het was echt heel lekker.
0: Oh, en dan hebben we het dan over een hotel of een camping? Of een...
3: Ja, hotel.
2: Oh, wat lekker, hé. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat Duitsland waddeneiland had. Ik dacht dat alleen Nederland dat had.
3: Nee, het loopt helemaal mooi door.
2: Oh, wat gezellig. En is dat net zo leuk als Texel en Terschelling? Of,
3: Texel is niet zo leuk, hè.
2: Er gaan heel veel Duitsers naar Texel en ook heel veel Nederlanders, ja.
0: Ja.
2: Nee, jij gaat liever naar een Duits waddeneiland.
3: Ja, nee, dit is een heel leuk waddeneiland, ja.
2: En dan kan je ook wat lopen, zee onderspotten en hele rambam.
3: Volgens mij kan je op dit eiland niet wat lopen, maar de rest van de rambam kan allemaal wel, ja.
2: Nou, leuk. Nou,
0: grappig, is niet echt een vakantiebestemming waar je veel mensen hoort, zo'n waddeneiland bij Duitsland.
3: Gelukkig, nee. Dus ik heb ook geen enkel Nederlander hier gezien.
0: Oh, ja, daar doe jij het ook voor, dat je die Nederlander...
3: Ja,
0: ontlukt die Nederlander. Ja, snap ik ergens ook wel.
2: Je hebt het nu op landelijke radio gezegd. Dus volgend jaar is het hele eiland helemaal vol met Nederlandse vlaggetjes.
0: Hey, wat zie ik nou? Een zwarte zaterdag richting de waddeneilanden van
3: Duitsland. Ja, precies. Nee.
0: Mariska, heel veel plezier daar nog in Duitsland. Laat even weten hoe het er is.
3: Laat ik doen. Dank je.
0: Okay, hoi, hoi. Carol G is voor je onderweg naar de nieuwste van Martin Garrix en U2. Dit is Fireflies op Q.

Ondanks dat er vandaag een duitje kan vallen, kunnen we deze gewoon draaien, hoor. We gaan namelijk een heerlijk zonnig weekend tegemoet met temperaturen tot 27 graden. Bruno Mars hoor je zo na Tones and I. Dit is Dance Monkey op Q Music.

0: lekker zeg. Bruno Mars en All My Soul op Q Music. Het is bijna 7 uur. Het laatste nieuws komt eraan. Danny, wat zit erin zometeen?
1: Ja, het voetbalseizoen moet nog beginnen. Maar het was alweer tijd voor een lekker Europees avondje gisteren. Nou, hoe hebben Ajax en Twente het eigenlijk gedaan?
0: Over voetbal gesproken. WK Anthem. Van Shakira en Burna Boy hoor je ook zometeen hier op Q.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
4: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
6: Omdat onze band onbreekbaar is.
7: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: 1 over 7, tijd voor het Q-music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
11: Ja, goedemorgen. Geschokken reacties vanuit Politiek Den Haag op de situatie in Ceuta. Dat stukje Spanje dat vastzit aan Marokko wordt overspoeld door migranten. Duizenden mensen proberen er over de hekken te komen om asiel aan te vragen in de EU. Onder meer Dylan Jesselgus van de VVD heeft gereageerd. Zij zegt dat grenzen beter beveiligd moeten worden. En bij die bestorming zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen. In Kampen in Overijssel zijn vannacht 60 appartementen ontruimd. Er was brand in de kelder van het gebouw. Bewoners zijn daarom naar een woonzorgcentrum in de buurt gebracht. Die brand is inmiddels geblust, er zijn geen gewonden. Er lijkt nu echt een einde te komen aan de oorlog tussen terreurgroep Hamas en Israël. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een deal. Hamas zou de wapens inleveren. Israël zou zich dan terugtrekken uit de Gazastrook. Al maanden is er officieel ook al een gevechtspauze, maar in de praktijk kwam daar weinig van terecht. Voetbal nog. FC Twente ligt uit de Europa League. Club is gisteravond uitgeschakeld in de voorronde van dat toernooi. Twente wist niet te winnen van Ferencváros, het Hongarije. De trainer John van der Brom die baalt, zegt hij bij ESPN.
12: De eerste helft was echt verschrikkelijk om naar te kijken. Geen initiatief. En dat vind ik zelf als trainer altijd het moeilijkste om te zien. Omdat ik juist op dat soort dingen altijd enorm hamer bij hun. En dat kunnen we ook. Hè. Wij kunnen allemaal goed voetballen.
11: Ja, Twente mag het nu gaan proberen in de Conference League. Dat is een Europees niveautje lager. Ajax wist in diezelfde Conference League wel te winnen. Club won met 4-1 van Vojvodina, zijn club uit Servië. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Vooral in het noordoosten is er kans op een buitje. Het wordt 21 tot 30 graden.
10: Danny, dankjewel. Doei.

0: Zijn naam is Tom. Als viking, piraat of cowboy zie je hem met carnaval overal staan. Sterker nog, in de Polonaise loopt hij vooraan. Hij kan zich enorm ergeren aan...
1: mensen die AI-plaatjes gebruiken in een uitnodiging.
0: En zijn naam is Joe. Met zijn vrolijkheid maakt hij iedere ochtend een stuk nusser. Hij is thuis al zo lang aan het verbouwen... dat hij mee zou kunnen doen aan Help Mijn Man is Klusser. Hij kan zich enorm ergeren aan...
2: mensen die onnodig links rijden op de snelweg.
0: Fuck, hier zijn Tom en Joe met de Zomerochtendshow.
1: Hele goedemorgen, Tom en Joe hier inderdaad met de Zomerochtendshow. Wij passen nog een paar weekjes op de show van Mattie en Marieke. Die zijn lekker met vakantie. En je hoort het, de irritaties vliegen hier op de vrijdagochtend om de oren.
2: Ja, er werd naar gevraagd, hè. Ja.
1: Mensen die links rijden, ja?
2: Ja, och, en dan rijden op de snelweg en dan is rechts vrij. En dan kom je aanrijden met een drafje en dan ja, ga dan naar rechts. Laat mij er dan langs. Of moet je dan rechts voorbij? Dan krijg ik het weer te horen. Ja, zo irritant, joh.
1: Ja, ik snap je ook wel.
2: Maar jij wordt gefrustreerd van AI-uitnodigingen. Ik krijg niet zoveel binnen dan.
1: Nou ja, je merkt toch nu dat sinds AI er is... en dat je plaatjes kan maken door even wat op te tikken... en dan rolt er een plaatje uit. Dat wordt zoveel gedaan. En ik vind, er zit gewoon nul ziel in. Het heeft iets makkelijks. Ik vind eigenlijk, die AI-plaatjes is het nieuwe word art. Weet je wel, wat je vroeger had. Dat was ook super lelijk, maar dat gebruikte dan ineens iedereen...
2: Ja, maar ja, het is ook heel makkelijk, hè. Het is ook gewoon... Ja, weet je, in het begin deden wij het. En nu is het voor iedereen gewoon toegankelijk. Ja, wil jij een baby shower organiseren of een buurtbarbecue? Ja. Ja, gooi het in AI en heb er een paar leuke afbeeldingen bij.
1: I know, maar je ziet gelijk dat het AI is. Het is echt zo... Het is zo plat, weet
2: het
1: je.
2: Het wordt steeds beter, hè.
1: Er zijn ook mensen die gebruiken het in presentaties, hè.
2: Ja, ik weet waar je heen wilt.
1: Ja, onze baas...
2: Ja,
1: onze programmadirecteur, die is ook groot fan van AI-plaatjes. En als hij een presentatie geeft, dan is echt 80% zijn AI-plaatjes. En daar zie je ook aan van, ja, het is ook... Het zijn misschien ook, een beetje de oudere generatie. Een beetje die grijpen naar die AI-plaatjes. Zo van, hé, dit is tof, hè. Ik heb hier iets ingetikt.
2: Je begeeft je op plat ijs. Je hebt het nog steeds over onze baas. Ik hoop dat je kerstpakket krijgt aan het einde van het jaar. Maar,
1: Nee, maar ik bedoel, voel jij dat helemaal niet dan? Nee, die AI-plaatjes.
2: Ja, ik zie het ook wel gebeuren. Maar ja, misschien is het nu ook gewoon even een trend. En ik blijf erbij. Het is heel makkelijk. Ik geloof best dat er heel veel mensen zijn die misschien al rouw- en trouwuitnodigingen, babykaartjes. Ja,
1: nee, dat geloof ik niet. Want... Gaat er niet een geboortekaartje in AI maken?
2: Ja, maar ja, het is ook gewoon heel goedkoop. Want ja, normaal moet je iets kopen of iets laten designen. Ja, en nu met twee drukken op de knop, je tikt even in. Ik krijg een dochter, ze heet zo en zo. Ja, je vult de datum in. Okay. En AI maakt er een hele mooi geboortekaartje van. Ja, dat moet er al een keer gedaan zijn.
1: Ja, ik heb ze nog nooit gehad, maar misschien... I don't know. Misschien is het inderdaad een wereld waar ik niet in zit. Maar ik irriteer me er wel aan. Mag ik dat even zeggen?
2: Dat mag. Dat staat je helemaal vrij.
1: Hey, dit is lekker. Heb je vrijdagochtend?
2: En niet AI. Ook mooi.
1: Ook niet AI. Dat is ook heerlijk, hè? Vroeger werd nog muziek gemaakt, jongens. Bruce Springsteen.

0: komt een appje binnen van Bram. En die zegt, het doet me een beetje denken aan de Sugar Babes. Ja, die voel ik ook wel. Cat's Eye met Animal is de alarmschijf. En geschreven door Ed Sheeran trouwens. Dat is ook nog wel grappig.
1: Oh, leuk.
0: Hitmachine.
1: Side hustle van Ed.
0: Ja, dat doet hij wel eens vaker, ja. Het is dus de alarmschijf van deze week. Hey, er komen appjes binnen.
1: Ja, jij had het net over jouw irritatie. Dat jij het een beetje vervelend vindt dat er zoveel uitnodigingen en dingen gemaakt worden door AI. Dat je zo'n afbeelding krijgt die overduidelijk gegenereerd is.
0: Nul ziel, heel makkelijk vind ik dat inderdaad.
1: Ja, weinig creativiteit vind jij dat. Nou, er komt een berichtje binnen van Shanna die zegt, ja, want wij vroegen ons af, hoe ver gaat dit? Hè? Zouden er al rouw- en trouwkaarten en geboortekaarten worden gemaakt met AI? Nou, Shanna bevestigt dat. Die zegt, ja, er worden geboortekaartjes gemaakt met AI. Mijn beste vriendin is grafisch vormgever. Die maakt dan ontwerpjes voor mensen. Ja, en toen was er een stel, die heeft uiteindelijk dat ontwerp van haar even door een AI-tool gehaald. Nou, die heeft het eigenlijk nagemaakt, maar waardoor het niet meer oorspronkelijk van haar is. En dat laten afdrukken. Oh, verdient ze er helemaal geen geld aan.
0: Erg. Ja, dit vind ik ook erg. Vind ik zielig.
1: Dat soort baantjes zijn dus helemaal weg.
0: Ja, heftig zeg.
1: Echt sneu.
0: Ach. Hey, je luistert naar de Tom & Joe Zomerochtendshow. We passen natuurlijk op de show van Mattie en Marieke. En die spelen natuurlijk altijd ja of nee. Wij doen dat met heel Nederland.
1: Ja.
0: Er is weer een stelling. Ja, het past ook wel bij de vrijdag, toch?
1: Dit is helemaal ready voor het weekend.
0: Shotglaasjes in huis hebben. 3, 2, 1. Nee.
1: Oh, jij ook niet.
0: Nee.
1: Dat verwacht dat jij, je hebt natuurlijk een Brabander.
0: Brabants gezelligheid.
1: Ja, Brabants promilage. Dat je het lekker vindt om even een neut te nemen af en toe.
0: Ja, maar ik trek liever gewoon een blik bier open.
1: Oh ja, halve Leo.
0: Dan dat ik, shotglaasjes in huis, nee. Nee,
1: oh. Tot niet ver.
0: Nee. Je hebt ook mensen die kopen ze natuurlijk als souvenir vaak. In vakantieland.
1: Ja, staat zo'n kleine toren van Pisa opgedrukt.
0: Ja, vind ik ook altijd een bijzonder souveniertje. Maar ja, als je ze spaart, dan spaar je ze natuurlijk.
1: Jij gaat eerder voor de magneet. Ja, maar ja, ik denk dat je heel veel mensen hebt die het leuk vinden om thuis even een Jägermeistertje of iets dergelijks.
0: Ja.
1: Laat het even weten in de Q-Music app. Je kan nu stemmen, dus een poll. Shotglazen in huis hebben, ja of nee. We zijn benieuwd wat je hebt en waarom.

0: Wat een track. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear op Q Music. Zomer ochtendshow met Tom en Joe. We spelen zometeen ja of nee met heel Nederland. En opvallend, de meerderheid van Nederland zegt nu ja. Op ja. Shotglaasjes in huis hebben.
1: Huidige stand. Het is een tussenstand. Het is nog niet het eindoordeel. Shotglaasjes in huis hebben. Ja, op dit moment 68% zegt ja. Ja, ik heb ze niet.
0: Je hebt ze niet. Ik heb ze ook niet. Ik heb ooit één keer toen ik 16, 17 was meegedaan aan was op een feestje.
1: Ja.
0: Zo'n drankspelletje. En toen hadden ze zo'n roulette tafeltje met shotglaasjes daaromheen. En waar het balletje op viel, dat shotje moest je dan nemen.
1: Gezellig.
0: Ik ben nog nooit zo ziek geweest. Ik heb nog nooit zoveel gekotst. Ik heb echt een trauma aan dat ding. Daarom heb ik misschien ook een trauma aan shotglaasjes. En ik zou ook adviseren iedereen, doe dat nooit het spel. Want je gaat... Ik dacht in het begin, ik ben een grote speler. Ik draai 3-4 keer aan dat balletje.
1: Oh ja, je dacht dat leuk.
0: Ja. Ik ben ook groot, weet je wel, grote mond. Ik zou ook, nee, maakt me niet uit. Ik bleek hier mijn tanden mee. Uurtje later lag ik in de tuin. Ja. Op de grond.
1: Niks 18, geniet maar drink met maten.
0: Nee, precies. Ja. Heb je eigenlijk shotglaasjes, Danny?
2: Ja, zeker. Van vakantie en neem je dat soort dingen dan mee om er vervolgens nooit meer naar om te kijken.
0: Kijk. Nieuws komt er ook aan met Danny. Ik hoop dat hij het nuchter doet. Wat zit erin zometeen?
2: Nou ja, we hadden laatst natuurlijk al die ontsnapte aap, hè, waar het veel over ging. Nou, er is weer wat ontsnapt.
0: Wat het is, hoor je zo.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo.
8: Wacht niet te lang. Directly trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
10: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
11: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: Tour.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Tadaa, hier ben ik. Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
12: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
13: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
14: Goedemorgen, Q-Music verkeer. Het is rustig op de weg, rijdt overal lekker door. Wel een flitser gemeld op de A2 ter hoogte van Weert, 202.1.
15: Het weer van Weerplaza dan. Wolken vandaag. Vooral in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 21 tot 30 graden. Het is 19:30, tijd voor het laatste nieuws van Danny Vos.
16: Ja, goedemorgen. We gaan mogelijk nog meer betalen aan de pomp. En dat komt door de droogte, schrijven meerdere media over. Schepen kunnen door de lage waterstanden minder lading meenemen. Door de sluiting van onder meer het Twentekanaal kunnen brandstofdepots in het oosten niet meer per schip worden bevoorraad. Nou, dat gaan we dus op sommige plekken merken aan de pomp. Benzine en diesel kan regionaal duurder gaan worden. Politie onderzoekt een zwaar ongeluk in Dordrecht. Een man is daar gisteravond uit een raam van een huis gevallen. Hij raakte zwaar gewond, is daarna overleden. En hoe die man nou uit dat raam kon vallen, dat is allemaal nog onbekend, wordt dus onderzocht. Voetbal, het was een lekkere avond voor Ajax. De club speelde in de Johan Cruijff Arena in de voorronde van de Conference League tegen Vojvodina, een club uit Servië. Maar Ajax won gemakkelijk, het werd 4-1. Aanvoerder Davy Klaassen ziet bij Ziggo Sport dat het steeds beter gaat met de club.
17: Ik denk dat er zeker een stijgende lijn in zit. En, als je aan het begin van het seizoen weer een beetje vanaf 0 moet beginnen met een hele nieuwe speelstijl. Ja, nieuwe staf, er komen nieuwe spelers bij. Dat heeft natuurlijk even nodig. Maar het belangrijk is dat duidelijk de stijgende lijn te zien is.
16: Ook FC Twente speelde in de voorronde van de Europa League. Maar Twente is uitgeschakeld. De club kan zich dan nog wel plaatsen voor de Conference League. Ja, dat is het toernooi waar dus Ajax speelt, is een niveautje lager. En in Alphen aan de Rijn is gisterochtend een pinguïn ontsnapt uit Avifauna. Dier ging er opeens vandoor. Hoe dat nou kon, dat is nog onbekend. Het was in ieder geval een flink avontuur voor die pinguïn. Hij belandde in een sloot, ging een stukje zwemmen, kwam uiteindelijk bij een sluis in Roelof Arendsveen terecht, 8 kilometer verderop. Nou, daar is hij dan weer gevangen, teruggebracht naar Avifauna. Het park is er zelf eigenlijk niet door verrast, want volgens Avifauna zijn jonge pinguïns vaker nieuwsgierig en ook puberaal.
15: Puberaal?
16: Ja. Nou, dat is schijnbaar normaal, ja.
15: Deze twee puberale pinguïns gaan zo meteen ja of nee met heel Nederland spelen.
18: Shotglazen in huis hebben, ja of nee? Dat is de vraag. Je kan het nu laten weten in de Q-Music app.
15: Kleine tussenstand van de poll die loopt in de Q-app, Joe.
18: Ja, toch een grote meerderheid, 66%, heeft ze wel in huis.
15: Shotglazen in huis hebben, laat het nu weten in de Q-app, jongens.
19: Tom en Joe.
20: Q-Music.
15: spelen we zometeen ja of nee met heel Nederland. Eerst another.

0: Tupac and Changes op Q Music. Ja, nee, ja, nee, heel Nederland speelt mee. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1, J-A-N-E-E. Tom en Joe met de zomerochtendshow, de plek van Mattie en Marieke. Maar we spelen natuurlijk gewoon ja of nee. En dat doen we met heel Nederland. Het topic is shotglazen in huis hebben. Joe, wij zeggen er allebei nee op.
1: Nee, hebben ze allebei niet in huis.
0: We zijn zwaar in de minderheid, heb ik zo het idee. Tessa, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
0: Shotglazen in huis hebben.
2: 3, 2, 1. Ja, zeker.
1: Oh ja? En je zegt het zo volmondig dat ik het gevoel heb dat het er meer dan 2 zijn.
2: Ja, dat klopt.
1: Hoeveel glazen?
2: We hebben er een stuk of 25.
1: Zo, 25?
2: Ja. En? Ja, mijn vriend die komt met enige regelmaat in het buitenland of gaat met mij weg. En dan bij elke bestemming waar we zijn, neemt hij een shotglaasje mee.
1: Ja, dus het is echt de souvenir voor jullie in plaats van een koelkastmagneet, altijd een shotglaasje.
2: Klopt, oh. Ja. En in plaats van shotglaasje heb ik de bekers of de mokken. Dus ja, de mokken van mij en de shotglaasje van hem.
0: Maar worden ze wel gebruikt dan?
2: Nee.
0: Dat niet.
1: Oh, er is nog nooit een druppel alcohol in gezeten.
2: Ja, we proberen het wel, maar uiteindelijk gebeurt het toch niet.
0: Oké, Tessa, dankjewel. Dan gaan we door naar Thijs. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Shotglazen in huis hebben. 3, 2, 1.
3: Jazeker, uiteraard.
1: Gebruik jij ze dan wel?
3: Ja, sporadisch. Niet dagelijks, vanzelfsprekend.
1: Nee. Mag hopen.
3: Dat is gebruikt, ja.
1: En dan op een feestje of zo? Of neem je dan een neut bij dessert? Of wat doe je dan?
3: Ja, ik heb zowel shotglaasjes van glas als eigenlijk best wel een hele hoop van plastic. En die zijn wel echt voor feestjes bedoeld.
0: Wat voor plastic?
3: En die van die plastic glaasjes die je dan bij de makel kan kopen.
0: Ja, slim.
3: Als je een feestje hebt, dan hoef je niet al die flesjes heen en weer te sjouwen.
0: Ja, vind ik ook geen gek idee.
3: Die van glas die gebruiken we nog wel eens af en toe om een drankje uit te drinken.
0: Ja, dat mag natuurlijk ook. Dankjewel, Thijs. Ja, ook een luisteraar Cas die heeft hetzelfde.
4: Het is toch juist lekker om na het avondeten bij het kopje koffie een lekker borreltje te nemen. Lekker Baileysje of liqueur 43. Ja. En dat moet wel in een soort glaasje. Waar doe je het anders in? Ik ga ook geen half liter glas met Baileys opdrinken.
1: Nee, dat...
0: Fair point van Cas wel eigenlijk.
1: Ja, absoluut. Bram, we hebben nog voor jou shotglaasjes in huis hebben. 3, 2, 1.
5: Jazeker, hè?
1: Ja,
5: ik heb zelfs een hele bar achter in mijn tuin.
1: Nee, joh!
0: Oh, Bram, ik ben nu al jaloers. Vertel, je hebt een bar in de tuin?
5: Ja, klopt. We hebben best wel een grote achtertuin en we vinden het heel leuk om te hosten. Dus wij hebben een tijd in Afrika gewoond en daar was het super normaal. Dus we hebben ook hier een bar in onze achtertuin gebouwd.
1: Maar deze bar heeft dus alles wat je wil, inclusief de shotglazen.
5: Inclusief de shotglazen.
1: Ja, fantastisch.
0: Nou, moeten mensen ook afrekenen als ze een shotje bij je nemen? Of is
5: het... Nou ja, als we het gezellig hebben niet.
1: Dat is een goed teken. Heel goed. Dat is een goed teken.
0: Nou, Bram, wat is je favoriete shotje, Bram, even tot slot?
5: Ik denk dat toch wel Zuid-Afrikaanse brandy.
1: Alright.
0: Zo.
1: Nooit gehad, maar ik ben heel benieuwd.
0: Nee, precies. Bram, dankjewel.
5: Hey, fijne dag.
0: Hoi, hoi. Joe, dan ben ik benieuwd. Uitslag van de poll. Ja, ik ben er een beetje bang voor dat wij zwaar in de minderheid zijn.
1: Dat zijn wij, Wij nuchtere jongens. Uitslag 69% zegt ja tegen shotglaasjes in huis hebben. Ja, dan heb je gewoon gelijk zin in het weekend.
0: Ja. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E. Wat we wel hebben zometeen is dat er een masseuse langskomt hier in de studio. Ja, ik hoor je denken, masseuse. We leggen zometeen alles uit. Het wordt gezellig.
1: Bellyshots bij haar.
0: Nou, is grappig. Eerst sommier voor je.

0: Jamaican op Q Music. Je krijgt nu een appje, Joe. Dat is de masseuse in de building al? Of ja. Is aan de hand?
1: Nee, ik moet nu naar de parkeergarage lopen. Ze zegt, ze moet die stoel helemaal omhoog sjouwen. Ik ga er even helpen.
0: Jij gaat er even helpen?
1: Ja, ik loop erheen.
0: Oké, ga jij die kant op? Komt de masseur in de studio, jongens, zometeen. Oh, nu al zin in.

0: Ja, een hele goede morgen. Tom en Joey hier op de plek van Mattie en Marieke. We hebben van Mattie en Marieke een oppaspas gekregen. En na iedere show wordt daar €50 opgestort. Ja, zie het als oppasgeld, omdat wij weer op een ochtendshow hebben gepast. Nu kwam Joe met het geniale idee. Laten we daar nou een masseur van inhuren. Dat kostte €150. We hebben wat showtjes voor gespaard. Dus dat hebben we gedaan. Joe, jij bent as we speak de studio uitgelopen. Waar hang je uit?
1: Ik sta nu in de parkeergarage van Q-Music. En het leuke is, Claudia, dat is onze masseuse, die heb ik even geboekt. Ja, die staat al naast me. Claudia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat fijn dat je naar de studio wil komen.
2: Oh, dankjewel.
1: Ja, dit wordt helemaal leuk. Ik heb een beetje last in de schouders, dus daar zit het wat vast. Tom, heb jij nogal wensen dat je zegt, daar moeten we even op letten?
0: Nek. Nek is ook wel fijn om even te kneden.
1: Oh, de nek van Tom. Kunnen we daarmee aan de slag?
2: Goed, kan ik kijken.
1: Hé, wat kan ik voor jou tillen? Want je hebt een gigantische tas bij je. Hier gaan wij straks op zitten.
2: Ja, klopt.
1: Ja, wat is het?
2: Een ergonomische stoel.
1: Oh,
2: en dan
1: heerlijk.
2: Kan je lekker op zitten en dan ga je masseren.
1: Wat weegt dit ding?
2: Ik denk 1,7 kilo.
1: Oh, dat red ik. Ik ben heel sterk, jongens. Ik kom omhoog met die 7 kilo stoel. Dit gaat helemaal goed komen.
0: Dat is goed, dat is goed. Joe en Claudia de Knijper die komen langzaam deze kant op. Oké, tot zo, Joe. Zometeen gewoon gemasseerd worden. Ik kan niet wachten.
3: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
4: Hey Stefan, this is Teddy Swims.
3: Teddy.
4: Hey buddy.
3: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
4: That's a good question.
3: Come on, bro.
4: Dude, hell yeah, man.
5: Q Music presents

0: luister deze week Q Music en ga naar Teddy Swims. I only want you when
1: you're gone, gone, gone. Okay, see you later, buddy. Bye.
2: Q sounds better with you.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
12: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Fans van voordeel. Aldi.
4: Het is 8 uur, tijd voor het Q-music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
5: Ja, goedemorgen. Steeds meer mensen die op vakantie een fietstochtje maken belanden op de eerste hulp. Elke week zijn er tientallen fietsongelukken met Nederlanders in het buitenland. ANWB legt uit hoe dat kan.
6: Wat wij vermoeden is dat het verkeer in het buitenland natuurlijk heel anders is dan in Nederland. Wij zijn in Nederland gewend om ook mooie rode fietspaden te fietsen. En ook dat het andere verkeer gewend is aan fietsers. Ja, en de situatie is in het buitenland toch echt anders.
5: Het is sowieso een drukke zomer voor de alarmcentrale van de ANWB. Meer mensen dan normaal bellen vanaf hun vakantieadres, omdat ze dus een fietsongeluk hebben gehad, maar ook vanwege autopech of omdat ze zich zorgen maken over bosbranden. Veel LHBTI'ers maken zich zorgen over de veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Komt vooral door de aanslag in Berlijn afgelopen weekend. 2/3 zegt zich daardoor extra zorgen te maken over dus de veiligheid. Wel vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. Dat moet er zijn. In Ceuta zijn zeker 18 mensen omgekomen bij een migrantenstorm die daar bezig is. Dat stukje Spanje dat vastzit aan Marokko wordt overspoeld door migranten. Duizenden mensen proberen er over de hekken te komen om asiel aan te vragen in de EU. Spanje heeft tientallen militairen naar dat gebied gestuurd. Ja, dan gaat het niet doen. Arne Slot wordt niet de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Dat melden meerdere media. Slot heeft bedankt. Hij wil liever aan de slag als trainer van een Europese topclub. Oranje is op zoek naar een nieuwe bondscoach en dat Ronald Koeman is vertrokken. Nou, wie dan wel de nieuwe coach wordt, dat is voorlopig nog niet bekend. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Vooral in het noordoosten is er kans op een buitje. Het wordt 21 tot 28 graden.
4: Danny, dankjewel. Doei.

0: een lekkere plaat toch van Axwell en Ingrosso, Sun and Shining op Q.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Ja, een hele goede morgen, Tom en Joe hier met de zomerochtendshow op Q Music. En ja, het is een bijzondere dag. We hebben namelijk een oppaspas gekregen van Mattie en Marieke.
2: Ja, ze zijn natuurlijk even weg. Ze zijn met vakantie en wij passen hier op hun show, op het huis. En zoals dat gaat, dan geef je de oppas, geef je wat geld om een beetje, ja, alles goed te kunnen bestieren, alles goed een beetje te kunnen regelen.
0: Wij krijgen €50 per show die we eigenlijk goed afleveren, laat ik het zo zeggen.
2: Ja.
0: Daarvan hebben we al wel verschillende dingen gekocht die we voornamelijk zelf heel interessant vonden. Ik ben al een keer door de wasstraat gegaan voor €25. Joe, je hebt een Lego-raket gekocht van Kuifje.
2: Ik denk dat ontspanning heel belangrijk is, ook mentaal, hè, dat je even uitcheckt.
0: €150 was dat.
2: Ja, scherp, veel geld.
0: We hebben ook nog een fles champagne voor gekocht voor de borrel die we hadden met het team.
2: We hebben de hele redactie gedeeld, dat was hartstikke vriendelijk.
0: €35, maar ja, er blijft maar geld op die pas komen en dat brandt ook in onze zakken.
2: Ja, we moesten er wat leuks mee doen voor de show. Nou, dat hebben we begrepen, dus we dachten ook, deze show, dat is natuurlijk een aanslag op je geest, een aanslag op je lichaam. Het is hartstikke zwaar, die wekker die zo vroeg gaat, dus wat heb ik geregeld? Claudia is hier in de studio. Hi Claudia.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Claudia, jij bent masseuse.
3: Klopt.
2: Fantastisch. En jij gaat ons even helemaal lekker even loskneden. Ik vind het fantastisch.
3: Ik ga mijn best doen, jongens.
0: Ja. Claudia klinkt al relaxed, hè?
2: Ja, dat is lekker. Claudia heeft helemaal een lekkere aura, heb jij, Claudia. Daar ben ik heel blij van.
0: Ja, wij noemen jou ook Claudia de Knijper eigenlijk de hele ochtend.
3: Oh.
0: Ja, dat is de bijnaam die
3: we... Ik heb nog niet geluisterd, eigenlijk.
0: Hey, heb ik nou goed begrepen dat jij ook Marieke wel eens masseert?
3: Dat klopt. Wij worden wel eens ingezet tijdens shows.
0: Ja.
3: En als ze dan lange draaidagen hebben, dan bieden wij wat verlichting.
0: Wat een ster is het toch, die Marieke. Hè? Die hebben gewoon masseurs op de set van zijn grote tv-show.
2: Ja, fantastisch. Daar gebeurt het.
0: Ja. Hey, waar heeft Marieke nou kwaaltjes of zo? Heeft ze nou dingen waar ze
3: last van
0: heeft?
3: Daar kan ik natuurlijk niks over
0: dat kan je wel vertellen,
3: nee,
0: Claudia.
3: Nee, natuurlijk niet.
2: Oh, nee, maar wel dat ze bijvoorbeeld zegt, oh ja, in de kuiten heeft het altijd of zo.
3: Iedereen heeft echt wel wat knopen, joh.
2: Ja, dus maar ook ik Marieke. Ook, hoor. Ja.
0: Als ze bij jou in de stoel ligt, kan ze dan wel de mond houden?
3: Jazeker.
0: Oh, oké. Okay. Nee,
3: ja.
2: Dat is de enige plek op aarde dan, denk ik.
0: Dat is toch een primeur?
3: Nee. Juist op zo'n massagetafel kom je natuurlijk helemaal te
0: ja. En wij gaan dat zo meteen meemaken.
2: Ja, absoluut.
0: Wie gaat als eerste eigenlijk?
2: Nee, anders ga jij als eerste. Want ik zie al de hele ochtend ook... Hij heeft ook Tom, moet ik even zeggen tegen jou, Claudia. Hij heeft ook heel veel last van zijn nek ook. Die zit helemaal vast. Dus eigenlijk goed in kneden, hoor.
3: Marieke zei al, ik had haar toevallig even op de app. En Marieke zei al... Je mag ze wel even stevig aanmaken.
0: Oh, god.
2: Oh, lekker. Jij hebt er wel zin in.
0: Ja, want Claudia heeft ook echt zo'n massagestoel meegenomen waar we in gaan zitten. Wat is dat voor soort stoel eigenlijk?
3: Ja, dat is een ergonomische stoel. Daar ga je in zitten. En dat is wat laagdrempeliger dan een massagetafel. Anders moet je je uitkleden en dan werken we met olie. Ja. En hier dacht ik, nou, ik neem een massagestoel mee.
0: Nou, het is ook allemaal te zien via RTL 7. Kijk live. Ja, ik zou niet weten waarom je het zou willen zien, hoe ik gemasseerd word. Maar met de beelden die...
2: Ja, er staan gekkere dingen op internet. Waar mensen voor betalen, dus op zich, ja.
0: Dat is ook zo. Nou, Claudia, ga lekker alles klaarzetten. Want je hebt best wel veel spulletjes bij je hebt. Ja, dan gaat het zo meteen gebeuren. Ja. Lekker masseren, jongens.
3: Heerlijk.
0: Zin in, hoor.

0: Smit, Nalhoorn en Drive Safe op Q.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
2: Tom en Joe.
0: Ja. Ja, ik hoor het nog niet, Tom. Word je al gemasseerd?
3: Ik word, as we speak, gemasseerd door Claudia de Knijper.
0: Ja?
3: Ja, ze weet me goed op de pijnpunten te pakken, zeg maar.
0: Ja, als je denkt, wat zijn ze aan godsnaam aan het doen? Ja, we hebben dus dat oppasbudget van Mattie en Marieke gekregen. We krijgen 50 euro per show. Ja, dat moeten we gewoon goed besteden. En dat doen we dan natuurlijk aan een masseur. Want het is ook een aanslag op je lichaam, hè, Tom? Dat begrijp ik goed.
3: Het is net als de Tour de France fiets eigenlijk wat wij doen, weet je wel. 4 weken lang die ochtendshow presenteren. Ja. Ik lig as we speak in de... Oh, zo, dat is mijn nek. Ja, dankjewel, ja, Claudia.
0: Heel goed, Claudia. Lekker pak hem, hoor.
3: Ja. Ik lig in de ergonomische stoel van Claudia. Mijn gezicht is helemaal fijn gedrukt, zoals je dat wel kent, zeg maar. Dat is eigenlijk pissen waar je dan in hangt.
0: Zo'n grote donut zit je gezicht in.
3: Ja, en Claudia die is al lekker bezig en ze zei al gelijk, och, ik voel precies waar je vast zit. Ze weet ook waar mijn pijnpunten zitten en die weet ze goed los te drukken, zeg maar.
0: Ja, heel goed. Hey, maar kan je nog wel een beetje presenteren? Kan je nog wat muziek aankondigen? Want we moeten wel gewoon doorgaan, hè?
3: Hoezo? Ik kreeg nu toch wel ontspanning van jou? Je hebt toch een masseur geboekt om te kunnen chillen?
0: Ja, maar je hebt net even kunnen chillen, maar nu moeten we ook... Je mag nog steeds in die stoel blijven zitten. Ja. De massage gaat door.
3: Ja.
0: Maar ik wil ook dat je dan gewoon, zoals het hoort, het volgende liedje aankondigt.
3: Oké. Even kijken, wat komt er aan?
0: Carly Rae Jepsen komt eraan. Good Time.
3: Oh ja. Wat is het gekste wat je ooit hebt gedaan om indruk te maken op iemand? Toen Carly Rae Jepsen 12 jaar oud was, dat is een leuk verhaal, toen zag ze een jongen waar ze spoor verliefd op was, met een potje schaak spelen en dus werd er een plan gesmeed. Op de fiets naar huis reed ze langs de plastieke Intertoys. En toen kocht ze dus een schaakbord. Waar ze, oh ja, ja, joh, dat is een goed. Oh, die voel ik. Dat is het, Nekkie. Dus zat ze dagenlang met haar opa aan de eettafel te spelen. Tot ze het een beetje snapte.
0: Ik vind het een heel gek verhaal wat je aan vertellen bent, Tom.
3: Ja, dit zijn van die verhalen. Dat zijn van die muziekverhalen. Die zijn prachtig.
0: Die zijn prachtig. Nou, weet je wat, gaan we gewoon draaien. Wat een lul.
3: Dat alsjeblieft.

0: Harry Styles, American Girls, op Q. Terwijl Tom in de massagestoel zit. Ja, we moeten dat budget van het oppasbudget moeten toch ergens aan opmaken. Tom, hoe gaat het?
1: Goed, sorry. Ik zat even in mijn eigen headspace. Ik ben helemaal,
0: helemaal
1: zen aan het worden. Want Claudia de Knijper is bezig, jongen. Dat is niet normaal. Alles is los. Ik ben bijna vloeibaar.
0: Wat heerlijk.
1: Ja, het is super. Soms is het even dat je denkt, oh ja, daar zit een knoop. Of daar gaat het even mis. Maar Claudia, die masseert alles zo goed los. Dat is ongelooflijk.
0: We krijgen wel veel appjes binnen over Teddy Swims, Tom. Even een beetje ook nog gewoon bij de les blijven. Wat moet je doen als je Teddy Swims hoort?
1: Als je Teddy's... Hems hoort, dan moet je dus appen. En dat doe je via de Q-Music app. En dan app je zijn naam. En wie weet, dan bellen we je terug. En als we dat doen, dan ben je kaarten.
0: Je klinkt ook een beetje high. Je klinkt ook een beetje alsof je...
1: Ja, maar dat ben ik ook. Ik ben helemaal in een nieuwe wereld.
0: High on life, high on life. Nou ja, het ging ook zometeen, dat gaat al iets eerder gebeuren, het verjaardagsrad. Maak zometeen de maand bekend, maak je kans op 2.500 euro. En Danny...
1: Joe.
0: Oh ja, wat?
1: Ja, jij moet ook zo in de stoel, hè? Ik bedoel, ik lig hier al best wel lang in. Maar jij moet ook nog.
0: Nee, we gaan absoluut ruilen. Nee, ik laat die tijd echt niet voorbij gaan. Ik heb een stopwatch gezet.
1: Ja.
0: Danny, zit er in nieuws?
2: Ja, hij komt uit Italië. Een wereldberoemd voetbalicoon uit dat land is helaas overleden.
3: Paspoort?
4: Check.
3: Zonnebrand?
4: Check.
3: Muziek voor onderweg?
5: De top 40!
2: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat...

0: reist met je mee. Vanmiddag tussen 2 en 6. De Top
1: 40. Autotaalglas is partner van de Top 40.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
0: Hoppa!
1: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
5: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
9: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1799. Media Markt.
16: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
19: Ja, Q-Music verkeersinformatie. Het is de zomerochtendshow met Tom en Joe. Tom hier, ik ben net klaar bij Claudia de Knijpster. Het is fantastisch, ik ben net gemasseerd. We hebben een masseur in de studio. Beelden zijn te zien op RTL 7. As we speak ligt Joe nu in de massagestoel.
20: Ja, het gaat heel goed hier.
19: En
20: ja.
19: Het grappige is dat Joe, die vertelt net vlak voordat hij de stoel ingaat, ik ben pas één keer in mijn leven gemasseerd. Dus die moet nu een ervaring hebben. Joe, hoe gaat het?
20: Ik vind het fantastisch, ik weet niet hoe ik mee, maar ik ben een beetje verliefd als woord op Claudia.
19: Joe, jij bent wel altijd de man van de verkeersinformatie. En mensen willen gewoon weten hoe het is op de weg. Dus kom maar even door.
20: A12, 10 minuutjes. Dus Oudijk in Duitsland. Heb je een korte vertraging. En ook nog een flitser. Pas op. A1. Auw. 97.4 bij Deventer. En de A2 bij Weert. 202.1. Ja.
19: Ja. Oké. Okay. Ja. Sterkte, Joe. Dan het weer van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. Vooral in het noordoosten is er kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden vandaag. 21:30. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
2: Ja, goedemorgen. We beginnen met voetbal. Weer een update in de rel rondom de FIFA. Al dagen gaat het erover. FIFA-baas Infantino wil aandelen in toekomstige toernooien gaan verkopen om zo miljarden binnen te halen. En ondanks alle kritiek gaan ze daar gewoon mee door. In een statement zeggen ze zich niks aan te trekken van alle kritiek. Gisteren werd nog bekend dat Europese voetballanden het volgende WK willen gaan boycotten als het plan doorgaat.
19: Krankzinnig. Hoe kunnen ze zich nou niks aantrekken van alle kritiek? Dan, ja. Ik hoop echt dat het tot die boycott komt. Ga maar lekker het WK spelen met Congo tegen, weet ik veel, Ivoorkust, weet je wel. Ja, met alle respect, maar dat doen we toch niet meer mee met z'n allen. Dit kan niet. Dit kan gewoon echt niet. Sorry, Danny, ga door.
2: Ja, er is ondertussen ook droevig voetbalnieuws. Een voetbalicoon is overleden, de Italiaanse Franco Baresi. Dik 700 keer speelde hij voor AC Milan, won met die club alle prijzen. Speelde onder meer samen met Marco van Basten en Ruud Gullit. Ook werd hij met Italië wereldkampioen. Baresi was al langer ziek, hij was 66. Ander nieuws. Veel LHBTI'ers maken zich zorgen over de veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Ja, dat komt dan vooral natuurlijk door die aanslag in Berlijn afgelopen weekend. Een 2/3 zegt zich daardoor extra zorgen te maken over dus de veiligheid. Dan is er opnieuw ophef over een AI-model. Het bekende AI-systeem Claude heeft op eigen houtje 3 bedrijven gehackt. Een model dat nog werd getest verliet uit zichzelf de testomgeving. Daarna wisten 3 organisaties dus te hacken. Nou, welke organisaties dat zijn, dat is niet bekendgemaakt. Vorige week gebeurde er nog iets soortgelijks met de kunstmatige intelligentie van OpenAI. Dat is de maker van ChatGPT.
19: Doodeng. Schakel even over naar de massagestoel. Wat vind jij ervan van dat laatste nieuws, Sergio?
20: Wat?
19: AI, dat
20: die voetballer
19: ontsnapt.
20: Dood is?
19: Nee, AI die ontsnapt. Wat vind je daarvan?
20: Heel heftig. Ik zit helemaal in een soort staat van relaxedheid. Claudia, haar handen die lijken ook warmer te worden met een minuut. Het is heerlijk. Ik voel me helemaal...
19: Vind je het nou lekker of doet het nou pijn?
20: Nee, het losknopen is, daar zijn we voorbij. Het is gewoon, dit is ontspanning, dit is heerlijk. Ik voel me herboren.
19: Je kan bijna een podcast inspreken, een soort headspace.
20: Oh, nou, dat doe ik straks even voor. Eerst nog heel even genieten.
19: Ja. Wil je Alex Warren nog even aankondigen?
20: Alex Warren.
11: Tom en Joe.
19: Q-Music. Met dus...
20: Hey, het verjaardagsrot, maat.
19: Oh!
20: Let nou op.
19: Oh, je hebt helemaal gelijk.
20: Let nou eens op, joh.
19: Je hebt helemaal gelijk. Hey, je bent de scherpste terwijl je op die stoel ligt.
20: Hoe kan dat nou? Waarom moet ik dit nou... Ik moet

0: Alleen, sorry, ik kan niet eens meer de muziek goed afkondigen, omdat het een bijzondere uitzending is hier op je muziek. We hebben een masseuse in de studio, Claudia de Knijpster. Die heeft nu Joe in de stoel liggen, omdat wij... we hebben een oppaspas gekregen van Mattie en Marieke. Daar staat oppasgeld op. We krijgen na iedere show €50. Toen leek het Joe wel een goed idee om een massage te krijgen live in de uitzending.
1: En het was geen goed idee, het was een briljant idee.
0: Joe heeft nu voor de tweede keer in zijn leven een massage. En je ligt wel lekker ontspannen bij, hè, vriend?
1: Oh, ik heb het idee alsof ik in een bad met vliesdekens zit. Zo zacht en warm voel ik me. Ja,
0: leuk en aardig allemaal. Het programma gaat gewoon door. We spelen natuurlijk gewoon voor het verjaardagsrad. De maand maart is waar we voor spelen. Peppe, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kijk, jij bent ook ontspannen. Heb je eigenlijk wel eens een massage gehad, Peppe?
2: Nou, ik heb wel eens een massage gehad, ja. Ja, heerlijk.
0: Ja?
2: Lekker.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oh, en wat voor massage was dat dan?
2: Gewoon full body.
1: Full body, Peppe. Het klinkt fantastisch.
2: Ja. Full body. Gewoon schitterend.
0: Ja, fantastisch. Heerlijk. Hey, Peppe, jij krijgt sowieso €100 van ons, omdat je in de uitzending bent gekomen. Dat is natuurlijk lekker, hè?
2: Ja, dankjewel.
0: Waar spelen we voor die €2.500? Waar gaat het naartoe?
2: Dat gaat voor een vloerrek. Ik ben bezig met een stenen vloer in mijn huiskamer.
1: Peppe, vergeet die vloer. Laat je gewoon 100 keer masseren.
2: Ja. En relaxen.
0: Ja, ja, kijk, dat gaat goed. Joe gaat wel aan jou aan het rad draaien. Kan je er eigenlijk bij, Joe?
1: Want hij staat hier ergens in de buurt. Ja. Oh ja, Claudia, dankjewel dat je even helpt met mijn arm. Peppe, wil jij een relaxte hengst of een zennige hengst?
2: Ah, doe maar lekker relaxed, Hengst.
1: Lekker relaxed voor jou, Peppy.
0: Oké, daar gaan we. Het is inderdaad een relaxed Hengst aan het rad. Maar de vraag is het genoeg? €2.500 voor Peppe.
1: Ik kan het niet zien, ik heb geen idee.
0: Staat de datum klaar? De vraag is, Peppe, ben jij jarig op 13 maart?
2: Nee, helaas. Het is niet anders.
0: helaas. Helaas, Peppe. Gelukkig wel €100 komt jouw kant op. En bedankt voor het meespelen.
1: Namaste, Peppe. Namaste.
0: Ja. Joe, hoe lang duurt die massage nog?
1: Ik weet het niet. Ik hoop nog de rest van de dag.
0: Goed. Mocht je nou naast het verjaardagsrad hebben gegrepen, geen paniek. Je maakt nog steeds kans op tickets voor het concert van Teddy Swims. En hou hem in de gaten, want hoor je Teddy Swims op Q Music? App dan Teddy Swims en maak kans.

0: Kensington en Riddles op Q-Music. Zomerochtendshow met Tom en Joe op de plek van Mattie en Marieke. Joe is inmiddels uit de massagestoel. Want we hebben masseur Claudia natuurlijk ingehuurd vandaag. Van de oppasbudget dat we hebben gekregen van Mattie en Marieke.
1: Namaste.
0: Jij bent helemaal relaxed, hè?
1: Och, wat is het heerlijk.
0: Ja?
1: Ja, dit is de tweede keer in mijn leven dat ik een massage heb gehad. Claudia, jouw handen zijn goud. Het is waanzinnig. Het is zo, ik voel me zo relaxed.
0: Ben je geschrokken van onze spieren en hoe vast het zat?
2: Nee hoor, ik ben niet geschrokken. Ik ben wel wat gewend.
1: Ja. Oh ja.
2: Maar ik hoop dat ik jullie een beetje heb kunnen helpen.
1: Nou,
2: jullie wat soepeler het programma door kan.
0: Nog nooit zo soepel geweest als vandaag.
1: Nee, ik heb echt het gevoel dat ik door een hoepel kan springen.
0: Ja.
1: Ja, dat is fantastisch. Claudia moet ook gewoon natuurlijk even zakelijk blijven. Moet nog even afrekenen. Ik ben even naar het pinautomaat geweest. Ik heb hier 50, 100, 150 euro.
2: Heel
1: ik ga het even aan je geven en dan hebben we die ook afgerekend. Ja, lekker met Mattie en Marieke. Pas natuurlijk.
0: Ja, gaat ook weer van het budget af. Ik hoop wel dat Mattie en Marieke dit niet horen. Ik heb zo'n idee dat dit is natuurlijk niet waar zij het oppasbudget voor bedoeld hebben. We hebben alleen maar lekker naaien en dingen voor onszelf gekocht.
1: Ze zeiden het moet ten behoeve van de show zijn.
0: Ja.
1: Wij klinken toch heel relaxed nu.
0: Vind ik ook.
1: Ik sta hier gelukkiger dan ooit. Ik denk dat je dat terug gaat horen.
0: Ja, nee, dat is wel waar.

0: Bruno Mars op Q Music. Zometeen hebben wij een, nou wat is het, een discutabele hit eigenlijk, Nederlandstalig.
1: Ja, het is een track die ontzettend populair is, maar waar ook echt ja, hele gemengde gevoelens bij loskomen. Veel verdeeldheid.
0: We zijn benieuwd wat jij ervan vindt.
1: Niet deze hoor.
0: Nee, Nederlandstalig zei ik. Dit is Morgan Wallen. Je hoort je zo.
2: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
3: Hey Stefan, this is Teddy Swims.
2: Teddy.
3: Hey buddy.
2: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
3: That's a good question.
2: Come on, bro.
3: Dude, hell yeah, man.
4: Q Music presents

0: Luister deze week Q Music en ga naar Teddy Swims. I only want you when
1: you're gone, gone, gone. Okay, see you later, buddy. Bye.
2: Q Sounds, better with you.
3: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van Voordeel. Aldi.
4: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Fans van Voordeel. Aldi. Yeah!
0: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
0: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com. Speciaal voor jou.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
8: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.

0: ervaren.
1: Met Swiss Sands vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sands.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Nu bij Dirk, knor maaltijd mixen, 99 cent, niet laten liggen.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Het is 9 uur, tijd voor het Q-Music nieuws van nu.nl. En dat krijg je van Danny Vos.
11: Ja, goedemorgen, we gaan mogelijk nog meer betalen aan de pomp, melden meerdere media. Dat heeft te maken met de droogte. Schepen kunnen door de lage waterstanden minder brandstof vervoeren. En ook is het Twentekanaal dicht. Daardoor krijgen opslagplaatsen in het oosten van ons land minder voorraad. In Kampen in Overijssel is bij een brand in een appartementencomplex 1 persoon gewond geraakt. Vuur woedde vannacht in de kelder van dat gebouw. 1 iemand heeft rook ingeademd. 60 appartementen moesten worden ontruimd, maar de brandweer heeft bij RTV Oost goed nieuws voor de bewoners.
12: Wij verwachten dat de bewoners eigenlijk nu binnen een hele korte tijd, een uur, 2 uur, weer terug kunnen naar hun appartement.
11: Hoe die brand kon ontstaan, dat is nog onbekend. Er lijkt nu echt een einde te komen aan de oorlog tussen terreurgroep Hamas en Israël. Volgens de Amerikaanse president Trump is er een deal gesloten. Hamas zou de wapens inleveren. Israël zou zich terugtrekken uit de Gazastrook. Ja, al maanden is er officieel een gevechtspauze, maar in de praktijk kwam er weinig van terecht. En geschokken reacties in de voetbalwereld. De Italiaanse oud-topvoetballer Franco Baresi is overleden. Dik 700 keer speelde hij voor AC Milan. Die club zegt verdrietig te zijn. En Franco Baresi is een icoon, zegt onze voetbalverslaggever Stan Bachman.
13: Baresi speelde 20 jaar voor AC Milan. En in die periode won hij 3 Europacups en 7 landstitels. Ja, en Baresi was bij Milan natuurlijk jarenlang teamgenoot van de gouden 3 Nederlanders, Gullit, Van Basten en Rijkaard.
11: Baresi was al langer ziek. Hij was 66. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken. In het noorden is kans op onweer op dit moment. Het wordt 21 tot 28 graden vandaag. Morgen is er lekker veel zon.
10: Danny, dankjewel.

0: de zomerochtendshow met Tom en Joe, waar we even de Hollandstalige hoek in gaan.
1: De Hollandse Nieuwe! Hollandse Nieuwe!
2: Ja, is toch ook lekker op de vrijdag, hè? Dat je even gaat kijken welke Nederlandstalige tracks dit weekend weer keihard worden meegezongen in de kroeg. Ook een lekker opstapje straks voor het Foute Uur. Ik, natuurlijk als ex-volkszanger, hou altijd in de gaten wat er gebeurt op Nederlandstalig gebied.
0: Ex-volkszanger, ja. Dat is een volkszanger in rust. Je bent niet meer actief, laten we wel zijn.
2: Ik kan zo weer opstaan. Okay. Ik heb een track gevonden, ja, die is echt mega populair. Maar ik moet er ook zeggen, er is een kamp die het echt verschrikkelijk vindt. Ik heb het over de track Zonnebank van Ray en Beer. Tom en Bram, die de middagshow vervangen, die draaiden hem gistermiddag al. En de reacties hier in de Q-app, die waren gewoon niet mals.
0: Nee, sterker nog, het schiet echt twee kanten uit. Dus ja. Er zijn mensen die vinden het geweldig en er zijn mensen die vinden het echt verschrikkelijk.
2: Waar zit dat hem nou in? Nou ja, het is echt een beetje een Amsterdamse, volkse, Nederlandstalige track over dat leuke dingen zo slecht voor je zijn. Dus roken, drinken, het is allemaal leuk, maar al wat is het slecht voor je. En er zit één zin in, ja, dat is het refrein, die komt vaak langs. Wat is het jammer dat je kanker krijgt van de zonnebank. En dat dan op een soort feestmuziek.
0: Ja.
2: Ja, en we snappen ook heel goed zo'n woord. Ja, dat is natuurlijk heel gek. Zeker in een feestnummer. En ja, in de track, ze schelden er niet echt mee met de ziekte. Maar het komt toch altijd, als je het woord hoort, komt het heel rauw binnen.
0: Mm-hmm.
2: Ja, en dan de andere kant. Ja, dit liedje is gewoon echt in korte tijd enorm populair. In kroegen, op feestjes, op TikTok, op Instagram. Hij komt overal voorbij. Hij wordt gecoverd, hij wordt meegezongen. Ja, en of je het goed vindt of niet, hij blijft ook echt enorm in je kop hangen.
0: Ja, dus we willen hem toch aan je laten horen. En we zijn heel benieuwd wat je ervan denkt. Ik zou zeggen, wees ook vooral eerlijk in de Q-app. We zijn echt benieuwd wat je hiervan vindt. Laat het weten in de Q-app. Ray en Beer dus, met Zonnebank. Het is de Hollandse Nieuwe.

0: Ray en Beer en Zonnebank op Q-Music. Ja, we zeiden het net al even. Gemengde reacties normaal gesproken als je dit draait. Maar het is eenmaal een hit in het land. Het wordt veel geluisterd, het wordt veel gedeeld op TikTok. Dus we waren benieuwd, als we het draaien op Q-Music, wat vind jij er dan van?
1: Ja, want we begrijpen ook beide kanten. We begrijpen beide kampen inderdaad. Ook dat het... Ik begrijp ook dat het catchy is, dat het meegezongen wordt. Maar ik begrijp ook dat het heel heftig binnenkomt. En dat komt veel binnen in de Q-app. Ja, er zijn gewoon berichten die zeggen... Ja, Brenda bijvoorbeeld, walgelijk nummer om met deze ziekte te spotten. Ruben die zegt alweer... Ja, ik vind het dan wel weer geinig. Koen, het is vals gezongen, maar ik zou hem zo op repeat zetten.
0: Koen zegt, ja, het woord kanker kan je niet te pas en te onpas gebruiken. Dus ook niet in een nummer. Ja, dat snap ik dan ook wel weer. Carla zegt, leuk geprobeerd, maar nee. Er zijn ook mensen trouwens die zeggen... Ja, god, nu zit dat liedje heel dag in mijn hoofd. Daar ben ik ook weer niet blij mee.
1: Ja, het is gewoon heel dubbel. De reacties zijn echt gewoon twee kanten. En ik blijf ook zeggen, ik snap dus ook beide kanten. Ik zie hier iemand zeggen, ja, ik heb heel veel met kanker ook in mijn familie te maken gehad. Maar ik kan hier enorm om lachen en ik zing hem keihard mee.
0: Ja, maar ja. Je hoort ook weer andere verhalen. Ja. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik heb hier mee te maken gehad en ik vind het niet leuk.
1: Dus... Ja, ook nog een paar goede berichten. Mensen die zeggen, ja, hier met kids op de achterbank, ik vind het toch lastig. Dat ze dit soort teksten dan in het liedje verwerken. Ja, ja, het is allemaal. Het is ook allemaal waar. Ja. Alles wat gezegd wordt, is ook allemaal waar.
0: Beste appje komt misschien nog wel binnen van Job. Die zegt: ik heb liever Teddy Swims.
1: Ja, dat heeft iedereen
0: natuurlijk. Dat heeft natuurlijk iedereen. Hoor je Teddy Swims nou voorbij komen op Q-Music? Ja, dan moet je natuurlijk appen voor kaarten voor zijn Ziggo Dome Show. Hou hem in de gaten. Dit is Metre Gimetir op Q-Music.

0: Holy Water, Marshmallow en Jelly Roll op Q Music. Het is bijna 9:30, betekent dat het nieuws er ook weer aan zit te komen. Met niemand minder dan Danny Vos. Danny, wat zit erin zometeen?
1: Ja, lekker op vakantie, even een fiets huren, een tochtje maken. Daar blijken we steeds minder goed in te zijn.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak. Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
17: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
16: Nou, hè? Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
19: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
21: Goedemorgen, Q-Music Verkeer, Krijn van Flitsmeister. Eén korte vertraging gemeld op de A16. Daar is een autodefect, Rotterdam richting Breda. Tussen Ridderkerk-Zuid en Zwijndrecht daar een kwartiertje vertraging.
1: Weer van Weerplaza, zon en wolken vandaag. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt maximaal 28 graden. Morgen wel veel zon overigens. Het is exact 9:30. Het laatste nieuws krijg je van Danny Vos.
0: Ja, goedemorgen. Steeds meer mensen die op vakantie een fietstocht maken belanden op de eerste hulp, dat zegt de ANWB. Elke week zijn er tientallen fietsongelukken met Nederlanders in het buitenland. De ANWB denkt ook wel te weten hoe dat komt.
10: Wat wij vermoeden is dat het verkeer in het buitenland natuurlijk heel anders is dan in Nederland. Wij zijn in Nederland gewend om over mooie rode fietspaden te fietsen en ook dat het andere verkeer gewend is aan fietsers. Ja, in de situatie is in het buitenland toch echt anders.
0: Mensen bellen ook vaak de alarmcentrale van de ANWB omdat ze op vakantie autopech hebben of omdat ze advies willen over bosbranden. Veel LHBTI'ers maken zich zorgen over de veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Blijkt het onderzoek van één vandaag. Komt dan vooral natuurlijk door die aanslag in Berlijn. 2/3 zegt zich daardoor extra zorgen te maken over dus de veiligheid. Gedoe op het spoor. De komende maand rijden er minder treinen naar Schiphol, meldt de NS. Er is een spoordefect. Daardoor kunnen er minder treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp rijden. Op 31 augustus dan zou het zijn opgelost. Ja, en als je een boek leent, dan breng je die meestal na een paar weken wel weer terug naar de bieb. Nou, in Australië duurde dat ietsje langer. Daar is het langst uitgeleende boek ooit in dat land eindelijk weer terug. 150 jaar was die weg. Een man bracht hem deze week terug. Had hem gevonden tijdens een renovatie van zijn huis. Het boek zat ingemetseld in de open haard. De boete is trouwens wel flink opgelopen. Omgerekend €17.000. De vinder hoeft het bedrag alleen niet te betalen omdat hij niet de oorspronkelijke lener was.
21: Nee, dat is wel weer logisch. Eens in de zoveel tijd dan zie je zo'n nieuwsbericht, hè, over zo'n bibliotheekboek dat al heel lang weg is geweest. Ja. Ik heb altijd nu de theorie. Stel, hè, je hebt een boek geleend en je bent opeens toch stom 2 maanden te laat. Nou, dan heb je een boete van misschien wel een paar tientjes.
0: Ja.
21: Ja, dan is het volgens mij gewoon handig om dat boek 30 jaar te bewaren. En dan staan ze aan het einde lachend met open armen je te ontvangen. En dan schelden ze ook die boete kwijt. Dat is altijd het verhaal.
22: Oh ja, gewoon inmetselen in je open haard.
21: Ja, dus als je hem eigenlijk al 2 maanden te laat hebt, dan moet je hem gewoon de komende 30 jaar bewaren. En dan pas inleveren. En dan is niemand meer boos.
22: Kijk, dit zijn de tips, die pik je toch weer even mee zo op je vrijdagochtend. Zometeen openen we het gastenboek van Tom en Joe. Heb je nog een recensie over dit programma? Misschien vind je wel dat we waanzinnige tips uitdelen. Laat het even weten.
23: Tom en Joe.
22: Olivia Dean is onderweg naar Sarah Larsson. Midnight Sun.

0: Olivia Dean op Q-Music. Tom en Joe hier op de plek van Matty en Marieke. Toen is er natuurlijk een paar weken vakantie. Wij passen ondertussen op het huis. En we openen daarom zometeen het gastenboek. Dan mag je een recensie in achterlaten. Over nou, bijvoorbeeld de show die we vandaag gehad hebben. Er komt een appje binnen van Jules.
1: Een hele goede morgen, Tom en Joe. Als eerste, jullie zijn iets heel belangrijks vergeten vandaag. Namelijk, het is vandaag Happy Friday!
0: Oh ja, tuurlijk. Dat doet Matty natuurlijk altijd.
1: Happy Friday!
2: Nou, dan heb je hem, Jules.
0: Kijk, hebben we die in ieder geval al afgevinkt.
2: Ja, dat is toch lekker.
0: Heb je nog iets anders? Een recensie? Iets over de show? Laat het weten in de Q-app. Dan openen we zo meteen de rest van het gastenboek. Ik zie al genodigen binnenkomen. Eerst Jason Mraz voor je op vrijdagochtend. Het is lekker hoor. I'm yours.

0: Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight op Q-Music.
1: De Zomershow met Tom en Joe.
0: Ja, op de plek hier van Mattie en Marieke. En we houden tijdens de zomerochtendshow een gastenboek bij. Waar je eigenlijk iedereen een recensie kan schrijven. Als je nu aan het luisteren bent, dan mag dat ook in de Q-app. We beginnen gelijk met een kritische noot van luisteraar Jeffrey.
2: Hoi Tom en Joe. We willen jullie stoppen met iedere keer te zeggen... Tom en Joe wensen u veilige kilometers.
3: Oh,
0: jij altijd bij de verkeersinformatie.
3: Dat vind ik altijd heel leuk om te zeggen. Tom en Joe wensen jullie veel veilige kilometers.
0: Ja, nou, we kunnen ook moeilijk zeggen, Tom en Joe hopen dat je een klapband krijgt.
3: Nee, dat hopen dat je stilstaat langs de snelweg op de vluchtstrook.
0: Dat is ook niet lekker.
3: Ook niet gezellig.
0: Nee. Nou, dan heeft Tanja ook nog weer iets voor jou, Joe.
4: Nou, jongens, jullie wilden een recensie. En ja, ik vind het echt super gezellig, hoor. Ik mis toch een beetje vrouwelijke touch. Oh. Joe die doet enorm zijn best, maar ja, het redt het gewoon net niet bij een echte vrouw, hè?
0: Nou, haal die nagellakken maar weer af, het komt niet over.
3: Sorry.
0: Goed, tot slot ook Jacqueline.
5: Hey Tom en Joe, spelen jullie Teddy Swims nog een keer in de ochtendshow? Ik was net helaas te laat, want ik was de kip van de buren aan het vangen.
3: Wat?
5: Dus ik heb hem gemist. Maar ik hoop dat jullie hem nog een keer spelen. Fijne uitzending.
3: Heeft ze nou de kip gemist of Teddy gemist?
0: Volgens mij Teddy. Ik heb veel vragen bij de ochtend van Jacqueline. Maar ze heeft wel gelijk. Hoor je Teddy Swims nou voorbij komen? App dan gelijk zijn naam via de Q-app. En je maakt kans op kaarten voor zijn Ziggo Dome Show. Dit zijn Shaggy en...

0: is voor ons tijd om de paling in te pakken.
1: Maar daar zit hij. Oh. Mr. Stand-in Foute Uur. Bas van Nimwegen.
2: Goedemorgen, jongens.
1: Goedemorgen.
0: Hey, als je dan toch mag invallen en een uurtje mag doen op Q-Music, dan is het Foute Uur toch wel het allerlekkerste.
2: Heerlijk, hè? Gewoon een feest op je radio.
1: Oh. En op de vrijdag valt hij twee keer zo lekker. Bas, wat staat er klaar?
2: Ook dat. Je kan zo meteen kiezen uit Dan Hartman met Relight My Fire. Op vrijdag, hè, dat voel je.
0: Gelijk dansen. Oh.

0: Ze komt eraan.
1: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
2: Hey, Stefan, this is Teddy Swims.
1: Teddy.
2: Hey, buddy.
1: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
2: That's a good question.
1: Come on, bro.
2: Dude, hell.

0: Luister deze week Q Music en ga naar Teddy Swims. I only want you when you
1: go, go, go. Okay, see you later, buddy. Bye.
2: Q Sounds, better with you.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waan jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
9: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki. Serious about fun.
9: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AHF.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Het is 10 uur. Goedemorgen, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Danny Vos.
11: Ja, goedemorgen. Er is meer bekend over de nieuwe staking die eraan komt in het openbaar vervoer. Woensdag 9 september, dan ligt alles plat, meldt vakbond FNV. Er wordt gestaakt op het spoor en in het streek- en het stadsvervoer. Het is een protest tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. In Kampen in Overijssel kunnen de bewoners van een appartementencomplex bijna weer terug naar huis. 60 woningen werden daar ontruimd. Er was namelijk brand in de kelder van het gebouw. De schade valt mee, zegt de brandweer bij RTV Oost.
12: Alle 60 woningen zijn bewoonbaar en alleen beneden in de kelderbox is dus brand geweest. En ja, die zal dan even wat niet bruikbaar zijn, maar voor de rest, alle woningen zijn gewoon bewoonbaar.
11: En bij die brand raakte ook iemand gewond. 1 persoon heeft rook ingeademd. In Ceuta, het stukje Spanje dat vastzit aan Marokko, zijn in een dagtijd 50.000 migranten binnengekomen. Dat meldt de Spaanse regering. Ceuta wordt opeens overspoeld door migranten. Mensen klimmerden over de hekken heen om zo asiel aan te vragen in de EU. Niet iedereen heeft het overleefd, 18 mensen zijn om het leven gekomen. En voetbal, de FIFA gaat gewoon door met hun veelbesproken plannen om aandelen in toernooien te gaan verkopen. Dat zegt de Wereldvoetbalbond in een reactie. Er is veel kritiek op die plannen. Vooral de FIFA zelf zou er volgens velen schatrijk van worden. Europese voetballanden hebben al gezegd het volgende WK te willen boycotten. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken vandaag. In het noorden is er kans op onweer. Het wordt maximaal 28 graden. En morgen, dan krijgen we veel zon.
10: Dankjewel Danny de Jong. Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file die langer is dan 10 minuten op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en de Duitse grenzen kom je in 17 minuten. 1 controle op de A2 Weert-Echt staan ze bij 202,1. Zo, goedemorgen vrijdagochtend. Ja, ben je erbij vandaag? Misschien galmt de radio door de garage. Ben je druk bezig met het keuren van auto's? Of luister je in de bakkerij, de slager? Misschien zit je aan je ontbijtje op de camping. Laat even weten dat je aan het luisteren bent en waar je op dit moment druk mee bezig bent. Klok jezelf in de Q-app. Wie weet, bel ik je zo.
13: Welcome to the one and only, the original.
10: Dit is
14: het Foute Uur.
15: Bas van Nimwegen.
10: Yes, en ga je zometeen voor Dance Nation met Sunshine of voor de Bob Sinclair met World Hold On.

0: Foute Uur.
1: Bassie, goeiemorgen.
2: Yes, goeiemorgen op vrijdagochtend. 14 over 10. Bas hier met het Foute Uur. Terwijl Patrick inklokt. Goeiemorgen. Ben een keukentje aan het tegelen. Op naar het weekend. Ramon Raven is erbij. Ik klok mezelf in. Dagje vindt het pakketjes bezorgen. Rob van Dam al lekker bezig vanaf 17:30 aan mijn project. Even een aantal platen coderen. En daarna in een kast bevestigen. Dus druk met elektronica. Zit een fotootje mee. Nicole Mossink, die is erbij. Klok me in tijdens dagje, laatste dagje en dan lekker vakantie. Jeannette Wielinga, die zit onder de lijf vol. Die viert al vakantie. Bij de caravan hebben net een lekker bakje koffie gehad en een Foute Uur aan. Fenna Vlokstra, die stuurt best onderweg naar Italië voor vakantie. Heerlijk. Fijne reis daar. En Margrethe, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Je bent gewoon kaart aan bikkelen op vrijdagochtend.
3: Ja, heel hard aan bikkelen al eventjes.
2: Ja, waar ben je druk mee?
3: Nou, waar ben ik druk mee? Ja, werk van collega's die met vakantie zijn. En nou ja, we kennen het allemaal wel, hè.
2: Ze hebben alles aan jou overgedragen.
3: En zeker.
2: In die groepsapp komen allemaal fotootjes voorbij van stranden en zwembaden en zo.
3: Ja, en ik maak ploeteren hier in het kantoor. Ja.
2: Moet je nog lang of zit er nog vakantie aan te komen?
3: Nee, volgende week woensdag krijg ik ook vakantie. Dus aftellen is begonnen.
2: Dat is lekker. En vandaag vrijdagmiddag borrel in je eentje? Of,
3: Ja, dat vrees ik, ja.
2: Gezellig. Nou, weet je, we sturen even een leuke koffiecup naar je op.
3: Nou, dat is helpend.
2: Kan ook wijn, bier of doen er wat leuks in een cocktail of zo, kan ook. Of koffie.
3: Ja, dat klinkt als een plan.
2: Goed zo. En nog één ding natuurlijk.
3: Een fijne dag.
2: Fijne dag! Fijne dag, werkt hem!
3: Joe, jullie ook!

0: Jij bepaalt het nu door te stemmen op je favoriet in de Key Music app. June ligt voor nu een stukje voor.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupe-meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: bollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, oh, nee.
6: Maak er een potje van

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Het is 10:30. Goedemorgen. Q-music weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. In het Noordoosten ook nog kans op een bui. Het is max 28 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met twee files die langer zijn dan 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens kom je in 3 kilometer, 16 minuten. En de A37 knooppunt Holsloot richting Meppen tussen Zwarte Meer en de Duitse grens. Daar 2 kilometer, 15 minuten is je vertraging. Zojuist kon je kiezen uit de Party Animals of ging je voor June.
5: Hey, goedemorgen. Hardcore vibes voor mij hoor. Die kan je niet overtreffen.
6: Bas van Nimwegen.

0: Don't Stop Believing in het foute uur van Q Music. Het is vandaag 31 juli. Het is vandaag de verjaardag van J.K. Rowling. Ja, je weet wel, de schrijfster van de Harry Potter boeken natuurlijk. Ze is 61 jaar geworden vandaag.
1: It's Leviosa, not Leviosa.
0: En er gebeuren natuurlijk altijd magische dingen in Harry Potter. Daarom dacht ik, laten we even een toverbattle doen in het foute uur. Aan je oude vraag, welke van deze foute tracks wil je zo meteen horen? Ga je voor de magie van Queen? Magic. A Kind of Magic. Of

voelt hem aankomen natuurlijk. K3 met toveren. Stem op je favoriet zoals altijd in dit foutuur doe je in de Q-Music app.

ongegeneerd mee te zingen, toch? Met K3 in het Foutuur, Jorde Toveren. En ik zie dat het Foutuur ook international goes. Ja, een hoop internationale luisteraars. Liesbeth van der Hoeven die stuurt vanaf een heerlijk strandbedje in Side in Turkije naar het Foutuur luisteren. En Björn van der Bos die zegt hola op de camping in Spanje. Luisteren we heerlijk naar de foute muziek onder het genot van een heerlijk fout Spaans ontbijtje. Fout Spaans ontbijtje. Zou het dan paella zijn al? Smakelijk. Monique Franke is erbij, onderweg naar huis vanuit Spanje. Nog 1200 kilometer te gaan, maar met het Foutuur moet dat zeker lukken. Oh, dat is lekker thuiskomen dan, hè? Dan hoor je het Foutuur al onderweg naar huis en denk je, ach, heerlijk, we zijn eigenlijk lekker thuis.

0: Olivia Newton-John, Summer Nights in het foutuur van Key Music. Ja, zometeen blijven we even in de zomersfeer, in de top 40 classic. Gaan we terug naar de zomer van 2012. Toen kon je kijken op tv naar dit tv-programma.
1: En lekker versie zo en bra en gesso.
0: Het is niet O.O. Gerso. Nee. Wel een beetje die categorie, maar het laatste nieuws komt er ook aan met Danny.
2: Ja, het is bekend wanneer de volgende grote staking in het OV is.
0: En Shakira en Burna Boy, Die Die Horizo.
3: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans Pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
4: Hey, Stefan, this is Teddy Swims.
3: Teddy.
4: Hey, buddy.
3: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
4: That's a good question.
3: Come on, bro.
4: Dude, hell yeah, man.
5: Q Music presents...

0: Luister deze week Q-Music en ga naar Teddy Swims. I only want you when
1: you're gone, gone, gone. Okay, see you later, buddy. Bye.
2: Q-Sounds, better with you.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking. Yeah!
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
6: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw styladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
2: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: Nou, hè?
1: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Het is 1 over 11. Goedemorgen, het Key Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
9: Ja, goedemorgen. Vrachtwagenchauffeurs en touringcars blijven massaal over de Merwedebrug bij Gorkum rijden. Dat zegt Rijkswaterstaat. De afgelopen dagen gebeurde het 8000 keer dat, terwijl vrachtwagens en touringcars tijdelijk niet meer over die brug heen mogen, omdat die is verzwakt. Chauffeurs kunnen er ook een boete van €500 voor krijgen. Ga je vaak met het openbaar vervoer, zet dan 9 september in je agenda. Er komt dan weer een landelijke OV-staking, meldt vakbond FNV. Wordt gestaakt op het spoor en in het streek- en stadsvervoer. Het is een actie om te protesteren tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Opluchting voor duizenden mensen in het zuidwesten van Frankrijk. Zij mogen weer terug naar huis. Dik 200.000 mensen moesten daar tijdelijk weg vanwege natuurbranden in het gebied. Ook op het Griekse eiland Kreta zijn mensen geëvacueerd. Daar krijgt de brandweer steeds meer grip op het vuur. En veel reacties op het nieuws dat de Italiaanse oud-topvoetballer Franco Baresi is overleden. 66 jaar was hij. Een dik 700 keer speelde hij voor AC Milan en die club zegt verdrietig te zijn. Franco Baresi is een icoon, zegt onze voetbalverslaggever Stan Bachman.
10: Baresi speelde 20 jaar voor AC Milan en in die periode won hij 3 Europacups en 7 landstitels. Ja, en Baresi was bij Milan natuurlijk jarenlang teamgenoot van de gouden 3 Nederlanders, Gullit, Van Basten en Rijkaard.
9: Ja, Ruud Gullit heeft inmiddels ook gereageerd. Hij heeft een foto met Baresi gedeeld op zijn Instagram met de tekst: voor altijd mijn kapitein. Het weer nog van Weerplaza. Zon en wolken, in het noorden kans op regen en onweer. Straks is dat op meer plekken zo. Het wordt maximaal 28 graden. Morgen dan krijgen we flink wat zon.
8: En daar hebben we zin in.
9: Zeker.
8: Dank je verkeer van Flitsmeister met 2 files die langer zijn dan een kwartier. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Duitse grens 3 kilometer 18 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en de Duitse grens. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Kom je in 9 kilometer, half uur is je vertraging. 1 controle, die staat op de A2 Weert Echt. Opletten bij 202,1.

0: Watermelon Sugar by Q. Vandaag de Top 40 Classic terug naar 2012. Toen konden we op tv in één keer de zomervakantie van anderen volgen.
1: Zon, zuipen, ziekenhuis.
0: Ja. Cultureel programma was het hoor. Zon, zuipen, ziekenhuis. Ken je dit nog?
2: Het gaat goed. Volgens mij zijn we elke avond met z'n allen gewoon knijt zat geweest. Je moet niet de helft langs schieten, man. Daar gaat vanavond gewoon weer gebeuren en de rest van de avond ook.
3: En lekker feestje zo en de rest zo.
0: Ja, dat soort types kwamen daar dan voorbij. Waar zat je eigenlijk naar te kijken? Hè? Nederlandse jongeren die op stapvakantie gingen naar onder andere Jorette Mar, Sunny Beach, Gersonisos uiteraard. Die zopen zich helemaal klem. En dan belanden we altijd wel eentje op de EHBO-post natuurlijk. Met een stuk glas in zijn voet bijvoorbeeld. Of een gebroken arm. En dat was dan op zich wel vermakelijke televisie. Want dan moesten ze half dronken uitleggen waar ze dan last van hadden aan die dokter. Nou ja, goed. De top 40 van 31 juli 2012. Daar duiken we in. Het jaar waarin Zonzuipen Ziekenhuis voor het eerst op tv was. Toen in de top 40 op nummer 7, Flo Rida.

0: vergeten deze. Wide Awake. En op 33 stond Fun. Met Some Nights. Nou, welke wil je horen? Stem op je favoriet, dat doe je in de Q-Music app. Kan je klikken op je favoriet in de poll. Of nog leuker, spreek even een audio-appje in met jouw keuze. Liedje met de meeste stemmen hoor je zometeen. Na de belangrijkste track van de week.
1: De Q-Music alarmschijf.
2: Cat Eye.
3: It's Cat Eye.
2: Animal.

0: Lucas en Steve bij Key Music. Love on hold, 17 over 11 op je vrijdagochtend. Top 40 Classic. Ja, daarin terug naar 2012. Toen
1: Soulside het ziekenhuis
0: voor het eerst op tv was. Inderdaad, jongeren die op stapvakantie gingen. En dat kon je allemaal volgen. Toen in de Top 40 Flo Rida met Whistle. Katy Perry met Wide Awake en Fun Some Nights. De vraag aan jou was, welke van die drie wil je horen? Jim van E, die zegt, doe mij maar Fun. Heerlijke meezinger. Tom Broers, die zegt, Fun was echt geweldig toen. Ik ga voor die. Simon, die zegt, Bas, zin om Whistle van Flo Rida te horen. Dus keuze 1 voor mij. Carlijn, ja, Katy Perry, Wide Awake. Ellen Smit, die zegt, altijd Fun. Dan Rianne.
2: Als het dan toch in het kader van Zonzuipen ziekenhuis, dan vind ik dat we Fun moeten horen met Some Nights. Groetjes, Rianne.
3: Can you blow my whistle, baby, let me know.
0: Mooi.
3: Dat moet Flo Rida zijn natuurlijk.
4: Goedemorgen, Bas. Doe voor mij maar Fun. Ik vond dat nummer destijds zo leuk en nog steeds lang niet meer gehoord. Dus wel weer een keer leuk.
5: Some Nights van Fun. Dankjewel.
0: Ja, het was niet spannend voor Katy Perry. Wide Awake heeft 19% van de stemmen gekregen. Ik had het niet verwacht, maar Whistle 31%. Winnaar met 50%. Fun met Some Nights.

0: in de AFAS Live staat. Ja, ze is erbij tijdens de World Pride. Bebe Rexha komt eraan. Je hoort ze zometeen met Faithless. New Religion onderweg.
1: Paspoort.
2: Check.
1: Zonnebrand.
2: Check.
1: Muziek voor onderweg.
3: De top 40.
0: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat, naar Spanje, of gewoon in eigen land blijft,

0: Autotaalglas is partner van de top 40.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf.
5: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
16: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
15: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
16: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
19: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
20: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
21: Nieuw, de Melanzane Pizza.

0: lekker!
1: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Het is 11:30. Goedemorgen. Q-Music weer. Een mix van wolken en zon vandaag. In het Noordoosten kan er ook een spatje regen vallen. Het is max 28 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met files langer dan een kwartier. Is het geval op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Kom je in 17 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en de Nederlandse grens. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Kom je in 11 kilometer, 41 minuten. Er is ook een omleiding ingesteld. Wil je richting Oberhausen, de volg je beter Nijmegen en Keulen. Via de A50, de A73, de A77, de A57. Succes daar!
7: Bas van Nimwegen.

0: I Had Some Help. Ja, ik ben nog heel even aan het zoeken hier, hoor. Lijkt de sleutelbos van Prins Bernhard wel. Zoveel zitten eraan. Ja, ik heb net als de sleutelbos van Menno gekregen. Die hoor je straks vanaf 2 uur hier op Q met de top 40 natuurlijk. Maar ja, ik zoek dus het sleuteltje van zijn brievenbus. Gaan we zo meteen weer doen natuurlijk. Dus ja, zet je berichten vast klaar.
1: Q Music.
0: In de Q-app. Dan kan je het zo meteen gelijk tijdens het liedje versturen. Gaan Menno en ik alle post weer voorlezen die binnenkomt. Ook U2 hoor je zo meteen met Pride. En eerst BB.

0: toepasselijk liedje natuurlijk met The Pride in Amsterdam. Ook dit weekend. Je hoorde YouTube bij Key Music in the Name of Love. Menno Barreveld.
1: Hallo.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Gaan we.
1: 3, 2, 1...

0: Beetje post, Ivar Brands die stuurt hey Q, we rijden nu in hartje Londen onderweg naar Dover. Met Q aan maakt de terugreis een stuk gezelliger.
1: De groeten aan alle chauffeurs en machinisten van Peter Silfhout.
0: Ik wil graag ons mam Nicole bedanken voor al haar goede zorgen, zegt Kim.
1: Hey Teun Smudde, eindelijk die scriptie ingeleverd. Gefeliciteerd, zegt Irit Smudde.
0: Bijna thuis bij de koeien na een weekje vakantie in Frankrijk, zegt Jan-Willem Lankhaar.
1: Tochtje van Rotterdam naar Friesland om dochter slash zus op te halen van Musical Camp. Ondertussen natuurlijk Q op de radio, kusje van René en Daphne.
0: Hey Patty, raak nou niet in de war. Gewoon een beetje doorwerken vandaag. Liefst van de overkant, zegt Roxanne Rozen.
1: Dikke shout-out naar onze stagiair Tim. Hij is echt een beast. Daan de Glee.
0: Hey Maartje, bijna weekend, zegt Natasja Timmermans.
1: Vanochtend kaartje gekocht voor Teddy Swims. Eén wachtende voor me, nog nooit zo snel een concertkaartje gekocht, zegt Kelly Dokter.
0: Het was echt heel druk in de wachtrij, zag ik. Ja. Volgens mij is het al bijna uitverkocht. Milan Ruiters, die zegt samen met mijn vader terug van vakantie uit Limburg in de auto. Terug naar Meppel, groetjes van Milan en Leon.
1: Bijna vakantie. Mandy, love you. Morgen naar de babydump, zegt Sean Smit. Wat is dat?
0: Een winkel,
1: hoop ik?
0: Ja, dat is een babywinkel.
1: Oh, okay.
0: Ja, daar wil je niet komen. Groetjes uit de Efteling naar mijn werkcollega, zegt Boas.
1: Groetjes uit het warme Zuid-Duitsland van Tessa van der Pol.
0: Ik heb nog een raadsel van Jeremy.
1: Oh, dat verwacht je niet. Ja?
2: Wat krijg je als je een vark op het ijs zet?
1: Wat krijg je als je een vark op het ijs zet?
0: Ja.
1: Een wak.
2: Dan wordt het spekglad.
0: Daar is het andersom, hè?
1: Ja, leuk.

0: Een trompet. Cheerleader bij Key Music. Het is bijna 12 uur. Het laatste nieuws krijg je zo meteen van Rebecca.
1: Ja, er is een nieuwe doorbraak in het onderzoek naar Alzheimer.
0: En zo meteen another talk to you. Komt eraan.
2: Ja, leuk.
3: Hey, Stefan hier. Ik heb een paar keer met hem mogen spelen in Stefans pianobar. En binnenkort doet hij een show in Nederland. Dus ik dacht, ik ga het gewoon even proberen.
4: Hey Stefan, this is Teddy Swims.
3: Teddy.
4: Hey buddy.
3: Teddy, I'm asking for a favor. Can we get some tickets for your show in Amsterdam?
4: That's a good question.
3: Come on, bro.
4: Dude, hell yeah, man.
5: Q Music presents

0: Luister deze week Q Music en ga naar Teddy Swims. I only want you when
1: you're gone, gone, gone. Okay, see you later, buddy. Bye.
2: Q sounds better with you.
3: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De hete zomer, crayon rolluiken.
3: Geluidsoverlast.
2: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
5: Wee!
4: 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
7: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
10: Hoppa.
9: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
12: Oh my god.
11: Zo dus.
12: Wauw.
11: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: besparen.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Het is 12 uur, goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Rebecca Looijen.
3: Goedemiddag. De vervoersbedrijven vinden het vooral heel vervelend dat reizigers op 9 september last gaan hebben van een 24-uur staking in het openbaar vervoer. Dat zeggen ze via de branchevereniging. De actievoerders zijn het niet eens met de overheidsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Dat vertelt vakbond FNV.
4: Daarmee worden toch miljoenen mensen bedreigd uiteindelijk die in de WW of in de WIA bijstandachtige dingen terechtkomen. Wij hopen op dat het kabinet Jetten toch echt tot bezinning komt en deze onzalige maatregelen het schrapt.
3: Wat de impact van de staking precies gaat zijn, is nog niet duidelijk. Maar volgens de FNV ga je er de hele dag last van hebben op het spoor, in de stad en bij het streekvervoer. Vrachtwagens en touringcars blijven massaal over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden. Zwaar verkeer mag daar niet meer overheen omdat de staalconstructie verzwakt is. Maar daar wordt nog weinig gehoor aan gegeven. Volgens Rijkswaterstaat reden er de afgelopen week nog zeker 8000 vrachtwagens en bussen over de brug heen. Chauffeurs kunnen daar een boete van €500 voor krijgen. Spanje moet in actie komen. Dat vindt ons kabinet over de situatie in de exclave Ceuta. Dat is een Spaans gebied in Afrika. Binnen één dag wisten bijna 50.000 migranten daar binnen te dringen. Bijvoorbeeld door over hekken te klimmen of zwemmend via de zee. Buitenlandminister Berendsen zegt dat Spanje moet doen wat nodig is om de grens daar weer te beschermen. En een belangrijke stap in het onderzoek naar Alzheimer. Die ziekte ontstaat doordat eiwitten zich ophopen in de hersenen. En er is nu voor het eerst ontdekt hoe dat komt. Japanse wetenschappers hebben een molecuul ontdekt dat daarvoor zorgt. Ze hopen hiermee uiteindelijk een behandeling te kunnen vinden. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 24. Morgen veel zon en het wordt dan maximaal 26 graden.
2: Dankjewel Rebecca, dankjewel verkeer van Flitsmeister met 3 files die langer zijn dan 25 minuten op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Nieuwegein en Everdingen. Daar is de verbindingsweg afgesloten, 39 minuten. En de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug, een ongeluk, 26 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en Beek, ongeluk met een vrachtwagen. Naar verwachting duurt dat daar het onderzoek tot 5 uur vanmiddag. Kom je in 10 kilometer, 33 minuten is je vertraging. Er is ook een omleiding ingesteld. Wil je richting de Duitse grenzen, volg je beter Nijmegen en Keulen. Via de A50, de A73, de A77 en de A57. Dan nog één controle op de A2. Weert echt, staan ze bij 202,1.

0: appjes van Lindsay Plomp, Tim ten Voorde, Dennis Kingma, Bianca Dekker. Ja, dit was niet Teddy Swims, toch wel? Ja, alleen de achternaam, die begint wel met de driezelfde letters, met S-W-I. Dat wel, maar dit scheelt een paar octaven natuurlijk. Het was Taylor Swift. Fede of Ophelia, ik heb hier nog 2 tickets liggen inderdaad voor Teddy Swims in de Ziggo Dome. Ga ik nog weggeven vanmiddag, kunnen van jou zijn. Ik zag net trouwens ook nog een bericht van Jay binnenkomen. Die appte ook voor Teddy Swims. En ook over gedoe met zijn collega. Heel even terugbellen. Kijken wat er aan de hand is.
1: Ja, zeg het eens.
0: Hey Jay, ja, je spreekt met Bas van Q.
1: Dat minder niet.
0: Ja, zeker.
1: Oh, godverdomme jongen. Dat is mooi.
0: Ja, gedoe op kantoor zag ik.
1: Ja, mijn collega wel, ja. Die zit hem in één keer op 538.
0: Meen je niet?
1: En toen hoorde ik daar Teddy Swims op. Dus ik denk dat stuur ik Teddy Swims op de radio.
0: Ja.
1: Toen had hij mij op mijn enkel 538 gezet, die teringleier. En toen heb ik dat gestuurd en toen dacht ik, hé, dat klopt niet man. En dus toen heb ik hem gelijk terug overgezet.
0: Is hij altijd als een lastig of niet?
1: Nee, dan niet hoor.
0: Hoe heet hij?
1: Jongen. Robert heet hij.
0: Ik stuur wel even anders een Q-prijspakketje naar je op. Dan kan je dat helemaal volleggen op zijn plek, op zijn bureau.
1: Ja, dat is goed.
0: Even een paar grote stickers doen we erbij. Kan je op zijn auto plakken.
1: Ja. Doe eens gek.
0: En ik ga Teddy Swims nog draaien, dus je weet wat je moet doen, hè?
1: Zeker. Teddy Swims sturen.
0: Precies. En wel

Fleetwood and the Prick Prayer is die grote zomerhit in 2014. Hè? Ja, en dan te bedenken dat het origineel zo klonk. Ja, our hands will get more wrinkled and our hair will be gray. Don't think I could forgive you. Zo, Lilywood had een zwaar weekend toen ze dit schreef. The children are starving and their houses. Uiteindelijk heeft Robin Schulz er dus een remix van gemaakt. Nou ja, en dat werd die grote hit, die hoorde je net. Prayer in C. En dit klinkt eigenlijk een beetje als het recept van onze vrienden van de ochtendshow deze zomer natuurlijk. Tom en Joe, die hebben een nieuwe versie gemaakt van een bestaand Spaanstalig liedje. Zij hebben namelijk dit onder handen genomen. Ahora te puedes marchar. Van Luis Miguel uit 1987. Nou ja, dat is dan weer gebaseerd op Only Want to Be With You van Dusty Springfield. En met een beetje hulp van Rolf Sanchez. Die hoor je eigenlijk bijna niet terug in dit liedje hoor. Maar

0: De zon gaat spontaan schijnen bij, tenminste ik hoop het in ieder geval, bij Sjoel in Groningen.
1: Zeg Bas, kun jij de zomer naar Groningen komen brengen via de radio?
0: Komt eigenlijk met bakken uit de lucht, zie ik. Nou, hier in Amsterdam is het nog droog, moet ik zeggen. Maar we wachten nog op de zon. Zometeen Afrojack op Q. Never Forget You komt eraan. En ook Direct, hoor je zo.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier. It's play.
5: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.

0: promodeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Yeah! Online vind je alles, maar in een winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
5: kozijnen. De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
6: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
12: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
11: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
13: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
16: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
17: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
18: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
19: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
18: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
19: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
20: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
21: Voor wie zijn we van weer?
20: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Wacht niet te lang. Directly trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
23: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
22: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
24: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
25: Het is 12:30. Goedemiddag, Kim is ik weer van Weerplaza. Zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kans op een buitje.
26: Hey Bas, is het koud erboven?
25: Nou, koud is het niet. Max 28 graden. En dit weekend meer zon nog. Dat is lekker. Q-verkeer van Flitsmeister dan met files langer dan 25 minuten. Dat zijn er 2 op de A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug is een ongeluk gebeurd. Kom je in 6 kilometer, 49 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en de Nederlandse grens. Ongeluk met een vrachtwagen. 11 kilometer daar en een half uur vertraging.

0: Zou je alvast even insmeren met factor 30. Heerlijk zomers alle drie. Namelijk drie vergeetmeliedjes.
1: Dit vergeet me liedje.
2: Vergeet me liedjes, shuffle.
0: Het is vrijdag, dus dan shuffelen we even lekker door de lijst met vergeten liedjes. Allemaal van die liedjes, ja, die we allemaal een beetje vergeten zijn. Ik heb er weer drie tracks uit de playlist gehaald die je ook op Spotify vindt trouwens. Aan jou de keuze, welke van deze drie vergeten pareltjes wil je zometeen helemaal horen? Waar heb je zin in? Stem op je favoriet. En dat doe je het leukste met een audio-appje natuurlijk. Kan ik gelijk even horen hoe gezellig het is op vrijdagmiddag bij je. Of stem via de poll die je ziet in de Q-Music-app. Ga je voor deze... Leuk, Salvation. Reset Your Brain, keuze 1. Of ga je voor Rio? Ik zei het, zomers. When the Sun Comes Down. Of Zak Noël.
3: La gente está muy loca.
4: What the fuck?
0: And loca people. Maar welke moet het worden? Reset Your Brain. Wordt het When the Sun Comes Down of Lucky People? Laat het weten.

0: Paul Smith. En Nel Horn en Drive Safe EQ. Ja, tijd voor weer een pareltje. Vince,
1: vergeet mijn liedje. Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: En vergeet mijn liedje. Een liedje dat we met z'n allen een beetje vergeten zijn. Dat is juist de keuze uit drie vergeet mijn liedjes. Drie totaal willekeurige tracks uit de playlist van vergeet mijn liedjes. Mike Braat die zegt Reset Your Brain graag van Salvation. Ja, was keuze 1. Rio was keuze 2 met When the Sun Comes Down. En Zak Noël Loca People was keuze 3. Yes, die zegt ja, When the Sun Comes Down. Leuk. Roosmarijn, leuk om Loca People weer eens te horen. Jamie zegt Salvation en Reset Your Brain for me. Heerlijk meezingen zo. Boris, die is niet zo moeilijk. What the fuck? Locker people dus. Dennis dan?
2: Wij kiezen nummer 2, dank je.
3: Doe maar even, what the fuck?
4: Reset your brain.
3: Ja, doe die maar.
5: Loco, loco, let's go.
6: Loco, loco, loco. Herst. Ik bedoel uiteraard Loca People.
4: Loca People, starten maar.
0: Ja, het was niet spannend. Nee, dik gewonnen met 67% van de stemmen. Het vergeet me liedje Zak Noël.

0: Vanochtend om 10 uur is de kaartverkoop van start gegaan voor Teddy Swims in de Ziggo Dome. Ik zag een appje van Melanie Geenakker. Die zegt al 3 dagen tickets geprobeerd te kopen voor Teddy Swims. Weer niet gelukt. De afgelopen dagen was natuurlijk ook de pre-sale. Ik zat heel even te checken. Hij staat natuurlijk 3 keer in de Ziggo Dome. 16, 17 en 18 maart. Nagenoeg helemaal uitverkocht. Ja, alleen nog wat VIP-tickets hier en daar voor veel te veel geld. Nou, komt goed uit. Ik heb hier nog 2 tickets liggen. De allerlaatste tickets die we deze week weggeven. Het is heel simpel. Hoor je Teddy Swims voorbij komen, dan app je zijn naam deze kant op via een berichtje met de Q-Music app. Ik beloof je, binnen nu, laten we zeggen 15 minuten, ga ik hem draaien.
1: Paspoort.
2: Check.
1: Zonnebrand.
2: Check.
1: Muziek voor onderweg.
3: De top 40.
2: Check. Ja, de top 40 gaat nooit op vakantie. Dus of je nou naar Frankrijk gaat...

0: reist met je mee. Vanmiddag tussen 2 en 6. De top
1: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79. Fans van voordeel. Aldi.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
2: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
7: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
8: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
11: 1 minuut voor 1. Goedemiddag. Het Key Music nieuws van nu.nl. Krijgen van Rebecca Looijen.
12: Goedemiddag. Ga dit weekend niet zomaar de zee in Zeeland. Strandwachten waarschuwen daarvoor bij Omroep Zeeland, want er is kans op een sterke stroming. Er wordt daarom extra gecontroleerd en op verschillende stranden zijn waarschuwingsborden en rode vlaggen geplaatst. Op sommige plekken kan zelfs het strand onder water komen te staan. En als je daar te lang blijft zitten, dan kan je door de stroming meegesleurd worden. De vervoersbedrijven vinden het vooral heel vervelend dat reizigers op 9 september last gaan hebben van een 24-uur staking in het openbaar vervoer. Dat zeggen ze via de branchevereniging. Wat de impact van die staking precies gaat zijn, is nog niet duidelijk. Maar volgens de FNV ga je er de hele dag last van hebben op het spoor, in de stad en bij het streekvervoer. Ze voeren actie omdat ze het niet eens zijn met de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het gaat iets beter met de bestrijding van de grote natuurbrand op het Griekse eiland Kreta. Door de harde wind en de droogte kon het vuur zich snel verspreiden, maar nu zijn de blusomstandigheden iets beter. Toch is het vuur nog niet onder controle en de komende dagen kan het ook weer verder oplaaien. En dan nog sport, want een topadviseur van FIFA-baas Infantino is per direct opgestapt. Hij is fel tegen het omstreden plan om aandelen in het WK te verkopen aan investeerders. Infantino die wil daar miljarden mee binnenhalen, maar volgens de opgestapte topadviseur is het een slechte deal voor het voetbal. Eerder kwam de Europese Voetbalbond al met een boycot van het WK als dit plan niet wordt ingetrokken. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 24. Morgen veel zon en dan wordt het maximaal 26 graden.
11: Dankjewel Rebecca, dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met 35 files in Nederland, 2 files langer dan een half uur. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer, uur vertraging. En de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best. Defecte vrachtwagen daar, kom je in 8 kilometer. Je vertraging is 35 minuten. 3 controles staan op de A2 Weert-Echt bij 202,1. De A27 nog, Hilversum-Almere bij 114,9. En de laatste op de A58 Vlissingen-Goes, daar bij 161,5.

0: Monster, Teddy Swims bij Q. Drie keer staat hij in de Ziggo Dome volgend jaar. 16, 17 en 18 maart. Drie keer uitverkocht.
1: Win tickets voor Q Music Presents Teddy Swims.
0: Nou, vanmorgen is de kaartverkoop van start gegaan. Je moest in de rij staan. We zijn je allerlaatste hoop natuurlijk. Ik heb hier de laatste twee tickets liggen. Het enige wat je hoeft te doen is de naam appen. Deze kant op via de Q-app zodra je een liedje van hem hoorde. Goedemiddag met Bas.
2: Goedendag met Lianne.
0: Hé, hey, Lianne.
2: Oh, echt? Ah, nu? Ah. Zie je dit?
0: Heb je in de rij gestaan voor die tickets?
2: Ja, zeker. Ja, het was allemaal weg. Het was te laat. Ik was echt te laat.
0: Ja, niet normaal, hè? Drie shows in de Ziggo Dome, gewoon uitverkocht.
2: Nee. Ja. Oh, ja.
0: Hé, hey, ja. Ja. Hé. Hey.
2: Ik heb echt een hartslag van 180, denk ik. Dus.
0: Ja, ik hoorde helemaal niks van Lianne.
2: Nee, hè?
0: Wat is er zo leuk aan Teddy Swims?
2: Nou, ik vind zijn stem echt fucking goed. Sorry.
0: Hey, mag hoor. Mag. Zeg wat je ervan vindt. Waarom wil je hem live zien?
2: Omdat ik hem, twee jaar geleden bij de Q Top 40 heb gehoord. Maar toen heb ik hem via de livestream gehoord.
0: Oh, de Top 40 Awards.
2: En toen dacht ik, ik moet hem live zien.
0: Lianne, dat gaat gebeuren. Jij wint twee tickets voor Teddy Swims. Volgens mij ook niet de vraag of je blij bent, hè?
2: Oh, nee.
0: Heel veel plezier. Je bent erbij in de Ziggo Dome op 16 maart volgend jaar. Heel veel plezier, Lianne.
2: Heel erg bedankt. Dankjewel.
0: Een mooi weekend.
2: Hetzelfde. Doe.
0: Even rustig ademhalen.
2: Doe ik. Komt goed.

Remco Kamerman zou ook goed bij zitten, hoor. Heerlijk dit te horen aan het Gardameer. Lekker. Salute daar. Suus Oosterloo is er bij laatste dag Frankrijk. Morgen weer naar huis. Morgen ook Zwarte Zaterdag natuurlijk, hè. Beide kanten op. Druk te verwachten op de Europese wegen. Dus hou er rekening mee als je ook die kant op gaat of terug naar Nederland komt. Valerie Wolfing stuurt hem weer laatste dingen op werk aan het doen. En dan lekker vakantie morgen lekker richting Ibiza. Oh, heerlijk vooruitzicht. Ja, dan kan je trouwens ook nog mooi even langs bij Club Tropicana. Of Hotel Pikes eigenlijk. Dat is het hotel uit die iconische videoclip, hè, van Club Tropicana van Wham. Ken je wel toch? Dan zie je George Michael dobberend op een zwemband liggen. Aan een cocktailtje. Ja, dat is dus daar opgenomen. Hotel Pies. En hij zingt dan Club Tropicana Drinks Are Free. Die tijd is wel voorbij. Ja, ik heb heel even zitten zoeken in de reviews van Hotel Pies. Wat denk je? Minimaal 23 euro voor een cocktailtje.

0: Of vandaag bij Key Music and Miles Away. Ja, de champagne staat koud, jongens. Het slimste bedrijf. Het is de grote finale dag voor het slimste bedrijf van de maand juli natuurlijk. Nou ja, jij kan er nog steeds met die slimste award vandoor gaan. Als je tenminste Bodhi en zijn collega's van ingenieursbureau Brabant kan verslaan. Die staan momenteel nog bovenaan. Opdracht is simpel. Beantwoord binnen 1 minuut zo snel mogelijk 5 vragen goed. Nou, en blijkt je dan dadelijk de snelste te zijn van de maand, dan krijgen jullie de slimste award plus een karaoke party speaker van Tempo Team. Gezellig voor de vrijdagmiddagborrel. Durf je het aan, meld jezelf aan in de Key Music app door het antwoord te sturen op de volgende vraag. Welke grote Amerikaanse artiest treedt dit weekend op tijdens de Pride in Amsterdam?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 2:15.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
6: vakantie.
7: ANWB en gaan.
8: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk Bataviastad.nl voor de volledige agenda.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
10: Nieuw! De Melanzane Pizza. Van

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
11: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: It's playtime.
14: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
15: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
14: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op

0: meer zon. Verkeer van Flitsmeister dan met twee files die langer zijn dan 20 minuten. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. Daar kom je in 9 kilometer, 22 minuten. En de A6 Lelystad Emmeloord tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. 7 kilometer, daar is je vertraging 47 minuten.
1: Bas van Nimwegen.

0: Another Drink hoor je bij Key Music. Aan de telefoon, Anne Wil, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, welke grote Amerikaanse artiest treedt dit weekend op bij Pride in Amsterdam?
1: Dat is Madonna.
0: Inderdaad. In de Avonds Live staat ze. Ben je er toevallig bij of niet?
1: Nee, toevallig niet.
0: Nee, toevallig.

0: als jullie die maandwinnaar weten te worden, dan krijgen jullie ook nog eens een karaoke party speaker aangeboden door Tempo Team.
1: Ja, wat leuk. Komt die wel pas?
0: Ja, is het op de vrijdagmiddag? Ja,
1: na sluitingstijd dan is het één groot feest hier altijd.
0: Ja, dan hangen jullie in de lampen.
1: Ja, altijd.
0: Nou, we gaan 1 minuut om de klok zetten om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Tijd die overblijft bepaalt jullie plekken in het klassement. De snelste tijd op dit moment is 45 seconden over. Dat is een hele rappe tijd. Maar goed, wie die waagt, wie die wint.
1: Nou, zo is het.
0: Zijn jullie er klaar voor, Anne-Wil?
2: Ja. Ja,
3: zeker.
0: Ga ik de tijd starten? Hoe heet de muziekleider van een orkest?
2: Dirigent.
0: Welke provincie staat bekend om de bolussen?
3: Nederland.
0: Welke sport beoefenen Demi Vollering en Marianne Vos?
1: Wielrennen.
0: Bij welke supermarkt is 1 de beste het huismerk?
1: Pas.
0: Waar staat de afkorting MKB voor?
1: Middenklein bedrijf.
0: Welke band ken je van Payphone en This Love?
1: Pas.
0: Hoeveel graden is een rechte hoek?
2: 90.
0: En dat waren er 5. Pittig.
1: Ja, toch wel, ja.
0: Jammer, want de eerste 3, daar gingen jullie vlot doorheen. Ja. Dirigent is inderdaad muziekleider van een orkest. Zeeland kennen we van de Zeeuwse bolussen. Demi Vollering en Marianne Vos doen inderdaad aan wielrennen. Morgen start de Tour de France Femme natuurlijk. Staan zij ook aan de start. En 1 de beste, dat is het huismerk van Dirk.
2: Oh, ja.
0: MKB, midden- en kleinbedrijf inderdaad. Een P van een Dislav zijn van Maroon 5.
1: Aha,
0: niet meer vergeten. Een hoek van 90 graden inderdaad. Is een rechte hoek. Uiteindelijk hebben jullie over 30 seconden. Dat is een 11e plek in het klassement.
1: Oh, jammer.
0: Sturen wel het slimste bedrijf kaart van jullie op.
1: Nou, hartstikke leuk.
0: En dat betekent dat we een maandwinnaar hebben. Bodhi, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag.
0: En een applausje voor jullie. Hey! Ingenieursbureau Brabant uit Waalwijk.
4: Yes.
0: Ja, jullie zijn de maandwinnaar, het slimste bedrijf van jullie.
4: Ja, mooi. Dankjewel. Maar dat wisten we al.
0: Ja, Was dit al een zekere zaak?
4: Ja, nou, zodra dat wij hoorden dat we 45 seconden over hadden, toen dachten we al, nou, dat is kat het bakkie.
0: Kan niet meer stuk. Ja, dat was echt een rappe tijd. Recordje ook. Dus stelste tijd die neergezet is ooit in het slimste bedrijf van Nederland.
4: Hoppa!
0: We gaan de award jullie kant op sturen. En wordt er nog een beetje gevierd vandaag daar?
4: Ja, tuurlijk. Tuurlijk.
0: Ja, hoe gaat dat gebeuren?
4: En nou, we hebben al te horen gekregen dat we naar het terras gaan op kosten van de baas.
0: Kijk! Nou, goed geregeld. Geef de award een mooie plek. En nog 1 keer een applausje voor Ingenieursbureau Brabant.

Diana Spyro bij Q-Music. En Material Lover, het is bijna 2 uur. Zometeen de officiële start van je weekend. Lekker, nieuwe editie van de enige echte top 40 met Menno. En het wordt spannend aan de top. Want haalt de Bauza met Magnetic Shakira in met Die Die. Of misschien toch Rutger van Barneveld die de eerste plaats inneemt. Je gaat het allemaal horen, iets voor 6 uur natuurlijk hier op Q-Music.

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hé? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel 20 euro korting.

Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat, alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien
6: uit.
5: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Is binnen 3 minuten geregeld.
12: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we het alweer?
13: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79. Fans van voordeel. Aldi.
4: Goedemiddag, het Q-music nieuws van 2 uur door nu.nl. Met Rebecca Looijen.
5: Goedemiddag. Een meerderheid van de voetbalbonden is inmiddels tegen het plan van FIFA-baas Infantino. Hij wil aandelen in het WK verkopen om zo miljarden binnen te halen. Maar de voetbalbonden vrezen dat investeerders zo te veel macht krijgen. Ook de Aziatische bond is nu tegen. En daardoor lijkt het onwaarschijnlijk dat het plan nog doorgaat. Dat zegt deze FIFA-expert bij de NOS.
6: Je kunt nu zeggen dat 143 van de 211 landen nu het plan niet meer steunen. En als ook mensen om hem heen gaan zeggen, we werken hier niet langer samen met deze man, ja, dan dreigt langzamerhand het scenario in het doek wel eens zou kunnen vallen voor Infantino.
5: Ja, want eerder vandaag stapte een topadviseur van Infantino ook al op, omdat hij hier niets mee te maken wil hebben. Ga dit weekend niet zomaar de zee in Zeeland. Daar waarschuwen strandwachten voor bij Omroep Zeeland, want er kan een sterke stroming ontstaan. Er wordt daarom extra gecontroleerd en op verschillende stranden zijn er waarschuwingsborden en rode vlaggen geplaatst. Op sommige plekken kan het zelfs het strand onder water komen te staan. Als je daar te lang blijft zitten, dan kan je door de stroming meegesleurd worden. Zeker 34 migranten zouden om het leven zijn gekomen bij een poging om de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Dat is een Spaans gebied in Afrika. Bijna 60.000 migranten wisten daar in een dagtijd binnen te dringen. Het zijn vooral jonge Marokkanen. Zij klommen over hekken of zwommen erheen via de zee. De Spaanse regering heeft ingegrepen, onder andere met drones, duikers en extra agenten. En een opmerkelijk verhaal dan nog over een piloot van Malaysia Airlines. Want die is opgepakt omdat hij 70.000 ecstasy-pillen in zijn koffer had. Werd ontdekt op de luchthaven van Jakarta. Hij had er net een vlucht uit Kuala Lumpur op zitten. Bleek ook nog eens onder invloed te zijn. Hij had onder andere cocaïne gebruikt. De piloot is mogelijk lid van een internationaal smokkelnetwerk. Daarvoor kan hij een levenslange celstraf of zelfs de doodstraf krijgen. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 24. Morgen veel zon en het wordt dan maximaal 26 graden.
4: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 38 files. Ik heb files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er 5 op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 12 kilometer. De vertraging is daar een half uur. De A7 van Den Oever naar Zurich. Tussen Breesanddijk en de brug over de Lorenzsluis 4 kilometer. Vertraging 25 minuten. De A10 van Koenplein naar Watergraafsmeer. Tussen Landsmeer en de Zeeburgertunnel 6 kilometer. De vertraging is ook daar lang 47 minuten. Komt door een ongeluk. De A15 van Nijmegen naar Gorkum. Tussen Del en Arkel 7 kilometer. Vertraging 28 minuten. En de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 7 kilometer, vertraging 19 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Weert naar Echt bij 202,1. De A27 Hilversum richting Almere bij 114,9. En de A58 Vlissingen richting Goes. Controle bij hectometerpaal 161,5.
7: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: Welkom bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van de week, gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Objectief en betrouwbaar, samengesteld door Stichting Nederlandse Top 40. Jaargang 62, editie 3100.

Menno hier. Domien die is even van zijn vakantie aan het genieten. Dus ik speel vandaag eigenlijk inval Mr. Top 40. Ik heb de editie van vrijdag 31 juli 2026 voor je. We hebben deze week 14 stijgers, waarvan 6 stippen en 1 superstip. 19 zakkers, 6 zittenblijvers. We hebben 19 ex-alarmschijven in de lijst. En maar 1 nieuwe binnenkomer. Dat is wel echt een topper. Je hoort hem later vanmiddag op nummer 24. Maar goed, voordat ik te ver op de zaken vooruitloop, eerst een korte terugblik naar vorige week. Ja, toen was het nog spannend aan de top. Ik dacht, weet je wat, we herhalen de complete top 3. Dus niet in de war, in ieder geval, hè, is nu al 6 uur. Nee, dat niet. Nummer 3 vorige week, Rutger van Barneveld en Zwoele

40, waarvan wekenlang op nummer 3. Ja, best wel een oude hit, maar de rek was er nog niet uit. Vorige week stegen ze ineens een plek door naar nummer 2. Stijgen ze deze week opnieuw een plek door, worden ze de nieuwe nummer 1 van Nederland. Nou, het zou zomaar kunnen, hè, met het zo.

De nummer 1 van vorige week en van de week daarvoor en daarvoor en daarvoor. Die Die, de WK voetbal soundtrack van Shakira en Burna Boy, was voor de 5 weken op rij de allergrootste hit van ons land. Maar ik zei net al even, is dat deze week nog steeds het geval? Nou, het WK voetbal ligt nu echt lang en breed achter ons. Alle spelers zijn afgedoucht, de voetbalschoenen liggen weer in de kast. Betekent het ook het einde voor Die Die? Misha die denkt van wel. Hij voorspelt dat Magnetic van de Bauza deze week het stokje overneemt. Tim Broosens die zegt hetzelfde. Maar ik zie ook bijvoorbeeld Marco, Dennis en Adriana die denken dat Die Die er gewoon nog een weekje aan vastplakt. Nou, als jij het nog niet hebt gedaan, geef je voorspelling door voor de nummer 1 via qmusic.nl/top40. Onder alle goede antwoorden verloot ik later vanmiddag het autotaalglas sterrenpakket. Met daarin een concert naar keuze voor 2 personen en vervoer in een mini electric. Dus dat is vet. Nou, ik verklap alvast, Shanna Spyro hoef je niet in te vullen als nieuwe nummer 1. Zij verdwijnt deze week uit de top 40. Na 12 weken hoor je Material Lover niet meer terug. Nou, welke hits dan wel? Nou, deze van Martin Garrix en Ed Sheeran bijvoorbeeld. Ze bijten deze week het spits af met Repeat It. 40.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran houden het bijna voor gezien in week 10. Repeated zakt deze week 4 plekken naar de onderste positie in de top 40, namelijk nummer 40. Ja, ik voel me als ik de top 40 doe altijd een beetje als Graaf Tel van Sesamstraat. Ken je Graaf Tel nog?
1: Ik ben Graaf Tel. Ze noemen me Tel, omdat ik ervan hoop ze dingen te tellen.
0: Deze gast staat hier allemaal rekensom een beetje te maken op tv. Ja, we blijven even lekker tellen op nummer 39 met de nieuwste hit van Bente, 3-2-1. Daar is dus wat grappigs mee aan de hand. In de geschiedenis van de Nederlandse top 40 hebben we al heel veel hits gehad die tot 3 tellen. Zoals die van Katherine Ferry in de jaren 70. In het Frans.

1, 2, 3. In 2016 deden Lil Kleine en Ronnie Flex dat ook, maar zij tellen gewoon in het Nederlands. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 beetjes in huis. En pupillen, ja, die liggen eruit. Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Ah, is even een ander geluid. Maar de allergrootste hit in deze categorie komt van Chips. Zij scoorde in 2005 een nummer.

0: van 1 naar 2 naar 3, maar van 3 naar 2 naar 1. Dus dat is dan als eerste hit ooit. Ja, en raad hoe lang deze track duurt? Exact 3 minuten en 21 seconden, oftewel 3, 2, 1.
1: Ah, wonderschoon.
0: Nou, dat is wonderschoon. Dit is

Nou, bedenk maar eens, heeft het op de markt gebracht. En vanaf nu is er ook de officiële Taylor Swift jaarkalender. Die komt in 3 verschillende versies. Allemaal met exclusieve foto's van The Eras Tour. En alle versies hebben ook weer andere foto's. Hey, slim. Ja, en het werkt, want die kalender die komt morgen pas in de schappen. Maar het is nu al een week lang de nummer 1 bestseller op Amazon. En veel andere winkels zijn ook al helemaal door hun voorraad heen. Ja, het is echt een gekhuis. Het lijkt wel alsof alle fans er 1 willen hebben. Of nou ja, in dit geval dus 3. Want ze willen natuurlijk allemaal de verzameling compleet hebben. Opnieuw blijkt maar weer, alles wat Taylor Swift doet, wordt een succes. Maar ik heb hier nog meer bewijs. I knew

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, zakt 2 plekken naar 37. De top 40 gaat zo meteen verder met de gasten die ik vorige week nog hier tegenover me had in de Q-Music Studio. En toen mocht ik ze vertellen dat ze voor het eerst in de top 40 stonden. En daar waren ze blij mee.
1: Flair.
0: Ja, Flair hoor je zo meteen, net als Harry Styles.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket.

fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo.

0: of doneer.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar.

0: buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat?

0: Tour.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: automatische spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
3: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten, songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
4: 2 minuten over 2:30, de queue verkeersinformatie van Flitsmeister. Ja, ik vind het eigenlijk best wel druk. Er staan 46 files op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging van 20 minuten of langer. Dat zijn er 4. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Waardenburg 9 kilometer. Vertraging 32 minuten. De A7 van Den Oever naar Zurich tussen Breesanddijk en de brug over de Lorenzsluis 5 kilometer. Vertraging is daar 24 minuten. De A10 van Koenplein naar Watergraafsmeer tussen Landsmeer en de Zeeburgertunnel. Daar is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer file. Vertraging 43 minuten. En de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 8 kilometer. Vertraging is daar 24 minuten.
5: Menno Barreveld.
4: In de top 40 aangekomen bij nummer 36, Harry Styles.

0: Vorige week nog op nummer 33. Deze week drie plekken gezakt naar nummer 36. Harry Styles en American Girls in de enige echte bij Q-Music. De top 40. Harry Styles is inmiddels een gevestigde naam. Hier één plek hoog in de lijst staat gloednieuw talent Flair. Dat zijn drie Haagse vrienden. Holti, Max en Eve. En ze waren vorige week hier in de studio bij mij tijdens de top 40. En toen vertelden ze dat ze sinds 2022 muziek maken met z'n drieën. En daarvoor waren Holti en Max al met z'n tweeën bezig. Nou ja, bezig.
1: Dat is meer bier drinken en random dingen tegen.
2: Op de dinsdagmiddag met een sixpack hier, ja. Een paar
0: op mijn kamer. Ja. En toen kwam Yves erbij, toen ging ik lopen.
2: Ja, dat ja. Dat was een organische klik te pakken. Ja, dat wil je niet loslaten dan. Als je zoiets hebt, dan moet je er gewoon lekker gigantisch in doorgaan.
0: Ja, en dat hebben ze ook gedaan. Ze zijn er gigantisch in doorgegaan. En met succes, want ze hebben hun eerste top 40 hit te pakken met Door het Oog van de Nacht. Ze kwamen vorige week nieuw binnen op nummer 39. Maar daar willen ze het niet bij laten.
3: Come
4: yes.
3: On!
4: Yeah.
3: Juist. Op naar die nummer 1, toch?
1: Laten we lekker stijgen naar die nummer 1.
0: Ja, nou, nummer 1 hit is het nog niet. Maar ze zijn deze week wel vier plekken doorgestegen naar 35. Flair.

0: twee Britse supersterren op één track. Beter krijg je het niet. Sam Fender en Olivia Dean die pakken hun 22e week alweer in de Nederlandse top 40 bij Q-Music. Met Rain Me In, nummer 34. Eén plek hoger dan, de man die je deze week heel goed in de gaten moest houden. Ik zeg moest houden. Ja, het is verleden tijd. Ach.
1: Win tickets voor Q-Music Presents Teddy Swims.
0: De servers van de Q-Music app smeulen nog helemaal na hier in de kelder van ons pand. Want wat hebben we een hoop berichten gekregen, zeg. Allemaal mensen die heel graag naar Teddy Swims in de Ziggo Dome willen. Ja, tot 2 uur vanmiddag maakte je kans op tickets voor zijn show volgend jaar op 16 maart. Ja, eerder deze week mocht ik Q-luisteraar Anna nog verrassen met 2 tickets. Was ze echt heel blij mee.
2: Dat heb ik helemaal! Dankjewel.
0: Ja, mooi. Teddy Swims staat er 3 avonden. Tickets die zijn vanmorgen in de verkoop gegaan. En op een paar VIP-plekken na is het echt helemaal uitverkocht. Ja, en of je nou tickets hebt of niet. Vanmiddag in de top 40 hoef je hem sowieso niet te missen. Hij staat met 2 hits in de lijst. En dit is de eerste. Break Up in Reverse stijgt deze week 1 plek naar 33.

0: Last Frequencies. Mijn oud-collega, hij heeft hier gewoon een paar jaar zijn eigen show gemaakt in het weekend op Q-Music. Nou, en tegenwoordig hoor je hem alsnog veel op Q en in de top 40, want hij blijft mijn hits scoren. Deze week op nummer 32 met Risk It All. Eén plek hoger staan de mannen van Temper City. Dat is een nieuw project van drie vrienden uit Los Angeles. Ja, grote kans dat die naam je nog niet zoveel zegt. Ze hebben ook nog maar één track uit. Maar dat is wel meteen een rammer. Self-Aware is een dikke hit. Het is onze eigen Stefan Bouwman. Die klom eerder deze week in een Zoom-call met de gasten van Temper City voor een interview. Want wie zijn ze precies? Waar komen ze vandaan? En hoe is Self-Aware ontstaan? Nou, de video van het hele gesprek staat nu online op qmusic.nl. Je kunt hem ook luisteren in de Top 40 podcast. Zo vertelden ze hoe ze elkaar als 12-jarige jochies hebben ontmoet. Nou, serieus, dat verhaal, dat kan zo een Netflix-serie worden. En ze vertellen ook hoe het eigenlijk nooit het plan was om zelf in de spotlights te staan.
1: We've been songwriter-producers for many years behind the scenes making music for other people before this project came about. Probably did over 100 songs together before we're putting out Self-Aware.
2: That's quite the number.
1: We love making music. It's like honestly our favorite thing in the world.
0: Ja, ze hebben de afgelopen jaren al meer dan 100 tracks gemaakt voor andere artiesten voordat ze met Self-Aware kwamen. Ja, hoe komt het dan nu dat ze ineens wel zelf muziek hebben uitgebracht? Nou, dat is eigenlijk puur toeval. Ze zouden die dag de studio ingaan om te werken voor een grote artiest. Maar die kon hij ineens niet meer.
1: Funny enough, the session for Self-Aware that we wrote Self-Aware is a session that we were meant to write a song for another artist that canceled that session. And thank God they canceled because we ended up writing Self-Aware instead.
2: Holy shit, so it's a happy little accident.
1: It is.
0: A happy little accident. Ze dachten, ja, jammer voor die superster. Dit liedje is zo vet, dit past zo bij ons. Dit moeten we gewoon zelf uitbrengen. Nou, de rest is geschiedenis. Hun eerste release is meteen een wereldhit. Vorige week kwam Self-Aware al nieuw binnen op nummer 37 in de top 40. En deze week is het de snelste stijger. Ze gaan 6 plekken omhoog naar nummer 31. En aangezien Stefan de jongens toch sprak, heeft hij meteen dit gevraagd.
2: Would you guys be willing to pretty much announce your own song in the top 40 on Q Music?
1: Yes. Hey, we're Temper City and this is our song, Self-Aware, in the top 40 on Q Music.
0: Dat is een one-takertje. Self-Aware, Temper City.

0: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Tada, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
5: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl. Yeah!
6: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
6: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand.

0: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Deze week in de bonus. AH Runder.

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. Mediamarkt.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
5: craving. Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 3 uur door nu.nl. Met Rebecca Looijen.
8: Goedemiddag. De tienduizenden migranten die de Spaanse exclave Ceuta hebben bestormd moeten allemaal weer terug naar Marokko. Dat zegt de Spaanse premier Sanchez. Zeker 25.000 mensen zouden inmiddels ook weer zijn teruggestuurd. En ook zijn er tientallen mensen gearresteerd. In totaal kwamen er 60.000 mensen daar in één dag het gebied binnen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die op zoek zijn naar een beter leven. De meerderheid van de voetbalbonden is inmiddels tegen het plan van FIFA-baas Infantino. Hij wil aandelen in het WK verkopen om zo miljarden binnen te halen. Maar de voetbalbonden vrezen dat investeerders zo te veel macht krijgen. Ook de Aziatische Bond is nu tegen. Daardoor lijkt het onwaarschijnlijk dat het plan nog doorgaat. Een belangrijke stap dan in het onderzoek naar Alzheimer. Die ziekte ontstaat doordat eiwitten zich ophopen in de hersenen. En er is nu voor het eerst ontdekt hoe dat komt. Japanse wetenschappers hebben een molecuul gevonden die het probleem is. Ze hopen hiermee uiteindelijk een behandeling te kunnen vinden. En de speciale tribune voor de Canal Parade dit weekend in Amsterdam is bijna uitverkocht. Er zijn nog maar een paar kaarten beschikbaar van mensen die hun ticket geannuleerd hebben. De tribune ligt aan de Prinsengracht en heeft een perfect uitzicht op de botenparade bij de Pride. In totaal is er plek voor 10.000 mensen. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 24. Morgen veel zon en het wordt maximaal 26 graden.
7: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 46 files. Ik heb hier files met een vertraging van 20 minuten of langer. Dat zijn er 3. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Rotterpolderplein en Velzen. Daar zijn wegwerkzaamheden. Je wordt omgeleid. 5 kilometer file. Vertraging is 32 minuten. De A10 van Koenplein naar Watergraafsmeer tussen Amsterdam-Tuindorp, Oost-Zaan en de Zeeburgertunnel. Daar is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer file. Vertraging is daar een uur. En de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit afgesloten. 8 kilometer file, vertraging 25 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Weert naar Echt bij 202,1. De A9 van Alkmaar naar Haarlem bij 56,7. De A27 Hilversum richting Almere bij 114,9. De A27 van Almere naar Hilversum bij 112,3. De A28 van Amersfoort naar Zwolle bij 59,8. En de A58 Vlissingen richting Goes. Controle bij hectometerpaal 161,5.
9: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
7: Daar gaan we weer. Vorige week nog live in Stefans Pianobar hier op Q-Music. En vanmiddag ook weer van de partij.

11 weken lang de nummer 1 in de top 40. En deze week staat hij op 29. I Just Might van Bruno Mars. De top 40. Dan laten we de Engelse taal even voor wat het is. Ik bedoel, wat is de Nederlandse top 40 nou zonder een goede Nederlandstalige hit? Nou ja, heel eerlijk, we hebben een hele periode gehad dat je onze eigen taal maar weinig terughoorde in de hits. Maar dat is tegenwoordig helemaal omgeslagen. Dankzij, ik noem even wat namen, Bente, Flair, Rutger van Barneveld, Roxy Dekker, Ronnie Flex, Frenna, Justin de Wild. En niet te vergeten Robert van Hemert en Donnie. Ze gaan al weken als een malle met Moet dat nou. Sterker nog, vanaf deze week hoort Moet dat nou officieel bij de 100 grootste Nederlandstalige hits aller tijden. Ik heb dat klassement er even bij gepakt. Daardoor duwen ze Afscheid van Volumia uit dat rijtje. Iconische hit. Wel een beetje bizar op de een of andere manier. Ik heb hier ook een reactie van Xander de Buissonnier van Volumia toen hij dat nieuws hoorde. Nee, nee, nee. Maar je hoort het. Is er niet blij mee. Ja, flauw, ik moest hem maken. Maar het is echt zo. Robert van Hemert en Donnie hebben een van de grootste Nederlandstalige hits ooit gemaakt. En ook een van de grootste hits van deze week op nummer

0: Misschien wil je even meeklappen voor Alex Warren. Want het is hem namelijk gelukt. Hij komt eindelijk in beweging. De afgelopen 5 weken stond hij muurvast op nummer 29. Hij was er echt niet weg te krijgen, maar nu is het zover. Hij schuift 2 plekken op. En ook nog eens in de goede richting. Passenger gaat van 29 naar 27 in de top 40 bij Q Music. De top 40. 1 plek hoger staat de nieuwe zomerhit van Chris Cross Amsterdam. Luisa Sonza en Willy William. Ja, een Franse en een Braziliaanse superster. Jordi en Sanne van Chris Cross, nou, die hebben alles uit de kast gehaald. Ja, en ik blijf dit zo'n mooi verhaal vinden. Ze vertelde een paar weken geleden tegen Domien hoe deze samenwerking eigenlijk is ontstaan bij Q Music Top 40 Live in Rotterdam. Ahoy!
1: We hebben hem gezien 2 jaar terug op Q Music Feest.
0: Jullie. Oh, tuurlijk, ja.
1: We hebben elkaar gesproken, geknuffeld.
2: Dus dit is eigenlijk...
0: Begonnen bij ons.
1: Ja, begonnen bij jullie, ja.
0: Hey.
1: Ja, echt, ik zweer het. Ja. Als we hem maar niet hadden gezien en toen was het... Ja, dan moet je wel de juiste plaat hebben, dit en dat. Dus we stuurden hem en nou, gewoon binnen een week zal me smashen, zegt hij. En hij heeft gewoon alles opgenomen. We konden dat zo knippen en plakken.
2: Hij voelde hem gewoon.
1: Hij voelde hem meteen.
0: Ja, en nog zoiets vets. Ik zat deze week op de site van Billboard. Hè, dat grote Amerikaanse muziekmagazine. En ze hebben ook de Hot 100. Dat is de hitlijst van Amerika. En ik kwam daar ineens een artikel tegen over My Oh My van Chris Cross Amsterdam. Met daarin dus ook een stukje over hoe het nummer is ontstaan. Bij Q Music Top 40 Live van de Nederlandse radiozender Q Music. Dus we hebben gewoon het Amerikaanse nieuws gehaald. Ja, vind ik gewoon tof. Miljoenen mensen per dag lezen die website. Ja, en niet zo gek ook dat ze daar in Amerika over My Oh My hebben. Die track gaat daar ook echt heel lekker. Wordt daar steeds meer gestreamd. Dus dat hebben Jordi en Sander toch even lekker voor elkaar. Hier in Nederland.

0: plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla dit weekend nog je slag. Met een lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Q-Music The Party. Q-Music The Party vind je vrijdag bij Brassa Beemster met Lars Boele en Menno Barreveld.
2: Q-Music The Party boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
3: Q-Music.
4: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgen.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
8: Odido. Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: 2 minuten voor 3:30, de Q-verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 43 files. Ik heb hier files met een vertraging van 20 minuten of langer. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Lingenbrug en Waardenburg 7 kilometer, vertraging 20 minuten. De A7 van Den Oever naar Zurich tussen Breesanddijk en de brug over de Lorenzsluis 4 kilometer, 20 minuten. De A10 van Koenplein naar Watergraafsmeer tussen Amsterdam-Tuindorp-Ozaan en de Zeeburgertunnel. Daar is een ongeluk gebeurd, 6 kilometer file, vertraging is daar 46 minuten. Op de A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Del en Arkel, 10 kilometer, vertraging 20 minuten. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, 8 kilometer, vertraging 24 minuten. En de A50 van Os naar Apeldoorn tussen Renkum en Waterberg, 11 kilometer, vertraging is daar 20 minuten.

eerste, maar niet de laatste keer dat je Somber vanmiddag hoort in de top 40. Homewrecker gaat deze week 4 plekken omlaag naar nummer 25 in de enige echte bij Q-Music. Het is de editie van vrijdag 31 juli 2026. Een lijst met 14 stijgers, 19 zakkers, 6 zittenblijvers en maar 1 nieuwe binnenkomer. Nou, die zou je net hier hebben. Die komt van Cat's Eye, een vrij jonge groep nog. Ze zijn 3 jaar geleden opgericht in het tv-programma Dream Academy. Een Koreaanse talentenjacht waarin ze de eerste echte internationale girlband wilden maken. Ja, echt, onze talentenshows zoals Idols en The Voice zijn hier niets bij. Dit is echt next level. Ruim 120.000 mensen van over heel de wereld die hadden zich aangemeld. Daar werden 20 mensen uitgekozen. Die werden overgevlogen naar Amerika en Korea om daar 3 maanden lang helemaal gedrild te worden tot de ultieme K-pop sterren. Ja, en na een keiharde afvalrace zijn er 6 meiden overgebleven. Daniela, Lara, Manon, Megan, Sophia en Junche. En samen zijn zij Cat's Eye. Ze komen uit Amerika, de Filipijnen, Zwitserland en Zuid-Korea. Het is dus echt een hele mix aan landen en culturen. En ze komen niet alleen zelf van over heel de wereld. Hun muziek gaat ook heel de wereld over, zoals hun dikke hit van vorig jaar. Gabriela kwam vorig jaar tot nummer 12 in de Nederlandse top 40. En sindsdien gaat het echt keihard. Over een paar weken beginnen ze aan hun grote wereldtour. Ze staan onder andere in de Ziggo Dome in Amsterdam. En bij zo'n nieuwe tour hoort ook nieuwe muziek. En die is er ook, Animal. Een song over hoe je als mens 2 gezichten kan hebben. In het openbaar ben je netjes, rustig, heel beleefd naar iedereen. Je laat je van je beste kant zien. Maar zodra je thuis bent, uit het zicht van iedereen, dan komt het beest in je naar boven. Qua melodie gaat alles ook een tikkie steviger dan bij Gabriela. Het heeft een dikkere beat, wat meer elektronische invloeden. Er hangt een wat mysterieuze sfeer, een ander geluid dus. Maar net zo'n hit, en dat is niet zo gek ook. De track is geschreven door Ed Sheeran. Nou, dan kan het alleen maar succes worden, toch? Het is de Q-Music Alarmschijf van afgelopen week. En de enige nieuwe binnenkomer in de top 40 van deze week. Cat's Eye en Animal. 24.

0: 40 grootste hits van Nederland.
1: De top 40.
0: De top 40.
1: Menno Barreveld. Q Music. 23.

0: Nou, er komt een bericht binnen in de Q-Music app van Rebecca Morin. Die zegt, not a stupid song, it's a bloody good song. Ja, weet je, Olivia Rodrigo mag het zelf een stupid song noemen. Maar het is gewoon een dikke hit. Deze week weer twee plekken gestegen naar nummer 23. Misschien heb je het afgelopen dagen voorbij zien komen op de socials van Q-Music. Jouw kans om Olivia Rodrigo te interviewen. Je kon een video opsturen met je vraag aan Olivia. En wij zorgen ervoor dat je een video terugkrijgt met het antwoord van Olivia. Nou, van levensadvies tot een grappig feitje dat je van haar wilde weten. Alles kwam voorbij. Enorm veel video's. Olivia heeft ze niet allemaal kunnen beantwoorden, maar wel een paar. Ze was Noah benieuwd wat haar favoriete liedje is dat ze ooit heeft geschreven. Nou, dat is The Cure van haar nieuwe album. En Jesse die wil heel graag zelf zingen en eigen liedjes maken. En hij vroeg dus aan Olivia Rodrigo, heb je wat tips voor me?
1: Oh, hi Jesse, that is so sweet. It makes me so happy that you're writing your own songs. And it's like the most fun, joyous experience ever. I think the way that I learned how to write songs was by just like listening to a ton of music and being inspired and like trying to learn chords that I thought were cool. And I just think write as much as you possibly can and you'll know you get better.
0: Ja, veel naar muziek luisteren dus. Goed letten op de liedjes die je leuk vindt en wat je precies leuk vindt aan die liedjes. En waar zit het in voor jou? En daarnaast heel veel schrijven. Eigenlijk komt het op neer. Doen, doen, doen. Dat is het. Doen, doen, doen. De video met alle vragen en antwoorden van Olivia Rodrigo check je nu op Q-Music.nl of op Instagram en TikTok. Bijna 4 uur betekent dat ik zo de nieuwe alarmschijf mag laten horen. Nou, dat ga ik zo meteen doen. Maar eerst Bruno Mars. Nou, hier zit geen beweging in deze week. Blijf staan op 22. Risk it all.

0: 4 uur. We zijn dus op de helft van de lijst. De bovenste helft gaat zo meteen van start. Eerst heb ik de nieuwe Q-Music alarmschijf voor je. Ja, daarvoor mag je cowboyhoed opzetten, want dit is country met hoofdletters. Ik wil je voorstellen aan Ella Langley. Zij is opgegroeid in Alabama in Amerika, het hart van de countrymuziek. Nou, dat speelt ook al haar hele leven een grote rol. Thuis, in de woonkamer, buiten op elke straathoek, in elke kroeg. Het was dus ook een kwestie van tijd voordat Ella zelf muziek zou gaan schrijven. En zoals veel ambitieuze countryartiesten verhuisden ze na de middelbare school naar Nashville om volle bak te werken aan haar schrijf- en zangkunsten. Met succes. In Amerika staat ze bekend om haar ongepolijste eerlijkheid. Het is herkenbare countrymuziek, maar dan met een scherp randje. En dat leverde haar daar al een paar kleine hitjes op. Maar het echte grote succes is nu aan de gang met Choosin' Texas. Ze bracht de track vorig jaar in oktober al uit. Ja, en sindsdien wordt hij met de week groter en groter. In Amerika staat ze nu al 15 weken lang op nummer 1 in de hitlijsten. Dat is een record voor een vrouwelijke artiest. Ze gaat dus gewoon voorbij bij iconen als Mariah Carey en Whitney Houston. De grootste countrysterren ter wereld die zijn stikjaloers. Ja, ze willen allemaal dat zij de track hadden geschreven. Want een liedje dat echt alle juiste snaren raakt, met een catchy melodie, goede zang, een herkenbaar verhaal, een lied dat eigenlijk alleen maar leuker wordt als je hem vaker hoort, dat is natuurlijk echt de droom voor iedere muzikant. Nou, en Ella Langley die heeft het gedaan. Hier in Nederland is het nog geen top 40 hit, maar dat gaat niet lang meer duren, denken wij bij Q-Music. Daarom is Choosin' Texas komende week de belangrijkste track op de radio.
1: De Q-Music. Alarm.

0: deze week de alarmschijf Ella Langley, Choosing Texas. Heerlijk plaatje, zegt Bas Kroeze in de Q-app. Oh ja, leuke alarmschijf. Deze staat al een tijdje in mijn lijstje, stuurt Iris Roelofs. Dani Bastiaan die zegt echt een heerlijke alarmschijf. Dan heb ik hier Stefan Jans die zegt ja, ik vind er echt geen klapzak aan. Nou, dat mag natuurlijk ook. Eindelijk Ella, zegt Amanda. Gerrit die zegt hey, goedemiddag, wat een leuke alarmschijf. Die blijft wel hangen tussen al dat andere. Goed weekend met een groeten vanaf de Bunders in Ommen. Nou ja, groeten terug natuurlijk. Bijna 4 uur, zo meteen het nieuws met Rebecca. Wat zit daarin?
1: Nou, ik vertel je zo hoe het schoonmaken van een hotelkamer grote gevolgen had.
0: Ja, en dan is het ook echt zover. We schuiven op van de rechter naar de linkerkant van de top 40. De 20 grootste hits van Nederland zijn onderweg. En dat begint zo met een Spaanstalige zomertrack. En met een goede dosis Nederlandstalig. Oh, oh, oh. Robert van Hemert. Hoor je binnen een paar minuten.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Lekker!
6: Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
7: Simyo. Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
8: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
18: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
17: Lekker van Albert Heijn. Welkom bij
16: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
19: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
20: It's funny, 'cause it's true.
19: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu,
5: Nu op Disney+.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
22: Hoppa!
21: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
25: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
23: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper, platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
24: Fans van voordeel.
23: Aldi.
26: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
27: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
28: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
29: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
30: Nou, hè?
28: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
31: It's me.
32: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
33: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
32: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
34: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op Domino's.nl.
35: Honor the craving.
0: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 4 uur door nu.nl. Met Rebecca Looijen.
36: Goedemiddag. De invalide Nederlander die in een Duits hotel om het leven is gebracht is mogelijk het slachtoffer van een roofmoord. Dat vermoeden heeft de politie, meldt het AD. Zijn lichaam werd vorig weekend teruggevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij bleek gewurgd te zijn. De man uit Almelo is daarna opgepakt. Hij had de auto van het slachtoffer meegenomen. Bijna de helft van de migranten die de Spaanse exclave Ceuta bestormd hebben is alweer vertrokken. Volgens lokale media zijn zij vrijwillig weggegaan. Ceuta is een Spaans gebied boven Marokko. Gisteren kwamen daar ineens tienduizenden mensen naartoe omdat ze op zoek zijn naar een beter leven. Ze kwamen via de zee of klommen over hekken, maar volgens de Spaanse premier moet iedereen weer terug. In heel Europa hebben natuurbranden nu al meer natuur verwoest dan vorige zomer. Het gaat om een gebied dat net zo groot is als de provincie Zuid-Holland. Vorig jaar was dat nog ruim de helft minder en was de piek ook pas een maand later. Spanje, Italië en Frankrijk zijn dit jaar het zwaarst getroffen. En in Dordrecht is een dief opgepakt dankzij de hulp van schoonmakers, dat meldt Rijnmond. De man sliep in een hotel en op zijn kamer werden er allerlei pinpassen, een rijbewijs en een ID-kaart gevonden. En daar stonden ook nog eens allemaal verschillende namen op. Het vertrouwden de schoonmakers niet en dus belden zij de politie. Die hebben de man kort daarna opgespoord. Hij zou regelmatig ingebroken hebben in auto's en had ook een ruitentikker en een zaklamp bij zich. Het weer dan nog van Weerplaza. Een mix van wolken, zon en regen vandaag bij een graad of 24. Morgen veel zon en het wordt maximaal 26 graden.
0: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. 45 files. Ik heb hier files met een vertraging van 20 minuten of langer. Dat zijn er 4 op de A10 van het Koenplein naar Watergraafsmeer. Tussen Amsterdam, Tuindorp, Oostzaan en de Zeeburgertunnel. Daar is een ongeluk gebeurd. 7 kilometer, vertraging 3 kwartier. De A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 7 kilometer, vertraging 24 minuten. De A22 Beverwijk richting Velzen. Tussen Beverwijk en Beverwijk. Daar is de oprit afgesloten. 3 kilometer, vertraging 26 minuten. En nog een lange file op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk en Epe. 9 kilometer, vertraging is daar een uur. En snelheidscontroles op de A2 van Weert naar Echt bij 202,1. De A9 van Alkmaar naar naar Haarlem bij 56,7. A27 Hilversum richting Almere bij 114,9. De A27 van Almere naar Hilversum bij 112,3. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. En de A58 Vlissingen richting Goes. Controle bij hectometerpaal 161,5.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
0: Het is even na 4 uur.
2: Menno Barreveld.
0: Zouden we een nieuwe nummer 1 hebben in de top 40? Dat hoor je over een kleine 2 uur. Nu aangekomen bij nummer 20. Robert van Hemert en Zandloopster. 1 plek gezakt deze week.

De zandloopster van Robert van Hemert loopt achteruit. Eén plekje maar hoor, dus niks aan de hand. Staat deze week op nummer 20 in de enige echte bij Q-Music. Voor nummer 19 van deze week neem ik je mee op een kleine muzikale reis. Want de basis voor deze hit ligt al in de jaren 80. Toen stond hij voor het eerst in de top 40. Dat was dankzij Gary Lowe.

0: daar is ze, de superstar. Roxy Dekker stond vorige week nog op 15 en deze week doet ze het 3 plekken lager, nummer 18. Het is de enige echte, het is het begin van je weekend met de top 40. Nou, ik neem de 40 allergrootste hits van dit moment met je door hier op Q-Music. En naast lekkere muziek heb ik ook een leuk spelletje voor je, de top 40 Rebus. Je hoort verschillende top 40 hits achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. Die letters die vormen samen een woord. En dat heeft altijd te maken met de week die is geweest of het weekend dat gaat komen. En een kleine tip. Het gaat om 5 letters vandaag. En het woord dat ik zoek is een naam. De rest moet je echt zelf uitzoeken. Dus klaar voor? Here we go!
1: Rebus.
0: De top 40 Rebus.
1: De eerste letter
0: is de 3e letter van de hit die je echt een paar seconden geleden nog hebt gehoord van Roxy Dekker. Is de laatste letter van de meidengroep die deze week voor de enige nieuwe binnenkomer zorgt in de top 40 met Animal.
1: You move like an animal. De 3e letter.
0: De 1e letter van de Amerikaanse

0: Talent uit Den Haag, Flair.
1: Schatje, durf je diep te gaan.
2: Rebus.
0: De top 40 Rebus. Zo. Dat was hem weer. Nou, denk je het goede antwoord te weten? Stuur dan nu door via een bericht in de Q-Music app. De uitslag hoor je na Movenger.

Even een vlot stukje Frans op je vrijdagmiddag met Pile van Moved Joe. Deze week blijven staan op nummer 17 in de top 40 bij Q Music. Nou, daarvoor kreeg je een muzikale puzzel van me. De top 40 Rebus. En mag ik een applaus voor onder andere Sharon, Nathalie, Storm en Lotte. Nou, jullie hebben het allemaal goed. Het woord dat ik zocht was een naam is Peter. En dat is de voornaam van Peter Parker. Oftewel, Spider-Man. Denk je misschien, waarom dan? Nou, vanaf deze week draait het nieuwste deel van de Spider-Man film in de bioscopen. Brand New Day, zo heet hij. En zonder je spoilers te geven, Peter Parker die zit in een wereld waarin niemand hem meer kent. Zelfs zijn eigen vriendin herkent hem niet meer. Nou, dikke crisis dus. En ondertussen moet hij de wereld ook nog beschermen als Spider-Man. Nou, als je dit weekend van plan bent om hem te zien. Je bent niet de enige. Op veel plekken in het land zijn de zalen tot op de laatste stoel uitverkocht. Alleen in Pathé Arena in Amsterdam al, daar draait hij 19 keer per dag. De film wordt daar dus elk kwartier gewoon gestart in de zaal. Dat is echt een compleet gekkenhuis. We hebben hier ook een collega, Carné. Ook wel bekend als filmvreter op social media. Die gaat echt naar alle films die er zijn. Die deelt ook allemaal nieuws erover. En hij heeft zijn recensie al gedeeld. 3,5 ster zag ik. Dus ja, ik ben benieuwd. Veel plezier als je hem gaat kijken dit weekend. Gaan we door met de top 40. Met Alex Warren, Fever Dream. 2 plekjes verlies. Naar nummer 16.

0: Lauren en Fever Dream op 16. Nou, voordat we verder gaan met de top 40... wil ik je eerst nog nieuwe muziek laten horen van Martin Garrix.
1: Tip voor de top.
0: Tip voor de top. 2 weken geleden draaide hij op Tomorrowland. Nou, toch wel het dancefestival. Echt een hele vette show. En vooral het begin van zijn set viel op, want ineens hoor je Martin Garrix zelf zingen. Dat doet hij eigenlijk nooit. Hij is er een tijdje geleden pas voorzichtig mee begonnen, doordat Bono van U2 dat ooit tegen hem gezegd heeft. Van joh, je moet wat met je stem gaan doen. Nou ja, als Bono dat zegt, weet je, dat slide in de wind, dan ga je toch wat doen. Dus dat heeft Martin Garrix gedaan. En om de cirkel helemaal rond te maken, is hij opnieuw de studio ingedoken met U2. Ja, en waar laat je die track dan voor het eerst horen? Op Tomorrowland natuurlijk. Ineens stond The Edge van U2 naast Martin Garrix op het podium. Samen speelden ze een stukje van een gloednieuwe track, waar dus ook Bono op te horen is. Fireflies heet hij. En sinds vorige week is die ook uit. Nou, dit zou zomaar eens de volgende top 40 hit van Martin Garrix kunnen worden. En daarom wil ik hem nu aan je laten horen als tip voor de top. Martin Garrix en U2. Dit is Fireflies op Q Music.

0: Tip voor de top. Martin Garrix en U2 met Fireflies. Jonathan stuurt net, hey, is dit die track met U2? Ja, dat is deze track inderdaad. Bram die is minder gecharmeerd van dit nummer. Die zegt, wat een baggernummer. En ik heb hier ook nog een bericht in de Q&A van Judith.
1: Nou, ik heb deze Fireflies dus inmiddels al een aantal keer gehoord. En ik ben fan van Bono's stem. En fan van onze eigen Martijn. Echt het meest bescheiden megatalent van Nederland. Ja, draai hem maar. Echt fantastisch nummer.
0: Ja, nou, tip voor de top. Wie weet wordt dit de volgende top 40 hit van Martin Garrix en van U2. Je luistert naar de top 40. Vrijdagmiddag straks nummer 15. Idali, Ronnie Flex en Frenna. Zag jou als maar van ver. En jij bent echt een soort van een superster. Populair, komt eraan.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: opeens van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar 2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar 1,79.
3: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
6: CeraVeetje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
9: Voor wie zijn we alweer?
8: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
8: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
3: craving. Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
5: 29 files gemeld door Flitsmeister op dit moment. Ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er 4 op de A10 van het Koenplein naar Watergraafsmeer. Tussen Amsterdam Tuindorp, Oostzaan en de Zeeburgertunnel. 7 kilometer, vertraging is 56 minuten. Op de A15 van Oostvoorde naar Ridderkerk. Tussen Hoogvliet en Charloes, Roon. 5 kilometer, vertraging 23 minuten. De A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, 6 kilometer. Vertraging 22 minuten. En een lange file op de A28. Amersfoort richting Zwolle tussen Harderwijk en Epe. Daar is de afrit afgesloten. Daar worden opruimwerkzaamheden uitgevoerd. 10 kilometer file. Vertraging is daar 1 uur. En dan het weer van Weerplaza. Het is overwegend droog bij graad of 24. Morgen veel zon. Het wordt 22 tot 26 graden. En dan het nieuws van 4:30 met Rebecca Looijen.
6: Goedemiddag. De 3 tieners die deze week opgepakt werden in een groot onderzoek naar terrorisme worden nu verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Ze blijven voorlopig vastzitten, dat meldt het OM. De verdachten komen uit Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. 2 van hen werden eerder ook al eens veroordeeld voor terrorisme. De invalide Nederlander die in een Duits hotel om het leven is gebracht is mogelijk het slachtoffer van een roofmoord. Dat vermoeden heeft de politie, meldt het AD. Zijn lichaam werd vorig weekend teruggevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees en bleek gewurgd te zijn. Een man uit Almelo is daarna opgepakt. Hij had de auto van het slachtoffer meegenomen. Als je deze zomer nog goedkoop met de trein wil reizen, dan moet je snel zijn, want het voordelige Nederland-ticket is alleen vandaag nog te koop. Daarmee kan je voor €49 per maand een maand lang onbeperkt reizen buiten de spits. Ruim 550.000 mensen die kochten zo'n abonnement al. Dus is de NS tevreden.
7: We hopen dat iedereen die nu met de trein heeft gereisd fan blijft van de trein en ook vaker voor de trein kiest. Maar zo goedkoop kunnen we het zelf als NS niet aanbieden. Dus we blijven graag in gesprek met het Rijk over hoe we dit een vervolg kunnen geven.
6: Dat zijn ze bij de NOS. Let wel even goed op, je moet het abonnement zelf weer opzeggen, want anders betaal je na de zomer ineens €128 per maand. En van de trein naar het vliegtuig, want veel mensen zijn deze zomer weer te vinden op de luchthaven Schiphol, maar heel vrolijk worden we daar niet van. Het onderzoek blijkt dat het vliegveld in Amsterdam namelijk helemaal niet zo goed scoort. Er is een ranglijst gemaakt van alle Europese luchthavens. In Schiphol kom je pas op de 39e plek tegen. Best wel matig dus. Dat komt waarschijnlijk doordat we daar de laatste tijd last hebben van personeelstekorten en stakingen. Ben je deze zomer naar Istanbul geweest, dan heb je het verschil kunnen merken. Dat vliegveld staat op nummer 1. Reizigers zijn daar positief over de ruimte, de gratis wifi en de snelle metroverbindingen met de stad.

0: somber.
1: Hij was maandenlang niet uit de top 10 te krijgen. Mede dankzij Homewrecker. Nou, die hit is inmiddels wat aan het zakken. Deze week op nummer 25. Maar de volgende top 10 hit komt er alweer aan. My Body Isn't Ready stijgt deze week 4 plekken door naar nummer 14. Nou, ik denk dat Monica, Mick, Daphne en Roy er met lichte spanning bij zitten vanmiddag. Want morgen is de grote dag. Dan nemen Tom en Bram ze mee op een onvergetelijke dag. Shake up your day. Tom en Bram die spelen voor Reisleider. Voor het ultieme dagje uit. Ze hebben allemaal leuke activiteiten bedacht voor 10 Q-Music luisteraars. Het ding is alleen, niemand weet nog wat ze precies gaan doen. Dat is de verrassing. Het enige wat we weten is, Tom heeft 2 activiteiten georganiseerd en Bram ook. Tom heeft een bekende persoon geregeld. En Bram heeft iets geregeld wat te maken heeft met een levensgrote kartonnen versie van Tom. Maar goed, dan is er nog steeds van alles mogelijk dus. Dit weekend kan je al het een en ander volgen op de socials van Q-Music. Daarin zorg dat je maandag luistert naar de middagshow met Tom en Bram. Dan nemen ze je helemaal mee in alles wat er daar is gebeurd tijdens Shake Up Your Day. Het is bijna 16:45. Vrijdagmiddag, het officiële begin van het weekend. Het is de top 40. En we gaan door met Bruno Mars. Nou, die scoort lekker. Hij gaat 3.

0: Vorige week op nummer 10, deze week op nummer 12. Twee plekken naar beneden, Just Style, Jack Style. Nee, Just Stay, Jack Style en John. Ik wil er één naam van maken, hoor je dat? Turn the lights off. Heb je het nog gevierd gisteren? De Internationale Dag van de Vriendschap is ooit gestart door de Verenigde Naties om te benadrukken hoe belangrijk vrienden zijn. En niet alleen voor je eigen leven, maar ook voor de algemene vrede op de wereld. Extra reden dus om dat goed te vieren. Eigenlijk is elke dag een mooie dag om wat tofs met je vrienden te doen. Hè, om te zeggen dat je ze waardeert. Dus als je het gisteren helemaal hebt gemist, maak er dit weekend gewoon wat moois van met je beste vriend of vriendin. Ik denk dat Miles Smith en Niall Horan dat ook hebben gedaan. Dat ze het ook hebben gevierd. Of ze minst elkaar even gebeld hebben. Die twee zijn namelijk echt vrienden voor het leven. Dat was een paar jaar geleden wel anders. Miles Smith die had echt een scheidhekel aan Niall Horan.
1: I hated that man. Growing up with that fucking boy band being like the sex icons of like the UK at the moment. No girl was gonna fancy me when you had Niall Horan walking about. And I just had so much built-up frustration because I was just like, you just were the reason I never got love for all of secondary school. So I was like, you bastard. But then I met him and I was like, I really like this guy.
0: Ja, die Niall, dat was natuurlijk zo'n mooi bol. Zo'n tiener-idool. Alle meisjes op school die hadden posters van Niall boven hun bed hangen en ze zagen Miles niet staan. Maar goed, toen Miles Niall in het echt ontmoette, kwam hij erachter. Het is toch wel een leuke vent. Eind goed, al goed.

0: Miles Smith en Niall Horan gaan lekker. Drive Safe stijgt door naar nummer 11. Ze zijn nog maar één plek verwijderd van een plek in de top 10. Welke hits daar deze week in staan, dat hoor je zo. Eerst heb ik nog een tip voor de top.
1: Tip voor de top.
0: En die komt van Kygo. Hij is al jarenlang kind aan huis in de top 40. Maar de artiest met wie hij nu samenwerkt, die ken je misschien nog niet. Max McNone, dat is een countryzanger uit Amerika. De afgelopen jaren is hij in rap tempo aan het groeien daar. Pakt steeds grotere podia. En in Nederland begint het ook steeds meer te borrelen. Een paar weken geleden speelde hij er nog op Pinkpop. En er komen ook allemaal grote artiesten in zijn DM. Omdat ze met hem willen werken. Waaronder Kygo dus. Ja, en daar is deze track uitgekomen. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Take Me Back, Kygo en Max McNone. Tip voor de top.

Kygo en Max McKnown met Take Me Back. Daphne stuurt in de Q-app geweldige stem. En die typische Kygo-sound, meer van dit graag. Eindelijk op Q zegt Ruben, hopelijk snel in de top 40. Echt een heerlijke singer-songwriter. Terry die zegt, top liedje. Ja, leuk liedje, tip voor de top. Take Me Back, dus Kygo en Max McKnown. Nou, dan gaan we bijna beginnen aan de grote finale van de Nederlandse top 40. De top 10 van deze week. Staat Die Die van Shakira en Burna Boy nog steeds op nummer 1? Of zijn ze onttroond? Kom je later achter. De top 10 begint zo in ieder geval met de nummer 1 van een paar weken geleden. Namelijk...

0: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En Plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk.

0: zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op glasvezel plus tv. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Meer muziek luisteren. Meer foto's maken. Meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Mediamarkt.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl.

0: Meer?
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 5 uur door nu.nl. Met Rebecca Looijen.
3: Goedemiddag. De 3 tieners die deze week zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek worden verdacht van het voorbereiden van een terreuraanslag. Ze hadden waarschijnlijk nog geen concreet doelwit in gedachten. Dat blijkt uit onderzoek van het OM. De verdachten komen uit Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Zij blijven voorlopig vastzitten. In Zandvoort is een jongen van 16 vrijgelaten die deze week een bezoeker van de Pride zou hebben mishandeld. Hij blijft voorlopig wel verdacht en moet zich daarom aan bepaalde voorwaarden houden. De politie doet nog onderzoek naar de mishandeling. Zij gaan ook nog na of het om anti-homo-geweld gaat. Het slachtoffer werd geslagen en uitgescholden. In Engeland heeft een uitvaartondernemer een celstraf van 20 jaar gekregen voor het achterhouden van lichamen. Aan de families vertelde hij dat hij hun dierbaren begraven of gecremeerd had. Maar in werkelijkheid liet hij tientallen lichamen soms jarenlang liggen. Waarom hij dat deed is niet bekend. Een voormalig medewerker noemt het een horrorscène. En we zien hem steeds vaker in Nederland. De Aziatische hoornaar. Dat is een grote wesp die sinds een jaar of 10 in ons land gespot wordt. En hij lijkt ook niet meer weg te gaan, want door de warmte neemt het aantal meldingen steeds verder toe. Spot je een Aziatische hoornaar, dan is dat niet meteen reden voor paniek, want meestal laten ze je met rust. Maar als je een nest ontdekt, dan moet je die niet zelf weghalen. Daarvoor kan je beter een bestrijdingsdienst bellen. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is overwegend droog bij een graad of 24. Morgen veel zon en het wordt dan maximaal 26 graden.
2: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 20 files nog. Ik heb 4 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A10 van het Koenplein naar Watergraafsmeer tussen Amsterdam-Tuindorp en Oostzaan, de Zeeburgertunnel. 7 kilometer, vertraging is lang daar, 1 uur en 1 minuut. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Duiven en Ouddijk, 6 kilometer, vertraging is daar een kwartier. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug, 4 kilometer, vertraging 13 minuten. En de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Harderwijk en Elspeet, 8 kilometer, vertraging is daar 36 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Weert naar Echt bij 202,1. De A9 van Alkmaar naar Haarlem bij 56,7. De A27 Hilversum richting Almere bij 114,9. De andere kant op bij 112,3. A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. En de A58 Vlissingen richting Goes. Controle bij hectometerpaal 161,5.
4: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: En de grande finale gaat beginnen.
5: Menno Barreveld.
2: Staat Die Die nog op nummer 1? Nou, binnen nu en 50 minuten kom je erachter. We beginnen met nummer 10, Justin de Wild. Deze week staat Cheery.

10 deze week. Nummer 9 blijft nummer 9. Jonas Blue en Malief met Edge of Desire. Ja, altijd leuk om te zien of te horen hoe en waar je naar Q-Music luistert. Dan kun je natuurlijk altijd met me delen in de Q-Music app. Ik zie bijvoorbeeld een foto in de Q-Music app van Nathan. Die heeft een dagje Dinoland gehad. Nu onderweg naar huis met de top 40. Julian die luistert gezellig mee vanuit het zwembad in een zonnig Italië. Dat is ook echt heerlijk. Gerrit die zit boven de grasmaaier. Hij is heel weiland te gaan. Succes. Ilona die brengt iedereen veilig naar huis. Ze bestuurt de bus van Rotterdam naar Utrecht met in haar oortjes de top 40. Ja, het is het grote finale uur van de top 40. Gaat nu verder met Cameron Whitcomb, de waaghals. Ik las vanmorgen namelijk een interview met hem. En daar vertelt hij dat hij thuis allemaal raceauto's heeft. En dan gaat hij op een vrije dag lekker scheuren op een circuit bij hem in de buurt. Hij is ook bezig met het halen van zijn skydive brevet. Zodat hij in zijn eentje uit vliegtuigen kan springen. En ondertussen is hij ook bezig met het halen van zijn vliegbrevet. Dus binnenkort dan kan hij ja, eigenlijk zichzelf naar zijn eigen shows vliegen. Dat is echt een droom voor hem. Ja, wat een gast. Nou, vliegangst en hoogtevrees horen in ieder geval niet bij zijn Kingdom of Fear. Dat is nu wel zeker. Deze week 3 plekken gestegen in de top 40 bij Q-Music. Van 11 naar 8, Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear.

en een beetje Faithless. Mix dat even goed door elkaar. Nou, en dan krijg je de nummer 7 in de top 40 van deze week. New Religion in de enige echte bij Q-Music. Ja, vet trouwens. De laatste tijd komt hier echt de ene na de andere superster over de vloer op vrijdag. Om live muziek te maken met onze eigen Stefan Bouwman in Stefans Piano Bar. Ja, dat hoor je iedere vrijdagavond tussen 9 en 10 hier op Q-Music. Zoals Bebe Rexha die je net hoorde. Die was hier een paar weken geleden nog. Maar ook Shanna Spyro, de gasten van Nothing But Thieves. Stella Lefty, die stond hier vorige week nog. Ja, en ook de volgende in de lijst was hier gewoon. Namelijk Teddy Swims. En hij deed in Stefans Piano Bar ook zijn huidige hit, Mr. Know It All. Dat klonk zo.

Deze man, wat een vette stem heeft hij. Ja, de beelden van het hele optreden check je op qmusic.nl. Ja, je hoort hem nu in de top 40. Ja, hij is wel de verkeerde kant op gegaan. Hij is één plek naar beneden, van 5 naar 6. Dit is Mr. Know-It-All.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Ja. De Q-Music app stroomt weer vol met allemaal mensen die Teddy Swims sturen. Ja, ik ben in dit geval echt de brenger van slecht nieuws. Sorry jongens. Het is voorbij. Je maakt de kans op Q-Live tickets voor Teddy Swims. Tot 2 uur vanmiddag. Ja, dus dat is eigenlijk al... laten we even naar boven afronden. 3,5 uur geleden afgelopen. Ja, ik vind het vervelend om dit nieuws te moeten brengen. Maar er zijn geen tickets meer voor Teddy Swims. Ja, het enige wat ik kan doen voor je is meeduimen dat je nog eentje kan kopen. We hebben 35 hits gehad. Nog maar 5 hits te gaan. De allergrootste tracks van dit moment in Nederland. En voordat ik aan de top 5 ga beginnen, heb ik hier nog even een appje. Dat stuurde Joe mij net van Tom en Joe.
1: Menno Barneveld. Hi, Joe hier. Hi, sorry. Ik stoor heel even, want bij mij in Edam breekt het zonnetje door. Wat is dan lekker als het zonnetje doorbreekt? Koud biertje, klopt, dat zeg je heel goed. En nog meer? Een ijsje, inderdaad. En ik zoek naar iets anders. Marchar, inderdaad, Menno, dat zeg je heel goed. Dat zeg je heel goed, want wat mij nou opvalt, die staat nog steeds niet in de top 40. Nee, nee. Daar moeten wij wat aan doen. Kan je hem hier nog even, hè? Draai hem nog even. Hè? Dan komt hij weer een beetje binnen bij iedereen. Hartstikke leuk. Hé, bedankt, hè. Oké, hi. Groetjes. Hi.
0: Hi. Nou, Joe, daar gaan we. Nog niet in de top 40, dat klopt. Maar ik draai hem nu wel voor je als tip voor de top. Rolf Sanchez.

0: Rolf Sanchez, Machar, Tom en Joe natuurlijk in het achtergrondkoor als tip voor de top. In de top 40 vanmiddag. Zometeen natuurlijk het nieuws van 5:30 met Rebecca.
1: Ja, ik vertel je zo waarom je extra op moet letten op verdachte struiken als je straks de auto instapt.
0: Verdachte struiken?
1: Ja.
0: Hey, en we gaan natuurlijk aan de top 5 beginnen. De 5 grootste hits van het land. Ik ga er vast 1 verklappen. De nummer 5. Yugal en Solto en Jamaican. Bam bam. Staat op 5 en hoor je zo.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
6: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we het van weer?
10: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper. Rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram maar €1,79.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Elke dag als vakantie. Deze week zo'n filet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is Dia van Jumbo.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
3: 6:02. De verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment staan er nog 17 files. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 4. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen het Gaag Aquaduct en Schipluiden. 2 kilometer, vertraging 13 minuten. De A10 van Koenplein naar Amstel. Tussen Amsterdam Slotermeer en de Rivierenbuurt. 8 kilometer, vertraging 12 minuten. De A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Harderwijk en Epe. 8 kilometer, vertraging 35 minuten. En de A50 van Os naar Apeldoorn. Tussen Renkum en Waterberg. Daar 7 kilometer, vertraging 20 minuten. Dan het weer van Weerplaza. Het is overwegend droog bij een graad of 24. Morgen veel zon. Het wordt maximaal 26 graden. Dan het nieuws van 5:30 met Rebecca Looijen.
4: Goedemiddag. Bijna 60 migranten zijn om het leven gekomen bij de Spaanse enclave Ceuta. De meeste verdronken toen ze die plek probeerden te bereiken. Ceuta ligt boven Marokko. Gisteren werd die plaats ineens bestormd door tienduizenden migranten die op zoek zijn naar een beter leven. Volgens de Spaanse premier is dat de schuld van mensensmokkelaars. Alle migranten moeten we nu weer terug naar Marokko. De wekenlange quarantaine van medewerkers van het Radboud ziekenhuis had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport. 12 mensen moesten eerder dit jaar in zelfisolatie omdat ze mogelijk waren blootgesteld aan het Hantavirus. De besmette patiënt lag op een gewone verpleegafdeling, maar had eigenlijk naar een speciale afdeling voor besmettelijke ziektes gemoeten. Oppassen dan als je wel eens iets koopt bij woonwinkel Loods 5, want er gaat nu een nepwebshop rond en Nederlanders zijn er al massaal ingetrapt, dat meldt de Telegraaf. Via advertenties op TikTok gaat er een site rond met een zogenaamde opheffingsuitverkoop met kortingen tot wel 80%, maar dat klopt helemaal niet. Sommige mensen zijn er honderden euro's door kwijtgeraakt. En een Amerikaanse agent die had wel heel veel over voor het pakken van verkeersovertreders. Hij had zich vermomd als struik om bestuurders te betrappen op appen achter het stuur. Het heeft hij best serieus aangepakt. De agent had een heel groen pak aan, vol met bladeren en takken. En met succes, in 6 uur tijd leverde het 74 bekeuringen op.
3: Ja, ik zie ook een foto van die meneer in kwestie.
4: Ja.
3: Ja, hij lijkt een beetje op een levende kerstboom, lijkt hij.
4: Ja, echt. Ja, ja, precies dat materiaal.
3: En dat is ook een foto vanuit een soort zo'n gezellig Main Streetje ergens in Amerika. Hij staat ook achter zo'n dikke boom.
4: Ja, verrekijkertje erbij.
3: Als je een klein beetje met je ogen knijpt, zie je hem echt niet staan. Ja, fanatiekeling, goed in zijn werk. Ja.

Ja, deze week weer één plek omlaag. Van nummer 3 naar nummer 4. Dus uit de top 3 gevallen. Betekent dat we sowieso een ander erepodium hebben. Maar hebben we ook een andere nummer 1? Mitchell, die denkt van wel. Die stuurt in de Q-Music app. De Bauza pakt het goud. Ja, het wordt spannend, want Magnetic staat in ieder geval niet op nummer 3. Die plek is voor Talk To You van Another en 54 Ultra. Bizar wel, Talk To You is afgelopen weekend naar nummer 3 gestegen in de Britse hitlijsten. En de laatste keer dat een Nederlandse artiest zo hoog stond in Engeland was ruim 5 jaar geleden. Dat was Tiësto met The Business. En Jesse en Ozan van Another flikken het gewoon met Talk To You. Op nummer 3 in Engeland en op nummer 3 in Nederland.

top 3. Nou, en dat is dus een record. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een hit van Nederlandse bodem er zo lang over heeft gedaan om in de top 3 te komen. Another en 54 Ultra lopen geen sprint. Ze lopen een marathon, maar dat doen ze goed. Ja, dan wordt het nu echt spannend. Het moment van de waarheid. Welke track ga je nu horen? Is het Die Die van Shakira en Burna Boy? Zijn ze ontroond? Of is Magnetic van de Bauza blijven staan op nummer 2? Het antwoord is... dat laatste. De Bauza blijft staan op 2.

0: Ze zijn heel dichtbij, maar dat laatste stapje dat blijkt nog net iets te hoog gegrepen voor de pauza. Nummer 2 blijft nummer 2 voor Magnetic in de top 40 van vrijdag 31 juli 2026. Nou, en als je hebt opgelet, dan weet je nu welke hit er helemaal bovenaan staat. Ik maak het officieel na de top 10 in 1 minuut.
1: Nummer 10.

De Bauza en Magnetic. Kijken weer terug op een zomerse week met hoge temperaturen. Het was zweten in bed met de ene na de andere plaknacht. En de hits boven in de top 40, nou die plakten gezellig mee. Want nummer 2 blijft nummer 2 en ook de nummer 1 positie is voor dezelfde track. Die Die van Shakira en Burna Boy is ook deze week met afstand de grootste hit van Nederland.

0: Ja, we zeggen dus nog geen bye-bye tegen Dai Dai. Ja, en vet, deze week staat Shakira voor de 24e week in haar carrière op nummer 1 in ons land. En daarmee evenaart ze ABBA en The Weeknd. Als ze in dat klassement ook de absolute nummer 1 wil worden, dan moet ze nog even doorbikkelen. De Beatles hebben maar liefst 74 weken op nummer 1 gestaan. Nou, zet Shakira volgende week weer een stap richting dat record. Vertel ik je dan in een nieuwe Top 40. En dit was hem dan, de Top 40 van vrijdag 31 juli 2026. Morgenmiddag tussen 3 en 6 hoor je alle 40 hits nog een keer, dan met Stefan Bouwman. En heb je iets gemist van de lijst? Check dan de Top 40 Weekoverzicht podcast voor alle hoogtepunten. Staat binnen een paar minuten online op Qmusic.nl, in de Qmusic app en in je favoriete podcast app. Veel plezier zometeen met Het Foute Uur, met Tom en Judith.
1: De Top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
7: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
8: Switch and score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
11: Omdat onze band onbreekbaar is.
12: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
13: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
15: ANWB en gaan.
16: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
17: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
18: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
17: Nou, hè? Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep extra. 190 gram, €2,79.
19: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
21: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. voor de makers.
0: Praxis.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
22: Hoppa.
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: 3-sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
24: Deze week in de bonus. AH Runder en AH

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Een hele goede avond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Rebecca Looijen.
2: Goedenavond. Bijna 60 migranten zijn om het leven gekomen bij de Spaanse enclave Ceuta. De meeste verdronken toen ze die plek probeerden te bereiken. Ceuta ligt boven Marokko en gisteren werd die plaats ineens bestormd door tienduizenden migranten die op zoek zijn naar een beter leven. Volgens de Spaanse premier is dat de schuld van mensensmokkelaars. Alle migranten moeten nu weer terug naar Marokko. Als je deze zomer nog goedkoop met de trein wil reizen, dan moet je snel zijn, want het voordelige Nederland-ticket is alleen vandaag nog te koop. Daarmee kan je voor €49 een maand lang onbeperkt reizen buiten de spits. Honderdduizenden Nederlanders hebben er al eentje gekocht. Je moet het abonnement wel weer zelf opzeggen, anders betaal je na de zomer ineens €128 per maand. In heel Europa hebben natuurbranden nu al meer natuur verwoest dan vorige zomer. Het gaat om een gebied dat net zo groot is als de provincie Zuid-Holland. Vorig jaar was dat nog ruim de helft minder en was de piek ook pas een maand later. Spanje, Italië en Frankrijk zijn dit jaar het zwaarst getroffen. En in Dordrecht is een dief opgepakt dankzij de hulp van schoonmakers, dat meldt Rijnmond. De man sliep in een hotel en op zijn kamer werden er allerlei pinpassen, rijbewijzen en een ID-kaart gevonden. En daar stonden allemaal verschillende namen op. Het vertrouwden de schoonmakers niet en dus belden zij de politie. Die hebben de man kort daarna opgespoord. Hij zou regelmatig ingebroken hebben in auto's en had ook een ruitentikker en een zaklamp bij zich. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het overwegend droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon en het wordt maximaal 26 graden.
1: En op Flitsmeister, file gemeld op de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Epe 5 kilometer en 20 minuten vertraging. En op de A50 Os Apeldoorn bij Waterberg 7 kilometer, klein half uurtje.
3: Dan flitsers gemeld op de A2 Weert richting Echt bij 202.1. De A27 Hilversum richting Almere bij 114.9. Ook de andere kant op richting Hilversum bij 112.3. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59.8. En de A58 Vlissingen richting Goes bij 161.5.

0: het weekend van Q-Music bij deze geopend.
1: Gezellig weer.
0: En dan gaan we vieren ook met the one and the only.
2: Het Foute Uur. Foute Uur.
3: Q-Music.

0: en Spice Up Your Life in het Foutuur bij Q-Music. 6:07. We hebben het weekend van Q officieel geopend. Doen we nu natuurlijk met het Foutuur. En daar Judith en hier Tom.
1: Hallo, goeie avond.
0: Zo, gezellig.
1: Gezellig. Hey, er valt me gelijk iets op hier.
0: Wat valt jou op?
1: Nou, kijk, normaal gesproken heb ik altijd een bakje met eten mee. Want ik probeer gewoon gezond te leven.
0: Oh, jij neemt altijd een bakje van thuis mee, ja.
1: Een bakje van thuis, lekker groentes, wat groentjes, wat kip en dingetjes.
0: Ja,
1: en jullie
0: hetzelfde.
1: Bestellen altijd een Chinees, een kapsalon, een pizza, noem maar op.
0: Oh, je wil me nu direct weer...
1: Foodshamen. Nee, en ik zie in één keer 2 saladebakken hier op tafel staan.
0: Ik ben sla aan het eten.
1: Gaat het allemaal wel goed met jou?
0: Nee, het gaat niet goed met mij.
1: Wat dan?
0: Ja, ik heb gisteravond een gezellige avond gehad.
1: Ah.
0: Dit heet compensatiegedrag. Ik ging gisteravond met wat vrienden van de brandweer ging barbecuen.
1: Kijk.
0: En daar heb ik 1 glaasje rosé en 1 glaasje bier gedronken.
1: Dat is niet waar.
0: En daarom ben ik vandaag aan het compenseren.
1: Dat is sowieso niet waar.
0: Nee, dat is ook niet waar.
1: Nee.
0: Dat hoeft niemand te weten.
1: Maar goed, hoe smaakt de salade?
0: Ja, eigenlijk is het vreselijk.
1: Dus toch zo meteen nog gaan bestellen?
0: Doe maar, kip of kalf? Knoflooksaus?
1: Het is echt vreselijk.
0: Nee, het is inderdaad, ik ben het met je eens. Het is geen maaltijd voor bij het Foutuur. Bij het Foutuur, dat vind ik toch altijd. Dat vind ik zo'n lekker moment van de week. De vrijdag.
1: Ja, daar hoort toch even een...
0: Daar hoort gewoon een friettafel bij. Daar hoort een rijsttafel bij. Daar hoort een kapsalon. Daar hoort, ja.
1: Ja, nou, misschien ben jij dat nu wel aan het eten. Een lekker kapsalonnetje of een pizzaatje daar.
0: Nou, geniet er dan maar even voor mij van.
1: Ja, sowieso ook benieuwd naar jouw weekendplannen. Dus laat even van je horen gezellig in de Q-app. Kun je ook even iets inspreken of een foto sturen?
0: Ja, en je kan ook stemmen op je favoriete foute hits. Er start nu een Rolf Sanchez battle. Wil je Paolo Vidarte of wil je Mas? Laat het weten in de Q-app. Neem ik nog even een heerlijk hapje van die

0: heerlijk liedje toch? Emma Heesters en Rolf Sanchez bij Q-Music. Pa olvidarte.
1: Dit is het Foute Uur.
2: En er komen alweer gezellige berichten binnen in de Q-Music app. Die staat wagenwijd open, dus je kan lekker appen. Amelien die zegt, wie heeft de brand geblust in Kampen? De burgemeente?
0: Ja, dat is, ja. Ja, dat is een terechte vraag, ja. Amelien. Ik heb hem namelijk niet geblust. Er was vannacht inderdaad brand bij ons in een flat. Nee, ik mocht niet meer op de brandweerauto. Dat is een feit.
2: Oh ja,
0: en mijn vrienden ook niet. We hadden allemaal geen dienst, dus wij konden één rosé en één biertje drinken.
2: Ja,
0: dat dus, en andere jongens hebben de brand geblust, ja.
2: Oké, nou ja. Michelle zegt morgen verjaardag van mijn beste vriendin vieren. Dus vreet en zuipen tot we naar huis kunnen kruipen. Kijk een beetje wat jij gisteren gedaan hebt.
0: Ja, Angela die heeft nog een werkweekend voor de boeg. Maar daarna een lekker weekje vakantie.
2: Heerlijk. Jamie, zo lekker barbecue met vriendengroep. Heerlijk met het Foute Uur erbij. En een lekker wijntje erbij om het weekend in te luiden.
0: Doe er één, Jamie, doe er één. Neem dat nou van mij aan. Chris is erbij. Vannacht werken van 3:30 tot 12:00 morgenmiddag. Dan ga ik morgenavond het eten met twee collega's. Zondag doe ik het huishouden en... Ja, dit is lekker. Dan ga ik de Johan Cruijffschaal kijken, zegt hij.
2: Oké.
0: Dat is de eerste echt grote prijs van het jaar die waarom gespeeld wordt.
2: Precies, zo is het ook. Nathalie zegt, weekendplannen is lekker de koffer en alle andere spullen inpakken en maandag vertrekken op vakantie. Zaterdag nog een barbecue met mijn vader en zondag naar de bios naar de nieuwe Spider-Man. Oh ja, het is de nieuwe Spider-Man die rijdt.
0: Ja, boeit me niet zoveel.
2: Oké. Okay,
0: nee, ja. Films, nee. Ik wil gewoon lekker muziek luisteren.
2: Oh, daar zie je ook nog niet gekeken?
0: Houd toch... Bram valt me al de hele week lastig met de Odyssey. Dan ga jij nou ook nog eens beginnen over de Odyssey. Hé, hey, hier is DJ Paul. Dat is veel beter dan de Odyssey.

0: NSYNC in het foutuur. Thinking of You. Over een paar minuten gaan we verder, maar de vraag is hoe gaan we verder? Nou, dat mag jij bepalen in de Q-Music app. Je mag stemmen op Jermaine Jackson. Of ga je voor de Weather Girls. Stemmen maar in de Q-Music app.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea.

0: neer.
1: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
8: craving. Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast-droom waar te maken.
15: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
16: Nou, hè?
14: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe.
18: Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
21: Simyo. Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld. Fans van voordeel. Aldi.
22: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
24: Deze week in de bonus. AH Runder.

0: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan. De plek voor jouw nieuwe en gebruikte bedrijfswagens.
2: Exact 6:30, goedenavond. Q-verkeer van Flitsmeister. Viel op de A8 Amsterdam richting Zaandam bij de brug over de Zaan. 2 kilometer en 10 minuten. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle bij het prachtige Epe. 2 kilometer, 10 minuutjes.
3: Flits is dan gemeld.
2: Oh, wat is daar allemaal aan de hand? Neem je tijd, het is weekend.
3: Flits is gemeld op de A9, Alkmaar richting Haarlem bij 56.7. De A27 Hilversum richting Almere, daar staan ze bij 114.9. Ook de andere kant op richting Hilversum bij 112.3. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle, oppassen bij 59.8. En gasloos bij A58 Vlissingen richting Goes bij 161.5.
4: Tom en Judith.
2: En het feestje op de vrijdagavond. Dit is het Foute Uur.

0: bij Q-Music. Artje voor de sfeer. Die lieve, lieve, lieve René Karst. Dat houdt me toch bezig deze dagen. Hij zou over 2 weken zou die 60 zijn geworden.
1: Oh ja?
0: Ja, dat is toch verdrietig is dat. 13 augustus is zijn verjaardag. Ja. Heeft hij niet mogen halen? Nou, René, mocht je het ergens horen over 2 weken... doen wij een artje op jou natuurlijk.
1: En zo is het. Het
0: is Fout Uur bij Q-Music. En berichtjes die stromen gezellig binnen via de Q-Music app. We hebben Mirjam even teruggebeld. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Hey Mirjam, hoe is jouw vrijdagavond en jouw weekend?
2: Nou, ik ben nog heel even aan het werk. En daarna ben ik klaar. Dan heb ik vakantie.
1: Oh, heerlijk. Ja.
0: Dan zijn we benieuwd naar de vakantieplannen.
1: Ja.
2: Nou ja, ik ga met 30 vrienden uit de kroeg gaan we een week naar België.
0: 30 vrienden uit de kroeg?
2: Ja.
0: Maar hebben jullie een heel hotel afgehuurd of zo?
2: Nou, we hebben wel een huis voor 30 personen met een sauna erin, jacuzzi.
0: Oh, wat lekker.
2: Ja. Ja, van alles kunnen we daar doen. Tafelvoetbal, we vermaken ons.
1: Zo, en genieten wel. Maar hoe gaan jullie dan met z'n 30 daarheen?
2: We gaan nog eigenlijk allemaal apart, gewoon met eigen auto.
1: Oh ja, ja, precies, precies. En heb je nog speciale dingen die je meeneemt met zo'n grote groep?
2: Nou, wat is het? De kebabspies, geloof ik, gaat mee. De pizza oven gaat mee. Ijsmachine gaat mee.
0: De kebabspies? Heb je zo'n ding als bij een afhaalrestaurant? Zo'n ding aan de muur, hebben jullie die?
2: Ja, ja.
0: Wat super zeg. En ook zo'n scheermes, dat je zo...
2: Ja, zeker.
1: Dit is toch genieten, wordt dit.
0: En maar dan ga je daar ergens zo'n berg met kebab scoren? Zo'n bal, of hoe noem je dat dan?
2: Nou, volgens mij heeft er één dat van ons van de groep geregeld. Ja, er zijn er heel veel, die komen ook uit de horeca en zo.
0: Oh.
2: Die werken soms ook zelf in de kroeg. Dus van alles. Ja, het is heel gevarieerd qua leeftijd ook. Dus dat is ook wel weer heel gezellig.
0: Ja, leuk hè. En ga je nu nog activiteiten doen? Of is het gewoon lekker in huis vreten, zuipen, jacuzzi?
2: Er zijn wel wat dingen. Volgens mij kon je daar in de buurt boerengolf doen.
0: Oh ja.
2: Er zijn een paar geloof ik die een museum willen bezoeken. Misschien wordt er nog gewandeld, zoals vorig jaar. We zien het eigenlijk allemaal wel.
1: Nou, genoeg keus. Vooral met 30 mensen. Ieder doet dat wel, denk ik.
2: Precies. Uitslapen, bijkomen, bij tanken. En komt helemaal goed.
0: Ja, leuk hè, dat jullie met 30 man die kant op gaan. Ja, heel veel plezier.
1: Ja.
0: En leuk even te spreken. Tot de volgende keer.
1: Fijne vakantie.
2: Ja, dankjewel. Helemaal goed. Dank je.
0: Doei, doei. Misschien nog een speaker meenemen. Kun je deze hardop aanzetten? Dat is nog wel een goed idee.
2: Die gaat ook zeker mee.
0: Doei, Mirjam.
2: Doei, doei.
0: Fout Uur bij Q-Music. We gaan even jumpen. Jekyll and Hyde, hoor je nu. Dit is Freefall.

0: Macarena.
1: Monika stuurt een berichtje via de Q-app. Door dit nummer waar ik me weer helemaal in groep 8.
2: Ja, is echt zo, ja.
1: Los del Rio, Macarena bij Q-Music. In het foutuur. Ja, in het foutuur mag je jezelf natuurlijk lekker laten gaan. Want het is het foutuur.
2: En zo is het ook. Zo,
1: het kan niet fout genoeg.
2: Absoluut.
1: Laat je lekker gaan.
2: Laat je gaan. Laat het los.
1: Zo doe jij dat ook met... je lichaam, zeg ik net goed. Ik hoor net tussen neus en lippen door. Tijdens de Macarena begin jij over een navelpiercing.
2: Ja, oké.
1: Dat vind ik wel echt heel fout, hoor.
2: Ja, daarom ook even dus nu dit tijdens het foutuur. Kijk, ik ben afgelopen woensdag 31 geworden.
1: Ja.
2: Ik heb al sinds mijn 15e een navelpiercing. Alleen
1: oh,
2: die
1: echt?
2: Heb ik...
1: Ja. Oh, dat wist ik helemaal niet.
2: Oh. Ja, je ziet ook niet mijn buik, zeg maar, nu. Ik zit ook mijn buik op tafel gooien.
1: Nee.
2: Dus, maar ik heb al sinds dat ik, 29 ben, denk ik. Ik heb hem al zo'n beetje twee jaar eruit. En nu denk ik toch weer, ja, ergens triggert het mij om toch nog even zo'n sieraadje er doorheen te
1: jassen. Maar ik heb hier nul verstand van, hè? Dat gat dat blijft open. Dat,
2: ja, ik heb nu gewoon een klein gaatje boven mijn navel.
1: Oh.
2: Maar ik heb al aan 3 mensen in mijn omgeving gezegd, hey, weet je al, zou ik dat niet doen?
1: En wat zeiden ze?
2: Ja, zei ze, nee joh, 31, nee, moet je niet doen. Dat kan echt niet meer. Ja, en nu denk ik, ja... Eigenlijk ben ik wel even benieuwd. Dus ik houd het ook even een beetje tegen jou aan als je luistert. Kan dat nog?
1: Ga jij nou aan de Q-luisteren vragen of je...
2: Ja, ik ben gewoon even benieuwd. Is dat zo'n no-go of niet?
1: Ja.
2: Wat vind jij?
1: Ja, kijk, je moet natuurlijk lekker doen waar je zelf zin in hebt. Dat is ook altijd mijn levensmotto, maar...
2: Ja, maar ik wil niet, zeg maar, weet je wel...
1: Ik ben er persoonlijk niet zo fan van.
2: Nee?
1: Nee.
2: Oh ja, Hink zegt, kan prima, het is jouw lichaam gewoon doen. Ja, ik weet, zeg maar, als ik het wil, dan doe ik het ook wel of zo. Maar...
1: Oh ja, veel mensen die zeggen ook inderdaad, ja, lekker doen. Ja, dat zeg ik ook, het moet je lekker zelf weten. Als
2: dat is ook wel weer zo.
1: Joh, al doe je er 3.
2: Ja. Dat doet het ook weer niet. Maar ik vond het zo typerend dat 3 mensen dan al zeggen, nee joh, dat kan echt niet meer. 31 ben echt te oud. Het is echt een beetje, het is gelijk een beetje...
1: Zeg maar, het is niet mijn ding, maar als jij toch zegt, joh, dan fuck it, doe je dat gewoon. Ja,
2: ik heb ook geen keuze meer, want ik heb ze al besteld.
1: Waarom vraag je het dan nog?
2: Ja, ik kan ze nog altijd terugsturen, toch? Daarom dacht ik, ja, even kijk het even en dan kan ik het altijd terugsturen. Oké, nou, misschien zit ik hier volgende week wel met het ding in mijn navel.
1: Wat? Met het ding in je navel?
2: Ja, gewoon de navel. De navel. Ja. Ja, ik weet het niet.
1: Kun je, moet je niet een logo of zo? Kun je niet het Q-logo als piercing? Of
2: nou, als jij dat voor me regelt,
1: logo
2: doe ik
1: het foutuur.
2: Doe ik het Q-logo
1: vind. Dat je gewoon iedere vrijdagavond hier met een navelpiercing met het foutuur-logo zit.
2: Zo fout.
1: Lachen toch?
2: Zo fout. Ja. Nou ja, ik ga er nog even goed over nadenken.
1: Doe maar.

0: Gigi D'Agostino bij Q-Music en het Foutuur. Je hoorde The Riddle. We hadden net over jouw navelpiercingavontuur. Of je dat toch weer eens wil op gaan pakken.
1: Ja.
0: Ik zie dat Sonja eventjes ChatGPT heeft aangeslingerd. En die heeft gevraagd, hey, maak eens even een navelpiercing met het logo van Q-Music. Nou, ik vind het best wel hip.
1: Ja, ik vind het nogal leuk dat jij zeg maar deze foto opent en zegt dan... Dit is gewoon ChatGPT. Ja, dat weten we natuurlijk allemaal. Dat is ChatGPT.
0: Sorry, ik slaap toch half, dat weet je toch vandaag. Ja, maar kun je dat niet doen? Gewoon zo'n Q-Music logo als...
1: Ja, ik ga er nog even over nadenken. Ik ben er niet over uit.
0: Eén ding is zeker, het nieuws van 7 uur komt eraan. Daarvoor aangeschoven Rebecca, goedenavond.
2: Goedenavond. Als je morgen naar de botenparade van de Pride gaat... dan moet je even opletten, want er is gedoe met het openbaar vervoer.
0: En deze hoor je zo meteen.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
7: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes.
0: Esso. Omdat elke rit telt.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: 7 uur, goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Rebecca.
5: Goedenavond. Bijna 40.000 migranten die naar de Spaanse enclave Ceuta bestormd hebben, zijn inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. Dat meldt de Spaanse overheid. Dat is ongeveer 2/3 van alle mensen die daar gisteren naartoe zijn gekomen. Spanje zei eerder al dat de migranten terug moeten. Zij vertrekken voorlopig vrijwillig zonder problemen. In Amsterdam varen morgen minder pontjes op het IJ omdat er te weinig schippers zijn. En dat terwijl het er dan extra druk is door de botenparade van de World Pride. Maar volgens vervoerbedrijf GVB kan het morgen niet anders. Veroorzaakt vooral overlast voor mensen die vanuit Amsterdam-Noord naar de Pride toe willen. Een vliegtuig van het Duitse Eurowings is gisteravond omgekeerd nadat het in de lucht geraakt werd door de bliksem. Het toestel was onderweg van Stuttgart naar Wenen en had zeker 100 mensen aan boord. Het vliegtuig is veilig geland. De passagiers zijn daarna met een ander vliegtuig alsnog naar Wenen gevlogen. En wij zien hem steeds vaker in Nederland. De Aziatische hoornaar. Dat is een grote wesp die sinds 1 jaar of 10 in ons land gespot wordt. En hij lijkt ook niet meer weg te gaan, want door de warmte neemt het aantal meldingen steeds verder toe. Spot je een Aziatische? Ja, als je hem dus spot, dan is dat niet meteen reden voor paniek. Meestal laten ze je met rust. Als je een nest ontdekt, dan moet je die niet zelf weghalen. Daarvoor kan je beter een bestrijdingsdienst bellen.
4: Sorry, ja.
5: Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het overwegend droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen veel zon, het wordt maximaal 26 graden.
4: Flitsmeister dan, 1 file gemeld op de A4. Den Haag naar Rotterdam bij de Benelux-tunnel. 2 kilometer, vertraging 10 minuutjes.
6: Dan flitsers gemeld op de A9, Alkmaar richting Haarlem bij 56,7. De A27, Hilversum richting Almere, daar staan ze bij 114,9. Dan flitser op de A27, Almere richting Hilversum bij 112,3. Ook de andere kant op, richting Hilversum bij 112,3. Oh nee, dat zei ik net al. Ja. Nou, de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. En de A58 Vlissingen richting Goes bij 161,5.
4: Music.
7: Tom en Judith.
4: Sorry, ik ben een flauwe bui.
6: Ja, echt niet normaal.
4: Kan gebeuren.
6: Ja.
4: Ruben Hille, 20 Seconds komt eraan. Eerst David Guetta, hier is Forever Young.

0: with you.
1: Ruben Hille op Q-Music, 20 seconds. 9 minuutjes over 7 is het. Het is vrijdagavond. We vieren het weekend van Q. Tom en Judith hier tot 9 uur vanavond.
2: Ja, goeie avond. Hey, ik heb een vraag. Heb jij al een beetje zin in morgen?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ja.
2: Morgen staat er
1: Shake
2: iets.
1: Up your day.
2: Ja, staat een hele hoop te gebeuren.
1: Bram en ik zitten op de plek van Domien met de middagshow. En er is ontstaan dat wij op pad wilden gaan met luisteraars. Met 10 luisteraars. Dat gaat morgen gebeuren. Hebben we een naam aangehangen. Shake up your day. Bram heeft 2 activiteiten verzonnen. Ik heb 2 activiteiten verzonnen. En aan het einde van de dag dan mogen de luisteraars een review gaan schrijven. Mogen ze ons sterren geven. En dan, ja, dan loop ik daar natuurlijk met 5 sterren de tent uit.
2: Nou, dat gaan we nog maar eens zien. Maar 4 activiteiten in totaal dus.
1: Ja.
2: Kan jij al iets vertellen over jouw activiteit?
1: 1 activiteit wil ik sowieso nog geheim houden. En een andere activiteit heb ik al gezegd, ook van de week. Dat heeft met het eten te maken.
2: Oh, ja.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja, ja. Kijk, ik weet al denk ik wel wat dat gaat zijn natuurlijk.
1: Ja, daar kan ik natuurlijk geen uitspraak over doen. Maar neem van mij aan, het is goed geregeld.
2: Oh, oké. Okay. Zo, ja. Oké. Okay.
1: Dus en... Bekkertje gaat wel vroeg morgen. Want we hebben afgesproken met die 10 luisteraars om 7:30 hier op kantoor.
2: Oh, zo, dat we voor jou wel een kort nachtje
1: hebben. Dan staat er ontbijt klaar. Dan gaan we even een bakje koffie doen met z'n allen. En dan gaan we de bus in. En dan gaan we naar activiteit 1.
2: Kijk, oh, ja. Ik heb er gewoon zin in, terwijl ik er niet eens bij ben. Maar nou, heb je ook nog...
1: We worden ook nog hier en daar...
2: Nee.
1: We worden trouwens ook nog hier en daar gebeld op de radio morgen. Dus dan kunnen we even een verslag doen.
2: Ja, wat heb jij nou?
1: Dit is een kartonnen versie van mij.
2: Oh.
1: Ik wilde dat nog aan je vragen, want Bram heeft dus... Ik denk meerdere van deze kartonnen versies van mij laten maken. Levensgroot,
2: ja.
1: Hè?
2: Ja.
1: En hij zegt dat het te maken heeft met een van zijn activiteiten. Wat heeft die vent nou verzonnen? Wat denk jij?
2: Ja, ik zit echt te denken. Hè? Ja, verf of zo? Iets met verf?
1: Verven? Nee, ja, natuurlijk niet. Hij gaat toch niet met een kwast? Bram. Die gaat natuurlijk, die wil dit kapot maken. Die zet ze gewoon op zo'n veld, weet je wel.
2: Ja, dat is waar.
1: En dan met geweren of met...
2: Of met schieten of zo.
1: Ja, met een tank eroverheen of paintball. Of...
2: Ja, dat denk ik dat dit gaat zijn,
1: dat
2: ja.
1: Denk ik.
2: Oh, ik ga helemaal stuk om dit... Ja.
1: Dus die gaan ook mee die bus in. Of ze zijn al op locatie, ik weet het niet. Ja.
2: Het is zo grappig dit wordt. Het is ook heel raar.
1: Ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren morgen.
2: Ja, ik ben heel benieuwd. Maar het is allemaal te volgen. Ook wordt af en toe
1: zeker, op de socials. En af en toe zijn we dus hier op de radio te horen van de mensen die ons bellen die hier zitten.
2: En maandag ga je hopelijk ook even verslag doen.
1: Maandag doen we verslag. En dan gaan we ook de recensies gaan we doornemen. En dan woensdag uit mijn hoofd. Ja, dan is de grote uitslag wie er gewonnen heeft.
2: Spannend wel. Denk je dat je gaat winnen?
1: Uiteraard.
2: Nou, ik weet het nog niet hoor.
1: Ik vermoed toch met Bram dat we sowieso dan een saaie activiteit hebben. Iets wat echt in zijn straatje ligt. Hè? Dus iets met historie, iets met musea, iets met een beetje die hoek, zeg maar.
2: Ja, ja,
1: waarschijnlijk één actieding met die poppen. Dat we daarop gaan schieten of zo.
2: Ja. Maar goed, vergeet niet, als reisleider moet je ook even goede foto's maken. Hè? Even een tip van mij voor jou. Dat je even goede foto's maakt van de luisteraars.
1: Oh, goeie. Ja, ja, ja.
2: Misschien even wat drinken, weet je wel. Even
1: ja, en ik heb dus een smoelenboek. Van
2: slim.
1: Ik ga vanavond naar de show om 9 uur. Dan ga ik dat smoelenboek, dat ga ik gewoon naar mijn hoofd liggen.
2: Ja.
1: Dus dat morgenochtend, dan komen ze hier binnen.
2: En dan weet je iedereen.
1: Ik weet precies wie iedereen is.
2: Heel goed van jou. Okay.
1: Ik ben eigenlijk al binnen.
2: Ja, nou als ik het zo hoor, dan dat ga je wel goed doen, denk ik dan. Ja.
1: Morgen dus, Shake Up Your Day. Je kan het allemaal volgen. Q Music NL. Zara Larsson komt eraan, Midnight Sun. En dit zijn Jordan Sparks en Chris Brown.

0: Stone op Q Music, Midnight Sun.
1: Ja, ik zie een leuk berichtje van Remmelt Koenens in de Q-app. Hij zegt, zo voordat we het weekend ingaan, eerst nog even rijles geven.
0: Even zien hoor.
1: Maar dat is een foto.
0: Oh, ik zie hem ook, ja.
1: Van een heel oud trammetje.
0: Hé, hey, tof.
1: Ja, dus ik dacht, laten we even bellen. Goedenavond, Remmelt.
2: Goedenavond.
0: Hé, hey, hallo. Wat is dat voor een waanzinnig mooi apparaat wat jij daar hebt?
2: Ja, dat is een deel van mijn hobby. Ik ben medewerker bij de museumtram in Amsterdam. En we hebben nieuwe bestuurders nodig, dus ik ben wat mensen aan het opleiden.
1: Nou, wat geinig zeg, wat leuk. En hoe werkt zo'n rijles dan?
2: De mensen zijn vaak al een aantal jaar medewerker bij ons, vaak conducteur. En dan worden ze op een gegeven moment uitgenodigd om een keer een proefles te komen doen. En als dat bevalt, dan mogen ze de rijopleiding in.
1: En hoe lang duurt dat dan? Hoeveel lessen heb je dan nodig, zeg maar?
2: Dat ligt heel erg aan de persoon. Sommigen zijn binnen 20 lessen klaar, sommigen hebben er wat meer nodig.
0: Ja, dus hoeveel zou jullie er nodig hebben? Een stuk of 60?
2: Ja, misschien, ik weet het niet. Kan ook zijn dat het heel snel oppikt.
1: Ja, ik ben niet zo'n goede rijder, hoor, moet ik eerlijk toegeven.
0: Ja, zo'n tram hoef je toch niet te sturen?
1: Weet
2: nou ja, je hoeft in ieder geval niet te sturen, dat kan ik je wel vertellen.
1: En niet in te parkeren, dat scheelt ook al.
2: Nee, dat scheelt.
1: Hey, maar is het nou ook zo dat als je deze tram kan besturen, dat je ook gewoon de normale trams kan besturen?
2: Nee, elke tram. Wij hebben ook meerdere trams bij ons museum. En elke tram heeft weer een eigen bediening. Dus elke tram krijg je een aparte opleiding voor.
1: Oh, ja.
0: En dan doe je dit al lang?
2: Ik ben al 30 jaar medewerker bij het museum.
1: Oh, wow.
0: Ja. Je bent wel echt ook een liefhebber, hè?
2: Zeker.
1: Ja. Wat geinig. Dus nog een paar rijlessen en daarna ben jij ook weekend.
2: Wie weet.
1: Of je weet.
2: Ja.
1: Huh?
2: Sorry, ja, je viel even weg.
1: Oh, sorry. Ik zeg, je moet eerst nog rijles geven en dan heb je ook lekker weekend.
2: En dan heb ik ook weekend,
1: ja,
2: zeker. Ja,
1: precies. Lekker, okay. Hoor.
0: Nou, zit er een radio in die tram?
2: Ja, die staat zeker aan.
1: Oh, top.
0: Ja. Nou, dan gaan we nog even wat goede muziek regelen. En dan wensen we je een goed weekend, Remmelt.
2: Hetzelfde.
1: Hey, doei.
0: Groetjes.
2: Doei.
0: Everjack komt eraan met 10 Feet Tall. En dit is Teddy Swims. Appen hoeft niet meer, want de tickets die zijn op. Break Up in Reverse hoor je op Q Music.

0: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Zomervakantie.
9: En om het nog leuker te maken?
10: Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: aan zaterdag?
1: Oh, ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Q-Music The Party.
6: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Brassa Beemster met Lars Boele en Menno Barreveld.
5: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
7: Q-Music. Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
10: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
9: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
10: Ja, klinkt logisch.
11: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Tom en Judith.
13: Avond.
14: Goedenavond.
13: Hier zijn we staan als American.

0: Future Music, Harry Styles, American Girls. Het is vrijdagavond, even na 7:30. Tom en Judith hier om lekker het weekend van Q te vieren met jou.
1: Ja, een hele goede avond. Ja, ik zit de hele tijd ook een beetje op mijn mobiel. Want ik krijg steeds het berichtje. Want ik heb me voor het eerst sinds, sinds ooit... me eigenlijk bevonden in de werelden van de marktplaats.
0: Wat verkoop je dan?
1: Ja, ik heb een camera die ik wil verkopen.
0: Oh.
1: Dus die heb ik erop gezet. En ik dacht, nou, dit heb ik wel binnen no time verkocht. Goede camera,
0: ja,
1: niet gebruikt.
0: Ja, maar
1: nou, het is ongeveer is wel, een bedrijf wat ik aan het runnen ben. Ja. Met de appjes die je moet beantwoorden. Maar ook, ik vraag me echt even af. Zijn er meer mensen die gekke dingen hebben meegemaakt in marktplaats? Want ik krijg toch rare berichten. Als bijvoorbeeld mensen zeggen, ja, of ze dan de helft kunnen betalen bij het ophalen. En dan de helft een maand later. Ja, dat gaan ze natuurlijk niet doen.
0: Ja, nee, dat gaan zij niet doen en je bent geen bank.
1: Ja, en of ik misschien een ruilhandel wilde doen. Dus dat zij mijn camera mochten. En dan wilde diegene dan iets anders terugruilen.
0: Wat zeg ik? Wil gewoon keiharde euro's.
1: Ik wil gewoon euro's. En of ik hem misschien wilde komen brengen. In plaats van dat ze hem konden halen. Nou, ik weet niet wat ik hoor allemaal.
0: Ja, dat kan wel. Maar dan komt er toch een...
1: Een prijsje.
0: Ja, komt nog een bezorgkost overheen.
1: Ja, ik sta er denk ik al 2 weken op. En elke dag krijg ik wel 4, 5 berichtjes. Nou,
0: oh,
1: het is
0: wat
1: echt...
0: interessant. Ja.
1: Nou, ik ben toch benieuwd, want er zijn vast mensen die dingen hebben meegemaakt met Marktplaats waar goede verhalen uit te komen.
0: Ja.
1: Heb jij wel eens een keer wat meegemaakt?
0: Ja, ik heb het een tijd geleden ook een keer hier op de radio verteld. Was dat met jou?
1: Toen was dat met dat Pokémon?
0: Ja, toen had ik een doos van Pokémon verkocht. En die koper die had met kopersbescherming gekocht. Dus dan wordt het geld eerst gereserveerd bij Marktplaats. En als dan de koper het binnen heeft en die zegt het is allemaal top, dan gaat het geld naar mij toe.
1: Ja, ja.
0: En ik had het de naam opgestuurd. En ik wist natuurlijk gewoon 100% zeker dat ik het juiste naam had opgestuurd.
1: Ja.
0: Exact het product wat hij had gekocht. En hij beweerde bij aankomst van het pakket dat het er niet in zat.
1: Oh.
0: Ja.
1: Oh.
0: Met andere woorden, ik had voor €200 shit naar hem opgestuurd. Hij zegt het zit er niet in. Ik wist 100% zeker, het zit erin.
1: Ja.
0: Ja, en ik stond daar zonder
1: geld, geen knaken.
0: Ja. Dus hij heeft toen met die kopersbescherming de doos teruggestuurd naar mij, uiteindelijk. Ik dacht eerst van, ja, ik word hier gewoon genaaid.
1: Ja, ja,
0: is
1: ja.
0: Wel
1: ja.
0: Weg product en geen geld. Ja. Maar hij heeft dat uiteindelijk heeft hij dus die doos teruggestuurd.
1: Oh, dat vind
0: en,
1: ik toch
0: ja, maar
1: netjes.
0: Toen dacht ik dus van, ja, misschien heeft hij het eruit gehaald uit de doos. En heeft hij het weer helemaal netjes dichtgetaped.
1: Oh.
0: Dus toen heb ik zelf dat hele ding opengesneden. En toen zat het er gewoon nog in. Dus hij heeft gewoon gedacht dat ik hem probeerde te naaien.
1: Ja.
0: Wat niet zo was.
1: Nee, nee. Ja, want dat is, je gaat marktplaats op en je zit eigenlijk al met je hoofd. Ik word sowieso genaaid. Welk app je krijgt, daar zit je sowieso mee in je hoofd.
0: Ja, er zitten ook echt wel goede mensen tussen en goede deals.
1: Ja, nee, zeker.
0: Ik doe nog steeds wel hier en daar een Pokémon kaartje kopen of verkopen. En dat gaat eigenlijk best wel vaak gewoon goed, hoor.
1: Zo, nou, ik weet niet wat ik meemaak. Ja, ik doe dit voor het eerst, maar het is echt...
0: Wel leuk, toch? Even voor de vrijdagavond even wat gekke marktplaatsavonturen. Waar ben jij in beland toen je iets wilde kopen of verkopen op Marktplaats? Laat me even weten via de Q-Music app. Doen we over 6 minuutjes een rondje langs de velden. I wanna be

0: En John, back your music. Turn the lights off. Zo direct nieuwe muziek. Temper City Self-Aware komt eraan. Maar eerst marktplaatsavonturen. Het is altijd leuk om even een rondje te doen. Ja, dit, naar aanleiding van jouw camera die je probeert te verkopen. Al 2 weken probeer je dat en het is een drama.
1: Het is een drama, inderdaad. Allemaal rare berichtjes die je krijgt over dat mensen vragen of ik hem kon brengen. Of de helft willen betalen en de andere helft later. Nou, in ieder geval, er zijn nog meer leuke verhalen.
0: Ja.
1: Denise bijvoorbeeld die zegt, hoi, ik kreeg ooit iemand die verkocht een magnetron. Ik vroeg een foto ervan en hij stuurt een foto. Staat hij naakt afgebeeld in de magnetronweerspiegeling.
0: En heeft ze hem gekocht?
1: Nee, ze zegt ik ben de magnetron maar niet gaan halen bij hem.
0: Oh, nee. Annemieke is hier. Ik heb ooit een scooter op Marktplaats te koop gezet. Er kwam een dronken man samen met zijn broer. De dronken man wilde een testrit maken. Dat kon natuurlijk niet. Toen ging hij op de vuist met zijn broer.
1: Nou, ik vind het echt niet normaal, hoor. Jongen, jongen, jongen. Echt bizar. Wat er nog. Ja, dat, we hebben ook iemand aan de lijn, toch?
0: Zeker. Hanny, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
0: Vertel, wat ging jij verkopen? Of verkopen?
2: Nou ja, mijn man die kocht destijds wel eens wat Lego op. En hij had dus inderdaad nu ook een afspraak gemaakt. Hij had Lego gekocht. En dat zou opgestuurd worden. Maar alles wat er gebeurde, dat Lego dat kwam niet binnen.
0: Maar al wel dus betaald. Hij,
2: wel betaald, zeker. Oh. Dus hadden ze zoiets van, nou ja, oké, we zijn het geld kwijt. Dus vervolgens heeft mijn man via een andere account, marktplaatsaccount heeft hij aangemaakt. En heeft hij dus gekeken of deze meneer ook nog andere spullen verkocht. En dat bleek dus het geval. Deze meneer verkocht ook nog een stoel. Een stoel kun je natuurlijk niet heel makkelijk versturen. Dus mijn man heeft contact met hem gelegd onder een andere naam.

0: natuurlijk. Met de mededeling dat hij wel interesse had in deze stoel. Nou, hij mocht hem wel komen halen.
1: Hey.
0: Dus toen hadden we een adres. En is mijn man er naartoe gereden.
2: Nee joh.
3: Alleen?
0: Alleen, en ja. Toen? Ik was, nou ja, goed, hij heeft haar aangebeld. En deze meneer die stond druk te stofzuigen. En die meneer die heeft hem binnengelaten. En nou, kijk, hier staat de stoel. En mijn man zegt, ja, dat is mooi, maar ik kom niet voor de stoel. Ik kom voor de Lego.
3: Ja, of het geld.
0: Of het geld, precies. Dus die man die was natuurlijk nogal, nou ja, nogal geschrokken. En het eerste wat hij aan mijn man vroeg, ben jij van de politie?
1: Ah.
0: Mijn man zegt, nee, ik ben niet van de politie. Maar ik wil toch wel graag of mijn Lego of mijn geld. Nou ja, mijn Lego, de Lego die heb ik boven staan. Dus mijn man is naar boven gelopen en die heeft alles zo teruggeschoven in de doos. En die heeft de Lego meegenomen.
2: Wat bizar. Maar vond jij dat niet spannend dat je man daarheen
0: ja,
2: ging?
0: Ja, maar ik wist het niet. Ik wist het niet. Pas na de tijd heeft hij mij gebeld. Dus ik heb hem ook wel eventjes stevig toegesproken. Ja. Dat ik inderdaad niet zo blij was met deze actie.
2: Nee.
3: Voor het maar, was het echt, ja, was het echt een crimineel. Maar het klinkt nu wel een beetje alsof als iemand gewoon eens een keer proberen om wat geld te jatten, zeg maar.
2: Ja,
0: ja nee, hij heeft achteraf heeft hij nog wel een berichtje gestuurd dat hij er heel veel spijt van had en dat hij het nooit weer zou doen.
2: Oké, dat is wel goed.
3: Ik denk dat hij die zich wild geschrokken, die doet het nooit weer.
2: Nee.
0: Ja, deze man was best onder de indruk. Nou, dus mijn man natuurlijk is ook niet heel klein, dus dat, ja. Hij is flink geschrokken.
3: Nou, wat een topverhaal. Jullie hebben gewoon een oplichter ontmaskerd.
0: Ja.
2: Heel goed. Nou, gelukkig hebben de Lego's binnen, dus er kan weer gelego'd worden.
0: Precies.
2: Heel fijn. Nou, Annie, ik wens je een heel fijn weekend verder en thanks voor je verhaal.
0: Eens gelijk.
3: Goedjes. Hey, Marlies.
4: Ja, hoi.
3: Wat ging jij verkopen?
4: Nou ja, het is niet echt verkopen. Ik geef wat weg.
3: Oh.
4: Ja, ik heb een stel paarden. En nou, daar, daar heb je ook wel wat mest van. En die mest wordt normaal gesproken op gereageerd door mensen met tuinen. Die wat composthopen willen aanmaken en dat soort dingen nog meer.
3: Oh, daar wordt jouw paardenmest voor gebruikt.
2: Ja,
4: precies. Ja, ja zeker. Normaal gesproken is dat redelijk normaal. Totdat ik op een gegeven moment een man kreeg. Dus, hij noemde zich, het was een mannennaam. Dus, en die vroeg aan mij, hij zegt, ja, ik heb dat altijd al zo graag gewild. Ik wil graag in jouw mest komen rollen.
2: Nee.
3: Nou, dat is een grapje toch?
4: Nee, helaas niet.
3: En toen?
4: Spoiler alert, hij is niet geweest natuurlijk.
2: Nee, dat snap ik niet. Die wil je niet uitnodigen.
3: Ik had het wel willen zien eigenlijk.
4: Ja, nou dat zijn dus vriendinnen van mij ook. Zo, ja, had je moeten doen.
3: Ja.
4: Nou, nee, liever niet.
2: Wat bizar.
4: Ja, dat was altijd een lang gekoesterde droom van hem geweest. En schijnbaar heeft hij, want hij heeft de buurvrouw die ook met paarden, die dan ook de mest op marktplaats heeft staan, heeft hij ook nog gecontacteerd. Dus misschien dat hij uit de buurt komt. Dus
3: hij wilde lekker graag, rollen in de paardenmest.
4: Ja, rollen in de paardenmest.
3: Het is maar waar je geld voor wordt, hè?
2: Ja.
4: Nou ja, dat.
3: Ja.
2: Zo, nou ja, het zal vast zeker wel een keer gelukt zijn, denk ik.
4: Ik hoop het niet.
2: Nee, ik ook niet. Ik vind het ook heel gek, maar ja.
3: Niet bij jou, Marlies, maar wel, wel een heerlijk verhaal voor deze vrijdagavond. Dus mogen we je daarvoor bedanken.
4: Zeker.
3: En een mooi weekend, hè?
4: Fijne uitzending.
3: Doei. Dit is Q-Music. Marshmello en Kane Brown komen eraan met Miles on It. En dit is hartstikke nieuw. Temper City en Self-Aware.

0: Q Music en Miles on It. Bijna 8 uur, het nieuws komt eraan. Fieke, goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, bolle telers zijn bang voor de komst van zout water.
0: En muziek, zometeen onder andere Kensington.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
4: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: CeraVeeje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
16: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.

0: scoort dan je geld op de meest getoonde prijs.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: 8 uur geweest, goedenavond. Het Q-Music-nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
3: Goedenavond. Buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen nog wekenlang geen boete. Volgens RTL Nieuws kunnen ze pas vanaf volgend jaar bekeurd worden. Dat komt door een gat in de Europese regels. Daarom worden nu alleen Nederlandse chauffeurs echt beboet. Ze moeten €500 betalen als ze toch over de verzwakte brug rijden. Een man die gisteravond tijdens een World Pride evenement in Amsterdam-West werd aangehouden, is nu al veroordeeld via het supersnelrecht. Hij viel mensen lastig en zei: alle homo's moeten dood. Volgens de officier van justitie kunnen mensen door zo'n uitlating worden aangespoord om strafbare feiten te plegen. Voor opruiing met een discriminerend karakter kreeg de man een taakstraf van 40 uur. Bloembollentelers aan de kust maken zich zorgen over de komst van zout water. Waterbeheerders verwachten binnen 2 weken noodgedwongen zout water te moeten toelaten in kanalen en sloten om de dijken te beschermen. Als het waterpeil te laag is, kunnen dijken namelijk uitdrogen en scheuren. Waardoor zout water zouden alle wortels verpieteren. Ook bomen en al het openbare groen kan niet tegen zout water, zeggen de telers. En dan het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Het koelt in de nacht af tot een graad of 12. Morgen veel zon en het wordt 22 tot 26 graden.
2: Flitsmeister dan, 1 file op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de grens kom je in 2 kilometer, vertraging 10 minuutjes.
4: Wel een hoop flitsers, onder andere de A27 Hilversum richting Almere. Daar staan ze bij 114,9. Ook de andere kant op, richting Hilversum op de A27 bij 112,3. Dan de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,8. En gaslos bij de A58 Vlissingen richting Goes bij 161,5.
2: Heb jij goed gevulde koffertjes?
4: Absoluut!
2: Hey, super, ik zie ze al. Het grote kofferspel spelen we zo. Misschien wel met jou.

0: Martin Garrix. En Ed Sheeran, Repeat It, bij Q Music. Het is 10 minuutjes over 8. Vrijdagavond, Tom en Judith hier. Hey, die Martin Garrix, die staat deze zomer natuurlijk weer overal en ergens te draaien. Ja. Ook veel op Ibiza. Ushuaia, ja. Ibiza. Ja. Dat is zo'n, ja, zo'n buiten-event met een zwembad, bij een hotel.
1: Is dat ook een hotel?
0: Ja, klopt. Het is ook een hotel. Ja, ja. Je kan er ook voor een godsvermogen overnachten. Ik ben er ooit één keer geweest bij Martin Garrix daar. Nou, dat was lijp. Dat is... Ja, als je de beelden ziet, dan denk je van dit is vet. Maar als je er zelf tussen staat, dan denk je echt, dat is niet normaal.
1: Ja?
0: Hij is er nu dus ook. Gisteravond heeft hij daar ook weer gedraaid. En ik heb dus beelden gezien. Hij doet er ook altijd een afterparty. Voor zijn vrienden, familie, noem het allemaal maar op, zijn hele team. En Lando Norris, de Formule 1 coureur, die is natuurlijk een goede vriend van hem. Staan ze daar dus samen op die afterparty in de DJ-boot. Dus Lando Norris die staat daar op de DJ-set van Martin Garrix te draaien. Nou, vet, hè?
1: Ja, zeker vet.
0: Had ik wel bij willen zijn.
1: Nou, ik zou ook wel een keer naar Ibiza willen. Ik ben er nooit geweest. Aanrader?
0: Ja, ik ben er toen een weekend geweest.
1: Oh.
0: En dus ook dat feestje meegepakt. Nee, echt niet normaal.
1: Moet toch een keer
0: heen. Aanslag op je leven. Het grote kofferspel. 4 koffers in de studio. Wat voor thema zit er?
1: Het thema deze vrijdagavond is... Morgen is natuurlijk Zwarte Zaterdag. Dus ik dacht, prijzen voor onderweg.
0: Vanwege dat het morgen zo druk wordt op de weg.
1: Ja, het wordt hartstikke druk.
0: Prijzen voor onderweg.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ik heb 4 koffers gevuld met prijzen. Elke koffer zometeen geef ik een cryptische hint. Vervolgens heb je 5 seconden bedenktijd of je de koffer wil openmaken of niet. Zeg je nee of überhaupt niks, dan gaan we door naar de volgende koffer en vervalt de prijs. En dan zeg je ja op een koffer, dan is de koffer en de prijs dus voor jou.
0: Wil je meespelen, stuur dan nu het woordje koffer. In de Q-Music app. Judith herhaalt het woord.
1: Ja, ik kan het niet zo leuk. Doe jij nog even 1 keer.
0: Nee, die van mij net, die was goed.
1: Oké.
0: Jij.
1: Koffer. Ja, ik vind het gewoon niet zo leuk.
0: Ik kan het beter doen, inderdaad.
1: Ja, doe nou 1 keer, nog 1 keer.
0: Nee, die van net, die was goed.

0: Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe bij Q Music. Nou, hoe toepasselijk wil je het hebben, Drive Safe?
1: En zo is het. Het is natuurlijk morgen Zwarte Zaterdag.
0: Ja, dus het is hartstikke druk op de weg, want iedereen gaat op vakantie natuurlijk.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: En dus hebben wij het grote kofferspel. 4 koffers met thema...
1: Thema is prijzen voor onderweg.
0: We gaan spelen met Rick. Rick, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Hey, de koffer is op dit moment binnen jouw leven ook wel een serieus ding, of niet?
2: Ja, hij speelt wel een rol momenteel, ja.
0: Wat staat er te gebeuren?
2: Ja, ik verhuis in november met mijn vriendin naar Bonaire toe.
0: Je gaat gewoon emigreren, man.
2: Ja, klopt.
0: Zo.
1: En wat is de reden, man, als ik mag vragen?
2: Ja, überhaupt het eiland. Het is fantastisch. En gewoon lekker voor het weer, voor de zon, de mensen. Ja. Alles bij elkaar.
0: En maar hoe vaak zijn jullie daar op vakantie geweest?
2: En nu 4 keer.
0: Oké. Ja. En na de 4e keer dachten jullie ook, dit is onze plek. Hier moeten we wonen.
2: Ja, ik na de eerste keer al. Maar mijn vriendin die was verstandig. Die zei telkens nee.
0: Dus en dan heb je het nu toch over gehaald.
2: Precies.
0: En hoe, heel veel vragen die bij mijn oren te binnen schieten. Hoe doe je dat qua werk? Heb je dat dan hier al opgezegd? Heb je daar al wat gevonden?
2: Ja, ik heb afgelopen week ontslag genomen. En ik heb dan daar al een baan gevonden, ja.
0: Wat ga je daar doen, als ik vragen mag?
2: Ja, ik ga daar als soort maintenance manager op een resort bezig.
0: Ja, zo. Kijk. Dat is toch een droom.
1: Wat geweldig.
2: Ja, een droombaan, ja.
1: Ja, maar ook een droom om te emigreren naar Bonaire, lijkt mij.
2: Zeker. Ja, het staat al lang op mijn lijstje. Ja.
0: En wat vinden familie en vrienden ervan?
2: Die staan allemaal achter ons. Die vinden het een leuk vakantiebestemmetje.
0: Ja, die komen gewoon lekker vaak langs.
2: Ja, precies.
1: Dat is wel lekker.
0: Top, Rick. Leuk om even te horen wat er allemaal speelt in je leven. En wanneer gaat het gebeuren? Eind van het jaar?
2: Ja, november.
0: November.
1: Oh ja, oké. Okay.
0: Nog even genieten van het Nederlandse dus.
2: Ja, precies. Even het huis verkopen en dan gaan we.
0: Even het huis verkopen. Ja, wat een ding, joh. Hey, we gaan het grote kofferspel spelen. 4 koffers dus hier in de studio. Ze zijn goed gevuld met prijzen voor onderweg. Judith heeft bij iedere koffer een cryptische hint. Na de cryptische hint mag jij zeggen of je de koffer wil, ja of nee. Roep je nee, gaan we door naar de volgende. Roep je ja, gaan we hem openmaken. Gaan we kijken wat je wint.
2: Nou, top. Gaan we doen.
1: Oké, dan beginnen we met koffer nummer 1, Rick. Daar is de cryptische hint. De nodige brandstof.
2: Nee.
1: Nee.
0: Of kerosine.
2: Ja, precies.
1: Koffer 1, daar zat in een autokoffiezetapparaat.
0: Ja, oké.
2: Okay.
1: Oké. Okay. Oh, nou, jullie zijn allebei minder enthousiast dan ik, hoor ik al.
0: Die kunnen we missen, toch?
1: Die kunnen we missen. Dan gaan we door naar koffer nummer 2. En daar is de cryptische hint bij. Ramen dicht.
2: Ramen dicht, nee.
1: Nee? Oké.
2: Okay.
0: Nee. Nee, jij wil de ramen open. Lekker wapperen.
2: Ja, precies. Ik hou van lekker weer.
1: Nou, dat zou ik niet doen bij deze prijs. Want in koffer 2 zitten namelijk 10 wasbeurten voor de auto.
2: Oh, nou, dat was een leuke geweest.
0: Die kun je dan wel weer gebruiken op Bonaire. Want daar zit het ding natuurlijk altijd onder het stof en het zand.
1: En zo is het.
2: Ja, precies.
1: Oké, dan gaan we naar koffer 3, Rick. Daar hoort bij een zacht prijsje.
2: Ja, die gaan we doen.
0: Een zacht prijsje.
1: Kijk.
0: Oké,
1: ik ga eerst even vertellen wat in koffer 4 zit, die je dus niet neemt. Ja. In koffer 4 zit een goed gevulde mini-koelkast voor op de achterbank. Auw.
0: Oh,
1: zo,
0: leuk.
1: Vingers zitten net tussen.
0: Kijk nou uit.
1: Koffer nummer 3, die jij dus hebt gekozen, daar zit in een nekmassagekussen.
2: Nou,
1: ja.
2: Heerlijk. Ook in het vliegtuig.
1: Nou, ja. Inderdaad. Kijk. Ah, ik vind het echt, dit is de topprijs, toch? Zo.
2: Ja, fantastisch.
0: Rick, van harte gefeliciteerd daarmee. En mag ik zeggen namens iedereen hier bij Q Music en iedereen die luistert, alle liefde en geluk met jullie nieuwe avontuur eind van het jaar.
2: Gaat helemaal goed komen, dankjewel.
0: En Q is natuurlijk gewoon te ontvangen daar via het internet. Dus zullen jullie vast wel eens voorbij zien komen.
1: Precies.

0: Back Your Music. En Moving to the Sun. Lekker gedanst?
1: Zo, dit is toch een waanzinnig mooi nummer.
0: Ja, dit is lekker voor deze zomer. Zeker. Google dus bij Q Music. Zometeen gaan we op zoek naar de boem en een knal. Kortom, we gaan een liedje draaien om het weekend officieel echt mee af te trappen. En ook Cameron Whitcomb komt er aan.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205...

Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wauw.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Voor Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Nu bij Dirk. Alpro plantaardige eetzuivel. 99 cent. Klinkt goed, toch?
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
7: Müller Milk, the moo you can't resist.
8: Tom en Judith.
9: Avond.
10: Goeie avond.
9: Asher, kom.

0: Summer More bij Q Music. We gaan op zoek naar de Boem en de Knal. Een liedje om het weekend dan echt officieel af te trappen. En dat doen we altijd aan de hand van een thema natuurlijk. Het kan zijn, nou bijvoorbeeld als het Nederlands elftal op een avondje moet voetballen, dat we een stadionklapper zoeken. Of nou bijvoorbeeld in vakantieperiode zou je kunnen denken aan een bepaald land waar een liedje uit vandaan moet komen.
1: Ja.
0: Maar vandaag?
1: Vandaag is het thema, zat ik te denken aan, Pride.
0: Oh, dat is nu natuurlijk.
1: Ja.
0: Of dit weekend, hoe zit dat dit precies? Weekend, jij komt uit Amsterdam. Ja. Hoe zit dat bij jou daar?
1: Morgen is de Kennel Pride. Dus dan komen de boten natuurlijk.
0: Oh ja.
1: Dus dat wordt natuurlijk een en al happening.
0: Dan staat jouw hele stad weer op de kop.
1: Dat staat. Nou, ik rol de deur uit zo die gracht op, joh.
0: Ja? Ah, wel gezellig.
1: Ja, ik vind het echt waanzinnig.
0: Ja, is dat
1: ik heb
0: top.
1: Er super veel zin in.
0: Ja.
1: De outfit is al ready. Dus ik dacht, laten we anders met de Boem en de Knal.
0: Ga je ook feesten daar?
1: Ja.
0: Oh, wat leuk, joh.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat kan toch niet anders?
0: Ja, nee, dat kan toch dat je ook gewoon lekker thuis blijft zitten. Lekker serietje.
1: Dat kan ook, inderdaad. Nee, ik ga wel even de deur uit natuurlijk. Maar ik dacht, laten we een Pride liedje doen. Leuk.
0: Een Pride liedje.
1: Voor dit weekend.
0: Wat is een Pride liedje?
1: Nou, bijvoorbeeld iets van Sam Smith kan bijvoorbeeld. Of Chapel Rowan.
0: Ja.
1: Of I'm Coming Out van Diana Ross.
0: Leuk.
1: Denk aan Abba kan natuurlijk ook gewoon Dancing Queen. Zoiets.
0: Gewoon iets lekker fouts, iets lekker YMCA-achtig.
1: Ja, of, iets met Lady Gaga. Ja, kan allemaal eigenlijk.
0: Iets voor op de Pride Boat.
1: Ja, laten we dat doen. Iets voor op de Pride Boat.
0: Oké, nou zit je te luisteren en denk je van ik heb hier wel leuke gedachten over. Pak even de Q-Music app erbij, dan kun je het naar ons opsturen. Gaan wij er eentje uitkiezen, gaan we die zo meteen draaien. En voor tijdens het appen, muziek van Damiano David en nu de nieuwe alarmschijf.
2: The Q Music Alarm.

0: Deze is soms gewoon heel erg lekker om van A tot Z mee te schreeuwen.
1: En zo is het, maar wel graag met de microfoon uit.
0: Ja, sorry, ik was iets... Damiano David, Wijkje Music, Born with a Broken Heart. We gaan de Boem en de Knal draaien in thema...
1: Ja, het thema is Pride. Staat er gewoon?
0: Ja, nee, die galm, dat heb ik nou een paar keer gehoord. Ik moet op een knop drukken om hem te activeren, maar soms activeert ze uit zichzelf.
1: Maar niet uit.
0: Het is net alsof de echo denkt, dit programma heeft wat echo nodig. Dat hij dan soms... Hij springt gewoon automatisch aan.
1: Ja, nou leuk.
0: Niks.
1: Nee, dat maakt niet uit. Nou, het thema is in ieder geval Pride, want dit weekend is natuurlijk Pride. Ja.
0: In jouw stadje.
1: In mijn stadje inderdaad, in Amsterdam, ja. Dus ik dacht, laten we Boem en de Knal lekker met Pride-thema doen.
0: Deze is leuk van Verona via de Q-Music app. Rise at Fred met I'm Too Sexy.
1: Oeh, leuk, vind ik heel leuk. Marjan zegt een liedje I Kissed a Girl en dan lijkt dit.
0: Mika, Grace Kelly komt natuurlijk heel veel binnen, onder andere van Merel.
1: Geeske zegt alle kleuren van de regenboog van K3.
0: Ja, leuk. Benga Boys, We Like the Party, goedje Shakira.
1: En Jeanette zegt Abba Dancing Queen.
0: Ashley, goede avond met Tom en Judith.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het bij jou dan? Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben aan het werken momenteel.
1: Wat voor werk doe je?
2: Ik ben taxichauffeuse.
1: Oh, leuk. Is dat ook leuk?
2: Ja, dat is ontiegelijk leuk. Hi. Allerlei soorten mensen. Ik denk dat het ook een stukje bij Pride goed aansluit. Allerlei soorten mensen.
1: Inderdaad. En welke regio rij je dan?
2: Ik rij normaal een regio Tilburg, maar ik doe nu vandaag een dagje bij Helmond.
0: En dan, hoe werkt het? Rij je voor een baas of rij je Uber? Of,
2: Nee, wel echt voor een baas. Ja, eigenlijk gewoon de regio. Hm. Dus oudere mensen die op de omstandigheden zelf niet meer kunnen rijden. Zulke dingen.
0: Leuk, en eerlijk zeg.
1: Moet je de rest van het weekend ook werken of heb je nog andere plannen?
2: Nee, ik mag heel het weekend werken.
0: Oeh. Ja, radiootje aan, wie doet je wat?
1: Ja, zo is
2: ja
1: het.
2: Daarom. Kim Music op, wat wil je nog meer?
0: Ja, gezellig. Ja,
1: heel goed. Hey, je zei het al, verschillende soorten mensen in je taxi. We zitten natuurlijk met het thema Pride voor de Boem en de Knal.
2: Ja.
1: Jij had een leuke suggestie.
2: Ja, Lady Gaga, Born This Way.
1: Ja, dit is natuurlijk een topper. Hè?
0: 100% raak, dus ja. Ik pak hem erbij zo. Ashley, dan gaan we tegen jou zeggen...

0: Dank voor je suggestie en werk ze dit weekend.
1: Geen probleem, fijne avond.
0: Doei, doei.
1: Veel plezier, doei. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: Tot zover, tot hier en niet verder. Wij gaan plaatsmaken voor onze vriend Stefan Bouwman.
1: Stevie.
2: Tobbe Judith.
0: Wat gebeurt er dan?
2: Jobke komt langs.
0: Oh, van...
2: Van Lotje.
0: Ja.
2: Maar Lotje heeft ze achter zich gelaten. Ze doet nu andere muziek.
0: Oké. Okay.
2: Heeft eigen song uit. En we gaan een hele leuke cover doen van Shannon Spyro. Dus dat. En natuurlijk weer een Stevens Vrijdagavondmix. Dus je mag gokken wat het thema is strakkies. Het is niet Pride. Dat is het meest voor de hand liggende nu.
0: Zwarte Zaterdag.
2: Nee, ook niet.
3: Ook voor de hand liggend.
2: Ja, eigenlijk ook wel.
3: Ja, en moet ik nu weer wat gaan zeggen?
2: Ja, hoeft niet hoor. Je hoeft niks te zeggen.
3: Nee, ik weet het ook niet. Ik laat me verrassen.
2: Nou, stilte, denkt zij, Sound of Silence en zo.
0: Oeh, gezellig.
2: Ja.
0: Veel plezier met Stefan. Yeah. Mooie avond.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: De komende weken is het hebben's bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we er al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Chris?
13: Ja?
12: Hoef jij niet te werken vandaag?
13: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
12: Dus, heb je nu...
13: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
12: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
21: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
23: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
24: CeraVe voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
26: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
27: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Het is 9 uur. Goedenavond. Key Music Nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
28: Goedenavond.
0: Meerdere Europese landen stellen extra grenscontroles in na de gebeurtenis in het Spaanse Ceuta. Daar staken ongeveer 50.000 mensen de grens over vanuit Marokko. Ook al is het grootste deel alweer teruggekeerd. Volgens buitenlandminister Tom Berendsen is het duidelijk wat er moet gebeuren, zegt hij tegen de NOS.
1: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit. Dat zij voorkomen dat immigranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren. Omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
0: Meerdere landen zijn er dus niet gerust op. Frankrijk stuurt extra agenten, drones en vliegtuigen naar de Spaanse grens. In Italië wordt extra gecontroleerd. En Duitsland gaat langer door met de bestaande grenscontroles. Vanwege een fatbike-verbod zijn in Amsterdam en Enschede zo'n 100 boetes uitgedeeld. De maatregel om fatbikes te weren uit het Amsterdamse Vondelpark en de binnenstad van Enschede lijkt te werken. Het is er veel rustiger en er zijn ook veel minder klachten, zeggen de steden tegen de NOS. En de politie is op zoek naar getuigen van een ontvoering en een woningoverval gisteravond. Een 20-jarige vrouw werd ontvoerd in Papendrecht en later achtergelaten in een auto bij Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen. Het zou gaan om 3 verdachten die uiteindelijk met een buit op de vlucht sloegen. Op het allerlaatste moment een goedkoop ticket scoren voor een festival of concert op Ticketswap wordt mogelijk een stuk lastiger. Organisatoren kunnen er namelijk voor kiezen een minimumprijs in te stellen voor doorverkochte tickets. De reden is dat bezoekers steeds vaker wachten met het kopen van een kaartje, omdat ze hopen dat er nog een goedkoper kaartje beschikbaar komt. Maar veel festivalorganisatoren komen daardoor in de problemen.
2: Oh, nu snap ik hem pas. Ik hoor dit nieuws dus vandaag en dan denk ik... Ja. Hoezo komen zij in een financiële problemen als mensen goedkoper hun kaartje doorverkopen? Maar het gaat dus om dat ze te lang wachten.
0: Ja, en die hebben die festivals hun kosten allemaal al lang gemaakt. En dan gaan mensen op het allerlaatste moment...
2: Ik snap hem eindelijk.
0: Dan heb ik nog wat weer van Weerplaza. Want vanavond blijft het droog en het koelt in de nacht af tot een graad of 12. Morgen veel zon en het wordt 22 tot 26 graden.
2: Fieke, dank jou wel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. 1 noemenswaardige vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer naar een kwartier en zoveel controles. Waarom hebben die agentjes niet gewoon lekker vakantie? De A7 naar Bolsward, 107,8. De A15 naar Gorkum, 103,4. De A27 naar Almere, 114,9. Langs de A27, maar dan naar Hilversum, 112,3. A28 naar Zwolle, 59,8. De A44 naar Wassenaar, 21,6. En ook de A44 naar Nieuw-Vennep bij 20,4.
3: Music.
4: Stefan Bouwman.
2: Ik vond te veel. Het is weer weekend!

0: Tisha, iedereen is er gezellig bij. En ook een hoop mensen die Teddy Swim sturen. Ja, het spijt me dat ik je moet teleurstellen. Dat was tot 2 uur vanmiddag. Maar er staat wel een Key Music prijzenpakket op het spel. Larissa, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo, hoe is het met jou?
1: Ja, goed.
0: Nou, fijn. Wat was je aan het doen?
1: Ik was aan het rijden, want ik ben vrachtwagenchauffeur en ik was nog aan het werk.
0: Nee, stoere vrachtwagenchick. En tot hoe laat moet je?
1: Tot 11 uur.
0: Oh, je bent bijna klaar. Ja, precies. En mag jij dan zeg maar de wagen voor de deur parkeren? Of moet je dan vanaf de plek waar je hebt gereden ook nog naar huis rijden?
1: Nee, ik moet vanaf de plek waar ik heb gereden ook nog naar huis rijden.
0: Oh ja, ja, ben je eigenlijk een soort van extra aan het werken. Ben je een soort overtijd.
1: Ja. Nou, precies.
0: Nou goed, aan de andere kant, ik moet ook naar mijn werk rijden. Wat ga je verder doen dit weekend? Alleen maar dienstjes?
1: Nee, ik ga morgen gezellig een dagje naar de markt en voor de rest zien we wel.
0: Leuk, nou heel erg veel plezier. En wat was volgens jou het thema van de mix?
1: Dromen.
0: Ja, dat klopt helemaal. Bad dreams, sweet dreams, fever dreams, allemaal dreams. Betekent dat jij het Key Music prijspakket krijgt?
1: Nou, helemaal super.
0: En werk ze nog even, hè? Hou hem tussen de lijntjes.
1: Ja, dankjewel.
0: Hoi.
1: En goed zie ik dan vast. Doeg.

0: Rexha en Faithless. Niet zo lang geleden was zij hier nog in de studio te gast, Bibi Rexha.
1: Stefan's Piano Bar.
0: Piano Bar. Ja, op exact dit plekje. De plek waar ik elke vrijdagavond met artiesten van over de hele wereld muziek maak. Dat is het idee van Stefan's Piano Bar. Ik kruip achter de piano. Jij maakt muziek, dan kom je langs en dat gaan we samen doen. Maar niet voordat we hebben bijgekletst. Ja, het is een dame die je al lang kent van het liedje Lotje. Toen samen met Roeland, maar inmiddels is ze solo. Goedenavond, Jopke.
2: Hallo Stefan.
0: Hoe is het nou?
2: Gaat supergoed.
0: Nou, wat fijn.
2: Ja.
0: Ja, nu ben je te gast bij mij. Weer.
2: Nu ben ik te gast weer bij jou. Ja, ik vind dat enig.
0: Je kan jou kennen van Lotje. Samen met Roeland. Een gigantische hit. Nummer 1 hit zelfs geweest.
2: Ja, zeg dat. Ja.
0: Ongelooflijk. Ja, en ik ben daar heel eerlijk ook over geweest naar jou. Toen jullie vorige keer langskwamen in Stefan's Piano Bar. Dan is het soms wel met bepaalde artiesten die langskomen, denk ik, oeh, ik hoop dat het goed komt live.
2: Ja, en dat snap ik ook. Want je hebt geen idee wat voor vlees je in de kuip hebt.
0: Nee. En jij hebt mij toen zo positief verrast.
2: Ja, dat is echt zo lief.
0: En nu ben je dus je eigen pad ingeslagen. Jij bent gewoon een hele andere kant op gegaan. En ik vind dat echt heel leuk. Ik vind het ontzettend goed liedje.
2: Dankjewel.
0: Wanneer ontstond die keuze? Want jullie konden ook samen echt de wereld veroveren.
2: Ja, klopt. Alhoewel, ik denk, dat is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Er zijn heel veel mensen die zeggen van, waarom zijn jullie niet gewoon samen doorgegaan? Want de wereld lag aan je voeten en dan was je bedje gespreid. Ik geloof er niet per se zo in dat dat zo is. En het is ook grappig, want voor Roeland en mij was het allebei best wel vanzelfsprekend dat we onze eigen weg zouden gaan. Omdat wij natuurlijk allebei heel goed wisten, wat willen we hiermee en hoe zien wij de toekomst voor ons? Bij ons beiden zag dat er heel anders uit. En dan kom je eigenlijk al best wel snel op de conclusie van, dan is het denk ik beter als we niet hier aan een dood paard gaan trekken, maar gewoon lekker allebei ons eigen ding gaan doen.
0: Ja, maar het heeft echt geen kloten meer met elkaar te maken.
2: Nee, klopt. Het ligt echt ver uit elkaar. Klopt. Ja, en ik heb wel altijd vanaf het begin gezegd, als ik dat ga doen, dan ga ik wel mezelf helemaal verrijken met nieuwe dingen. Maar ik moet wel dicht bij mezelf blijven, dus dan ga ik het wel op mijn manier doen. En ja, dat betekent dan dus ook dat je liedjes gaat zingen die je zelf geschreven hebt. En dat je daarnaar op zoek gaat. En dat je ook gaat uitvogelen, hoe moet dat eigenlijk? Want ik had dat nog nooit gedaan. Maar ja, daar heb ik nu al heel veel van geleerd. En ik weet zeker dat ik er nog veel meer over van kan leren.
0: Dus dat betekent ook dat er nog meer liedjes af zijn?
2: Ja, zeker weten. Ja, ja, dat heb ik ook wel een beetje geleerd. Een liedje komt in de muziekindustrie nooit in zijn eentje. Dus iedereen heeft altijd een heel doordacht plan over hoe de toekomst eruit ziet. En dat loopt natuurlijk altijd anders. Ja. Maar er ligt zeker wel meer op de plank.
0: En welke wil je eerst doen?
2: Ja, dan gaan we denk ik toch wel weer eigen single eerst doen.
0: Ja, zeker goed. Terug bij af. Ben je er klaar voor?
2: Ben er sowieso klaar voor.
0: Jopke in Stefan's Piano Bar. Dit is Terug bij af op Q.

Jopke in Stefans Piano Bar op Q Music. Terug bij Af, haar eerste eigen liedje. Ja, en ik zei het al toen ze langskwam, als Lotje, wat kan zij zingen? Erika is met me eens in de Q-app. Wat een stem heeft deze vrouw. Nou, Erika, gezellig blijven luisteren vanuit huur.

0: Mother. Oftewel Lady Gaga. Abracadabra op Q-Music. Zometeen Stefans Pianobar deel 2 met Jobke. Je weet wel van Lotje, maar binnenkort ja, ben je heel dat Lotje vergeten. Want wat een strot heeft ze. Ze gaat een cover doen van deze. Shanna Spyro's Material Lover. Zometeen dus live op Q.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
3: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Alle broodsalades, 300 gram, voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Het is sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de

0: promodeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.

0: 5 Seconds of Summer. Ja, ik zei dan vroeger altijd als grapje, haha, de Nederlandse zomers in een artiestentitel. Maar inmiddels hebben we toch echt wel lekker warm weer de hele tijd.
1: Stefan's Piano Bar.
0: Iets meer dan 5 seconden durf ik wel te zeggen. Ik kreeg net een berichtje van Dennis. Die zei, dit vind ik nou zo mooi aan Stefan's Piano Bar. Daar komen ook artiesten die je misschien nog niet kent. Maar wat is dit een lekker nederpopnummer. Nou, dat ging over het liedje wat we net hebben gedaan met Jobke. Elke vrijdagavond artiesten van over de hele wereld, binnen en buitenland, waar ik samen muziek mee maak van achter de piano. Vandaag dus ja, de helft van Lotje, want inmiddels ben je solo, Jobke. We hebben net dus een geweldig nederpopnummer gedaan. Terug bij Af.
2: Ja.
0: Je eigen single.
2: Ja.
0: Ben je opgelucht?
2: Ja, ik ben wel opgelucht. Maar ik vind het ook gewoon heel leuk om hier met jou en met de band te spelen. Dus dat geeft altijd energie.
0: Maar je vond het vorige keer, vond je het eigenlijk wel helemaal niet, toen we het erover hadden, toen het liedje nog niet uit was, eigenlijk ook helemaal niet spannend.
2: Nee, klopt. Ik was wel een periode echt heel erg gespannen. Toen had ik de druk voor mezelf echt even heel erg hoog gelegd. En ik denk ook wel dat dat een beetje extern kwam van mensen die dan zeggen, oké, wat nu? En hoe ga je dit dan doen? En je gaat hier nooit meer aan tippen. En je grootste succes heb je nooit, ga je nooit meer evenaren. Ja. Maar nu denk ik, ja, het is zo'n andere sound en het ligt zoveel dichter bij mij, dat ja, daar ben ik al heel blij mee. En dan is de rest misschien ook een beetje bijzaak geworden.
0: Nou, we hebben net al samen gespeeld.
2: Ja.
0: Nu gaan we een cover doen. Material Lover.
2: Material Lover. Ja, ik maak ook steeds deze fout. Ja, het is Material Lover, Sienna Spyro.
0: Sienna Spyro, blijkbaar een van jouw invloeden dus ook.
2: Ja, klopt. Ja, ik heb natuurlijk altijd in een jazzband gezongen. En wat zij doet, de mix tussen pop en jazz, dat raakvlak, dat is iets wat ik heel graag wil uitproberen in Nederlandstalige muziek. Het is best wel moeilijk, want het gebeurt nog niet echt. En ja, ik weet ook niet of mensen daarnaar gaan luisteren. Maar zij is dus wel echt een voorbeeld voor mij hoe dat zou moeten klinken voor mij. Dus dat is echt super cool.
0: Echt lekker liedje. We hebben net al geoefend. Klonk ook echt goed. Ben je er helemaal klaar voor?
2: Ja, ik ben er helemaal klaar voor.
0: Jobke, Material Lover, niet girl, sorry, in Stefan's Piano Barbecue.

0: Jobke in Stefans Piano Bar.
1: Stefans Piano Bar.
0: Material Lover. Nou, allemaal lieve berichtjes. Tony zegt, tering, wat is zij goed. Dennis, en ik net nog dat berichtje stuurde over het eigen liedje. Dit doet ze ook even live. Ik ben fan. Joas, wauw, echt knap gedaan, Jobke. Je gaat nog heel ver komen. En wat heb je ook een cool vest aan. Hé, de styling in het oog ook wat. Maurice, dit klinkt toch net zo goed als het origineel. Want de stem klinkt goed, zegt Miranda. Maurice, ja, net zo goed als het origineel. Oh, sorry, die heeft gewoon twee keer het berichtje gestuurd, zie ik nu. Ja, thanks dat je er was, Jobke.
2: Dankjewel, Steve, voor de uitnodiging.
0: Ja, wat is nu? Heb je een plek?

zomerhit van Tom en Joe samen met Rolf Sanchez. Of de zomerhit van Rolf Sanchez samen met Tom en Joe. Maar net hoe je het ziet, de kip of het ei-verhaal. Marchar net op Q-Music. En ik zie ook in de Q-app dat die zomer met een rotgang wordt genoten. Tisha, die is net met de boot aangekomen op Terschelling. Lekker lang weekend op vakantie, heel erg veel plezier daar. Jet, die is op dit moment onderweg naar Frankrijk. Ook heel erg veel plezier daar. Rij alsjeblieft voorzichtig. Volgens mij... oh nee, dat is pas over een week. De eerste officiële Zwarte Zaterdag. Volgens mij is dat nog niet morgen. Nee. Maar goed, onderweg ben jij al. Dus je zal er sowieso geen last van hebben. Zeker als je 's nachts rijdt. Ja, en Erika, want je kan het ook gewoon lekker in Nederland opzoeken. De zomer. Ze zitten in huizen en daar is het lekker cool. Lekker buiten zitten en naar Q-Music luisteren. En er horen wel zomerhits bij. Ja, en dit vind ik er echt één dit jaar. De Bauza, die drie vriendjes uit Noorwegen en hun Magnetic op

0: John Mayer en Last Train Home op Q Music. Zometeen het nieuws van 10 uur met Fieke.
1: Ja, de politiek komt niet terug van vakantie voor een spoeddebat.
0: Oh, ze mogen lekker blijven bakken in de zon. Ook zometeen Thomas Gray en Rumors op Q.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Je kocht de hele winter- en zomercollectie. Cute. Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met

0: Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
0: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
2: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
3: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 2 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
5: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk Bataviastad.nl voor de volledige agenda.
6: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: CeraVeetje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
13: Het is 10 uur, goedenavond, je music nieuws van nu.nl. Kiek Amers.
14: Goedenavond. Er komt geen spoeddebat in de Tweede Kamer naar aanleiding van de situatie in het Spaanse Ceuta. Daar kwamen in zeer korte tijd 50.000 migranten aan vanuit Marokko. PVV-leider Geert Wilders wilde de politiek terug van vakantie voor een debat, maar daar kwam geen meerderheid voor. Wel willen meerdere partijen meer informatie van het kabinet. Buitenlandminister Tom Berendsen zegt bij de NOS dat het duidelijk is wat er moet gebeuren.
15: Wat hier moet gebeuren is dat Spanje ervoor zorgt dat de grens sluit. Dat zij voorkomen dat die migranten die nu in Ceuta aangekomen zijn ook door kunnen reizen naar het Spaanse vasteland. En dat ook volstrekt duidelijk is dat het geen zin heeft om die grens te passeren. Omdat als je dat doet, je gewoon teruggestuurd wordt.
14: Een vrouw heeft aangifte gedaan tegen een wethouder van Bunschoten. Dat meldt RTV Utrecht. Ze had naaktfoto's aan hem verkocht op OnlyFans. En die zou die zonder toestemming hebben gedeeld op Telegram. Dat mag niet. De wethouder stapte onlangs op. Of dat ook iets met de foto's te maken heeft, is niet duidelijk. De Italiaanse stad Napels is opgeschrikt door een aardbeving. De beving had een kracht van 4,7. En het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. Het trein- en metroverkeer is uit angst voor naschokken stilgelegd. Voor zover bekend is er lichte schade aan gebouwen in en rond Napels. En in Den Bosch rijdt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij aan hun schoenen mag ruiken. Dat meldt Omroep Brabant. Hij spreekt de meisjes aan met vragen over hun schoenen en of ze ze willen uittrekken. Hij zou dat vanuit zijn auto doen en probeerde er zeker één naar binnen te lokken. Maar dat is niet gelukt. De politie onderzoekt de zaak. Dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt in de nacht af tot een graad of 12. Morgen veel zon en het wordt 22 tot 26 graden.
13: Wieke, dankjewel. Wel fijn hè, dat we niet van die plaknachten hebben.
14: Dat is ook wel eens lekker.
13: Ja, ik word er altijd wel gelukkig van. Dat we die... Oh, wel een plaknacht bedoel je? Of
14: ook wel eens lekker als er geen plaknacht.
13: Ja, precies. Oké, okay, we zitten weer op één lijn. Ja, we zitten weer op één lijn. De A12 Arnhem-Obhausen tussen Beek en Duitsland. Dat is één vertraging. Maar het is eigenlijk, dit slaat helemaal nergens op dat ik dit voorlees. 1 kilometer, 3 minuten. Je bent er alweer uit in de tijd dat ik dit voorlees. De A7 naar Bolsward 107,8. De A15 naar Gorkum 103,4. Dit zijn controles trouwens. De A27 naar Almere 114,9. Ook de A27 naar Hilversum 112,3. 28 naar Zwolle 59,8. En de A44 naar Nieuw-Vennep bij 20,4. Nou, ik kwam dus vorige week weer erachter dat zoveel mensen een leuke naam hebben voor hun auto en ik lang niet iedereen kunnen bellen, dus ik ga zo weer bellen.

0: somber. My body isn't ready op Q Music. Goedenavond. Nou, ik zit echt weer in een avontuur. Het avontuur heet Jaatje, oftewel mijn lieve Toyota Yaris met inmiddels 3,5 ton op de teller. En dat beestje, ach, die arme vrouw, ze wil niet meer, ze kan niet meer. Ze komt uit 2006, dat betekent, jawel, dat ze 20 jaar is. Dat is niet heel oud als mens, maar als auto ben je dan toch wel al eventjes onderweg. En begrijp me niet verkeerd, motorisch allemaal goed. Maar het accu'tje heeft er geen zin meer in af en toe. Die is inmiddels ook zo vaak vervangen dat ik denk dat er ergens anders in zit. De airco is ermee gekapt. Deze week is ook mijn radio gestopt. Dus ik heb geen geluid meer in de auto. Het scherm is doorgebrand. Vraag me niet hoe het kan, maar het kan. Dus ik ben aan het oriënteren naar nieuwe auto's. En ik ben dus ook proefritjes aan het maken en dat soort dingen. Nou, wat een geld. Oh, jeetje, wat ben je dief van eigen portemonnee. Maar je hebt nou eenmaal vervoer nodig. Ik ook, want ik moet elke keer van Den Haag naar Amsterdam. Alleen al voor Q rijd ik 32.000 kilometer per jaar. Nou, dat is best veel. Maar toen kwam ik dus achter dat ik niet de enige ben, want zoals ik zei, mijn Toyota Yaris heet Jaatje. Er zijn heel veel mensen met leuke namen voor hun auto's. Anita, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe heet jouw lieve autootje?
1: Brutus.
0: Brutus, wat een leuke naam. Vind ik een hele stoere naam.
1: Ja, en dat voor een Peugeotje 107.
0: Oh, dat is een heel klein autootje. En hoe ben je ooit op die naam gekomen?
1: Nou, wij hadden een tijdje geen vervoer. Ik had vergeten de verzekering te betalen. Oh, dat ging, dat was mis of vergeten. Dat was gewoon misgegaan. En ja, de verzekering die gooide ons er direct uit.
0: Ja, zwarte lijst, hè?
1: Ja, en dan is het ook heel moeilijk om bij een ander te verzekeren. Dus wij hebben gewoon een paar maanden hebben wij even zonder vervoer gezeten. Heel vervelend. En op een gegeven moment konden we via konden we dan met een andere verzekering konden we wel weer gaan rijden. Alleen toen hadden we onze auto hadden we verkocht, want ja, dat moest ook gewoon.
0: Ja, dat is van het stil, ja.
1: Ja, dus wij op zoek naar een ander vervoersmiddel. En toen kwamen we bij deze. Mooi autootje. Nou ja, 4 deuren. Want nou ja, we hebben 2 jongens. Altijd makkelijk dat die wel in en uit kunnen stappen.
0: Zonder dat stoeltje naar voren, ja.
1: Ja, en ik zag hem staan. We moesten best een eindje rijden. En wij kwamen daar aan en ik zag hem staan. En ja, hij heeft een beetje zo'n grillachtige voorkant. En ik vond hem zo stoer. Ik had echt zoiets van, ik zei, dit is Brutus.
0: Dit is Brutus? Oh, nou.
1: En nou, het hele gezin heeft het overgenomen. Dat was in 2019. We rijden er nog steeds in. Of tenminste, onze jongste rijdt erin. En ja, het is nog steeds van, jij moet even Brutus, met Brutus, hierheen, daarheen.
0: Oh, wat leuk. Leuk dat hij ook naar de nieuwste generatie is gegaan.
1: Ja, dus ja, en ook toen ik er zelf nog geen reden was, mijn vriendin die zei dan van, gaan we met Brutus of gaan we met mijn auto?
0: Oh, die had geen naam, mooi. Maar eigenlijk had het verhaal geen reden met die verzekering te maken. Je zag gewoon die grill en je vond hem stoer.
1: Nou ja, ik denk omdat ik zo blij was.
0: Ja,
1: dat ik weer kon rijden. En nou ja, ik mijn woon-werkverkeer is best wel bijna 40 kilometer. En dan moest ik met de trein. En dat was, nou ja, als ik dan later dienst had gehad. Nou ja, en dan nog met de fiets weer naar huis.
0: Niet aan Anita besteed.
1: Ja, nee. Nou ja, tegen de wind in en dan met vies weer. Nee. Nee,
0: dan is het lekkerder om een dakje te hebben. Nou, Anita, leuk verhaal, dank je. Nou, geef, als je hem weer ziet, want ik gok dat de jongste zoon ermee op pad is, geef Brutus maar een Eindhovense bolletje.
1: Nou, doen we zeker.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi.
0: Kimberly, goedenavond.
2: Hey, hallo.
0: Van een Peugeot 107 gaan we naar een iets ander budget. Wat voor een auto gaat het om?
2: Dat gaat om een Tesla.
0: Zo, ja, dat is wel wat duurder, hè?
2: Ja, moet van de baas, hè. Mijn vriend die werkt voor een bepaald soort bedrijf. En ja, die moeten dan elektrisch rijden.
0: Bepaald soort bedrijf? Mafia? Wat is...
2: ik moet je niet hardop zeggen.
0: Oh.
2: Nee, hij werkt voor Dow.
0: Oh. En oké, dan moeten ze elektrisch rijden. Nou, dan is Tesla een optie. Hoe heet de Tesla?
2: Hij heet Megatron.
0: Megatron! Is jouw man ook enorm fan van dingen als, wat is het, Transformers en zo?
2: Ja, nou ja, wat is fan? Hij is meer Star Wars en zo gerelateerd, maar daar konden ze een leuke naam voor verzinnen. En toen kwam, ja, Megatron, die kwam, volgens mij was het door de jongste.
0: Ja, Death Star is zo heftig, hè, voor een auto.
2: Dat wou hij dus doen.
0: Dan wil je niet in rijden.
2: Nee. Het was jouw idee inderdaad, dat klopt.
0: Hé, maar je had ook geappt, hij staat zo ingesteld. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, je ziet zeg maar op het beginscherm kan je zeg maar de namen en alles invoeren. Dus hij staat er als Megatron. En we kunnen ook instellen dat als we hem zeg maar van slot en op slot doen, dat je dan hoort, I am Megatron. Maar momenteel is het een kwakende eend.
0: Oh, ook leuk. Ja.
2: Ook leuk, maar dat is wel heel grappig. Als je dan ergens gaat parkeren, zie je mensen echt kijken van, wat de fuck is dat?
0: Ja, dat en dan daarna, hoe heet hij? Ja, Megatron. Nou, heel verwarrend
2: ja,
0: allemaal.
2: Ja, nou ja, dat. En we hebben nu, we zijn toevallig nou op vakantie. We hebben nou een, wat is dat ook alweer? Een Jeep Renegade en die heeft een blokje. Want het is een vierkantje, dus het is een kleine downgrade. Maar het is een vierkant blokje.
0: Nou, ik vind geen downgrade hoor. Leuk blokje, vind ik hele leuke.
2: Het is een heel leuk autootje.
0: Ja, zeker. Hey, is die Tesla aan te raden, ja of nee?
2: Ja, absoluut.
0: Nou, ga ik er toch nog een proefrit in maken. Dankjewel, Kimberly.
2: Ja, alsjeblieft.

0: Flair. Door het oog van de nacht, nieuwe muziek op Q. Althans, ja, Domien was al een tijdje fan. En ze staan sinds kort in de top 40. Dat is lekker. Aan de telefoon heb ik Carlijn. Carlijn, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Ja, we hadden het net over auto's met een naam. Maar er zijn natuurlijk veel meer dingen die je een naam kan geven.
1: Ja, dat klopt.
0: Vertel.
1: Nou ja, ik heb mijn fiets een naam gegeven.
0: Ja, die mag ook een naam hebben. Waarom niet?
1: Nou, zeker.
0: En wat is het geworden en waarom?
1: Een paar jaar geleden ben ik met mijn fiets vanuit Madrid naar Sevilla gefietst. Nou, eigenlijk niet met mijn fiets, maar vanuit met een fiets van mijn tante. En die, dat was echt gewoon zo'n fantastische fiets. Dat was een tank, noemde ik dat. En toen kocht ik deze fiets. En toen zei ik tegen mijn man, nou, die fiets is ook wel lekker. Noem maar Tankie.
0: Wat leuk. Dus eigenlijk doordat die andere fiets zo'n tank was, heeft deze nu de geuze titel Tank gekregen.
1: Ja, Tankie eigenlijk.
0: Tankie. Oh, het is echt een soort van de tweede.
1: Ja, Tankie inderdaad.
0: Dat
1: ja.
0: is de Hummer en H2, heb jij ook gewoon Tank en Tankie. Ja.
1: Ja.
0: Leuk. Heb je Tank ooit nog teruggezien?
1: Ja, zeker. Ja. De fiets van mijn tante is echt een fantastische fiets.
0: Kan je niet stiekem ruilen met haar dan? Of is Tankie ook gewoon echt heel erg goed?
1: Ja, ik heb er stiekem over nagedacht. Maar ja. Nee, ik heb een fantastische fiets.
0: Ja, nee, Tankie mag er ook wezen.
1: Ja.
0: Ja. Ik vind het echt een leuke naam voor een fiets. Toch? We hebben net allemaal stoere namen voor auto's gehad. Dan kom je aan op een tweewieler en die heet Tank.
1: Nee, Tankie.
0: Ja, Tankie. Ja, zeg het weer.

0: Because my dreams are bursting at the seams. We hebben vanavond Brutus de Peugeot 107 gehad van Anita. Megatron, de Tesla van de man van Kimberly. We hadden net Tanky, niet te verwarren met Tank. Alhoewel het allebei fietsen zijn. En daar is net in de Q-Music app erbij gekomen. Van Lida. Scootmobiel. Lamborghini. Ik vind het een topnaam. Zometeen Knok tegen de Klok. Wil je meespelen? Gebruik dan diezelfde Q-app. Stuur even Klok in een berichtje. Dat is alles wat je hoeft te doen.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
7: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: Nou, hè?
6: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Stefan Bouwman.
5: Dat ben ik. En daar dan de nummer 1 uit de top 40. Shakira, Burna Boy en Die Die on Cue.

0: Oh, sorry, nee. Ik leer het ook niet, ik kan gewoon niet fluiten.
1: Moves Like Jagger op Q Music, Maroon 5, Christina Aguilera. Zometeen nieuwe muziek van Martin Garrix en U2. Dat wil jij horen. En zometeen ook Knok tegen de Klok. Sjoe, goedenavond.
2: Hey Stefan, hallo.
1: Hallo. Wij gaan zometeen, of nou ja, eigenlijk jij gaat knokken tegen de klok.
2: Oh, geweldig.
1: Alleen eens even de vraag waarvoor. Nou, dit gesprek kan heel veel kanten op gaan, want jij zegt voor een goed doel.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
1: Wat is dat doel? Vertel.
2: Nou, dan moet ik mezelf even met elkaar rapen in de hoop dat ik niet emotioneel ga worden.
1: Oh ja, dat mag altijd.
2: Wij zijn aan het strijden voor mijn moeder. En dan zul je denken, waarom? Mijn moeder heeft nu al 25 jaar MS. Bijna. Ze gaat nu haar 25ste jaar in. En haar lichaam begint het nu stukje voor stukje steeds meer te begeven. Ze heeft alles tot een jaar geleden heeft ze alles nog zelf gedaan. Maar na de scheiding van mijn ouders is het eigenlijk heel hard achteruit gegaan. Nu rijdt ze nog zelf auto. Ook met haar nog steeds zwakker worden met voeten. Maar het begint nu op zo'n stadium te komen dat ze nauwelijks nog haar voeten kan gebruiken. En dat wordt nu zo dusdanig gevaarlijk dat wij willen kijken of haar auto aan te passen is. Nou, en dat is aan te passen. Alleen dat kost een klap voor geld.
1: En dan krijgen we die flippertjes aan je stuur, of niet?
2: Wat zeg je?
1: Krijg je dan van die flippertjes aan je stuur, dat je met je handen gas kan geven en zo?
2: Dat kunnen ze erin zetten. Alleen, ja, wij hebben dus even nog verder opgevraagd. Dat kost toch gauw 2.500 euro?
1: Nou, dat is wel veel geld, ja.
2: Ja, nou, nu zijn wij al praktisch op de helft, zeg maar, daarvan. Omdat we zelf al het een en ander bij elkaar hebben geschraapt. Maar ja, met twee kinderen en als je een alleenstaande vader bent sinds kort, dan helpt dat niet echt mee.
1: Nee.
2: Ik werk al 60, 70 uur per week in het transport om toch mezelf, mijn kinderen en toch wat voor mijn moeder opzij te kunnen zetten. Want ze is al over de 60. En ja, als ik iets voor haar terug kan doen, wat voor alles wat ze in de afgelopen jaren gedaan heeft voor mij en voor ons, dan is dit eigenlijk hetgene wat ik nog heel graag voor ze willen doen.
1: Mooi man. Zeker. Ja. Je bent op de helft, dat is heel fijn nieuws. Ja, nee, ik zit toevallig al de hele avond, nou eigenlijk al weken over auto's. Omdat ik dus vanwege een totaal niet belangrijke reden op zoek ben naar een nieuwe auto. Als ik dit verhaal zo hoor.
2: Is
1: die
2: kapot?
1: Ja, nou ja, de airco. Dus ik mag echt niet. Oh, terug naar jou. Dus wel mooi dat het er zo op aansluit in die zin. Wat ik zeg, wel echt vanwege een hele andere reden. Fijn dat het mogelijk is.

0: savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
1: craving! En ja, daar haal ik ook mijn kracht voornamelijk uit. En daarom luister ik ook heel graag naar je.
2: Ja, dat is lief. Jules, we gaan zo meteen knokken. Dus pak je raap je bijeen.
1: Dat heb ik al gedaan.
2: Helemaal super. Nog ongeveer 4-5 minuutjes en dan is het aan jou. Klaar voor zo?
1: Klaar voor, Stefan.
2: Alright, Jules. Tot zo.
1: Tot zo.

0: Martin Garrix, U2 en Fireflies op Kill Music.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Hallo, Jules.
2: Hallo, Stefan.
0: Goedenavond, M.
2: Goedenavond weer even.
0: ik wou net zeggen, het was 4 minuten 20 exact geleden, want zo lang is het liedje Fireflies dat je net hoorde. Jij deelde jouw verhaal met Nederland. Je bent een alleenstaande vader op dit moment. En ja.

0: Jouw moeder heeft MS al 25 jaar. Dat gaat eigenlijk steeds slechter, waardoor zij de auto langzaam maar zeker niet meer kan gebruiken. Dat is heel erg gevaarlijk. Je hebt onderzoek gedaan. De auto kan aangepast worden, maar dat kost flink wat centjes. 2500 euro om exact te zijn.
1: Ja, maximaal zeg maar. Het kan altijd nog veranderen.
0: Maar... Ja, je kan altijd naar een loesje tent, maar dat moet je niet doen. Gewoon goed laten doen.
1: Ja,
0: dus 2500 euro. De helft heb je al weten te sparen zelfs. Je werkt 60, 70 uur in het transport. Je doet alles om je gezinnetje hoog te houden en iets terug te geven aan je moeder.
1: Ja,
0: nou, dat is ontzettend amabel. Je hebt net je excuses aangeboden voor het feit dat je emotioneel werd over je moeder die al 25 jaar MS heeft. Als je daar ooit nog je excuses voor aanbiedt, krijg je een paar tikken van me. Want het staat nergens op. Ik moet wel janken bij de film Love Actually. Dus als je hier emotioneel om wordt, dat is nogal normaal, Jules.
1: Ja, oké. Maar goed, toch, hè?
0: Ik snap het. Je wil stoer blijven, maar dat hoeft echt niet.
1: Ik ben nooit een emotioneel type, dus vandaar.
0: Nou ja, ik ken je nu dus alleen maar als emotioneel type.
1: Dat is niet de bedoeling.
0: In mijn boekje ben je een huilenbalk. Nee hoor, Jules. Nee. Ik ben nu vervelend aan het doen. We gaan knok tegen de klok spelen. Aan jou de taak om stop te roepen. Doe jij dat op tijd, dan win je het laatst volledig genoemde bedrag. Moet trouwens straks ook nog even iets anders bespreken, want dat komt zo meteen. Ben jij er helemaal klaar voor?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Alright, dan gaan we in 3, in 2, in 1.
2: €48. 81 €. 30 €. 174 €.
1: Stop.
0: Oh, 174 €, Jules.
1: Ja, ik zat te twijfelen, zal ik hem nog een keertje laten doen, maar ik durf in dit stadium geen risico te nemen.
0: We maken van Q Music een casino.
1: Oh jee.
0: Double or nothing. Wil jij in deze unieke editie van Knokken... Ik weet ook niet hoeveel erin zit, hè? Wil jij nog één door of niet? Want je wilde eigenlijk door. Kan ook niks worden, hè?
1: Deels van mij zegt... doen voor mijn moeder. Maar ander deels zegt het ook van niet doen. Weet je wat, doe maar.
0: 201 €. Yeah! Jij was te veel aan het twijfelen. We gingen het gewoon doen. Oh, ik ga zo'n ruzie krijgen met de baas, maar het maakt allemaal geen reet uit. Jules, €201, gefeliciteerd.
1: Geweldig, jongens.
0: We moeten wel even luisteren tot hoe ver die was gegaan. Als jij geen stop had geroepen, of eigenlijk ik geen stop had geroepen. Oh mijn god, de muziekdingetjes gaan er ook allemaal doorheen inmiddels. Wacht even.
1: Oh jee.
0: Even kijken, twee seconden.
1: Je wordt ook emotioneel ervan.
0: Ja. 201 zaten we.
1: Ja.
2: €217.
0: Oeh, toch nog €16 extra.
1: Ja, die
0: €16. Oh ja.
1: Oh.
0: Ja, we moesten dit gewoon doen. Kom op, we moesten dat ene kleine stukje verder.
1: Ja, nee, oké. Ja. Nou, die €16, die kunnen we nog wel missen.
0: Nou, we gaan nog een klein stukje verder.
1: Oh jee.
0: Jules, we krijgen heel veel berichten in de Q-Music app. Onder andere Henk, die zegt... Hallo, kan ik ook iets naar deze meneer overmaken als gift? Damien vraagt dat ook. Ginger vraagt dat. Julio die zegt, waar kan ik €20 naar hem opsturen? Ik heb hier een anonieme donor, die doet er, komt die, €100 bovenop.
1: Dat meen je niet.
0: Dat betekent dat wij inmiddels, dankzij de Q-Music app, al op €321 zitten.
1: Oh, mijn hemel.
0: Ja. En dus de vraag of jij ervoor open staat dat mensen jou helpen in de Q-app. Ik weet niet, weet je, al hebben mensen €5 over €1. Heel simpel, of ze dan ergens contact met je op mogen nemen. Gaan we nu niet op de radio dan roepen, hè? Dan app je dat even naar ons en dan appen wij dat weer door naar mensen. Maar er zijn in ieder geval meerdere mensen die jou graag nog verder willen helpen om jouw moeder weer vervolgens te helpen.
1: Oh, jongens. Sorry, hoor.
0: Ik snap het, Jules.
1: Geweldig, jongens.
0: Je hebt nog geen ja gezegd.
1: Dit spreekt nog boekdelen, jongens.
0: Mogen die mensen jou helpen?
1: Daar kan ik toch echt geen nee op zeggen. Ja. Want ik wil zo ontzettend graag en zo snel mogelijk dat ze geholpen wordt. En dat ze gewoon weer haar kleinzonen kan zien van 2 jaar en 4 maanden oud. Ik gun het haar gewoon niet om ze niet te zien.
0: Jules, Nederland is op 1 knie gegaan en jij hebt ja gezegd. Dus ze gaan je helpen, wij gaan je ook helpen. Komt helemaal goed, Jules. We gaan het allemaal cheffen.
1: Jullie zijn geweldig, jongens. Echt waar. Heel hartelijk bedankt allemaal.
0: Kusje knuf en huilen mag, hè. Onthouden.

0: Jolanda is nu de berichtje. Wat is er nou net gebeurd? Ik was even naar het toilet. Nou, Jolanda. We hadden Sjoe aan de telefoon. Sjoe deed mee met Knok tegen de klok. Hij won, gelukkig. Dat ging goed. En hij deed het voor een heel mooi doel. Namelijk zijn moeder, die heeft MS of 25 jaar. En de auto moet eigenlijk omgebouwd worden, zodat zij haar vrijheid kan behouden. Dat is een beetje de korte versie van het verhaal. En inmiddels zijn er ook echt zoveel mensen in de Q-app die ook willen helpen. Mensen vragen, waar kan je doneren? Waar kan ik het naartoe storten? Nou, dat zijn we nu achter de schermen met Sjoe aan het uitzoeken. Dus als je een berichtje stuurt in de Q-app, dan stuur ik je straks een berichtje terug. Maar hier Carla, Shanne wil helpen. Lars vanuit Medical Support gaan we helpen. Mirjam is erbij. Diaan, Johanne stuurt een berichtje. Dominique, Andrea, Emma, Ans, Marinda, Esmee, Nathalie, Jeanette, Mirjam, Sabrina, Mark, Lisette, Tamara, Mila. Oh god, mijn moeder heeft ook MS. Nou ja, heel erg veel sterkte, Mila. En toch wil zij dan ook Sjoe helpen. Weer Marinda, Daan en anderen trouwens. Damien is erbij. Ontzettend veel mensen die willen helpen. Ja, en het is bizar. Ik bedoel, laten we wel wezen, als 100 mensen 5 euro geven, dan ben je er al. En ik zie hier 20, 30. Dus dit gaat helemaal goed komen. Het gaat helemaal goed komen. Ik vind het ontzettend lief dat iedereen in de Q-app zo wil helpen. Dankjewel. Bijna 11 uur. Dan is daar Fieke met het nieuws.
1: Ja, LinkedIn komt in actie tegen AI-baggerposts.
0: Baggerposts. AI slop, toch?
1: Ja.
0: Slop. Ook Teddy Swim voor jezelf, Mr. No. Slop.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
6: Deze week in de bonus. Ahagalia en Cantaloupemeloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En alle AH barbecue kiptij en speklapjes, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: 11 uur geweest. Goedenavond, het Key Music nieuws van nu.nl. Fieke Hamers.
1: Goedenavond. Europese landen gaan maandag met elkaar in gesprek over de migrantenoploop van gisteren bij de Spaanse enclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken illegaal de grens over vanuit Marokko. Verschillende landen, waaronder Duitsland en Italië, hebben strengere grenscontroles aangekondigd. In Den Haag komt de politiek niet terug voor een spoeddebat. Buitenlandminister heeft wel contact gehad met zijn Marokkaanse en Spaanse collega's. Hij zou ze hebben opgeroepen dat ze er alles aan moeten doen om verdere illegale oversteken tegen te gaan. In Papendrecht is gisteren een vrouw ontvoerd. Ze werd opgesloten in een auto. Daarna werd haar huis in Rotterdam met grof geweld overvallen. Daarbij werden de andere bewoners vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie is op zoek naar zeker 3 verdachten en wil ook graag met getuigen praten. LinkedIn komt in actie tegen AI-bagger, dat meldt RTLZ. Het zakelijke sociale medium gaat wel systemen instellen die AI-posts van slechte kwaliteit gaan herkennen. LinkedIn wil dat mensen naar het platform blijven komen om contact te leggen met echte mensen en met hun eigen perspectieven en expertise te delen. De term vakantiegeld kreeg een iets andere betekenis op een strand op Sicilië. Er troffen badgasten pakketten met duizenden euro's aan die aanspoelden. Ze kwamen van een boot die pech had. Toen de kustwacht in de buurt kwam, begonnen de opvarenden de pakketten overboord te gooien, schrijft de Telegraaf. Kon helaas niet als souvenir mee naar huis. De politie heeft zo'n 7 ton in bewaring genomen.
0: Oh, als je daar eentje van achterover kan drukken, dan ben je toch wel heel erg blij.
1: Ik heb ook nog het weer van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Het koelt komende nacht af tot een graad of 12. En er kan plaatselijk mist ontstaan. Morgen veel zon en maximaal 26 graden.
0: Mist? Waar komt die mist nou in één keer weer vandaan? Hadden we die eerder vanavond ook al? Heb ik die gewoon helemaal gemist?
1: Nee, ja, in de nacht kan mist gaan ontstaan.
0: Ja, ik vind het toch altijd een beetje enger als ik dan naar huis rijd. Heb je dat niet?
1: Nou, als het zicht echt heel slecht is, daarvan, ja, dan vind ik het wel spannend.
0: Een beetje mist draaien wij onze hand niet om. Dat is ook zo. Flitsmeister verkeersinformatie. Je hoeft in ieder geval nergens zorgen te maken dat je op een rijtje auto's botst. Want die is er niet. Wel controles: de A15 naar Gorkum, hectometerpaal 103,4. De A27 naar Hilversum 112,3. A28 naar Zwolle 59,8. En de A44 naar Nieuw-Vennep bij 20,4.
2: Music. Stefan Bouwman.
0: Zometeen Imagine Dragons, Demons, maar eerst Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All Q.

0: Imagine Dragons en Demons op Q Music. Ik zoek even een beetje een zwoel muziekje. Dat was, nee, kan ik ook niet. Ik heb mezelf op over 10 minuten nog niet gevonden. Ja, ken je die zin uit het liedje? I love you like Kanye loves Kanye. Dat is dus uit het liedje van Kanye West zelf. En dat vind ik heel grappig. Ik roep het wel vaker, je kan maar beter je eigen grootste fan zijn. Want waarom zou iemand anders fan van je worden als jij het zelf niet eens bent? Nou, en Bruno Mars, die snapt dat dus ook perfect. Dit zei hij over zijn eigen liedje Risk It All.
1: Truly one of the favorite songs that I've ever been a part of. I've reworked this song, rewrote this song over and over and over again until I felt like it was right. Until it felt like love. Until it sounded like love. So, ladies and gentlemen, your boy, Bruno Mars. This is Risk It All.
0: Ja, dat is een beetje wij van WC1. Maar ik vind het mooi. Ladies and gentlemen, your boy,

Dit is James Brown. Ja, niet dat hij dat in heeft gezongen voor ze, maar... Dat hebben die freestylers dus als sampletje gebruikt. Sorry, de Bomfunk MC's dus als sampletje gebruikt. Hé, hey, ik ben op zoek naar jou. Kane is met vakantie. Hij was een tijdje ziek, toen was hij weer beter, maar toen had hij vrij. Dus daarom is hij al heel lang niet aanwezig om het spelletje Hoe de Fuck is Kane te spelen. Dus heb ik jouw hulp nodig. Als jij zo lief wil zijn om zijn rol over te nemen, laat het dan even weten in een berichtje met de Q-Music app. Dat betekent dat jij straks dus centraal staat in het spelletje Hoe de Fuck is... puntje, puntje, puntje. Wat gewoon het oude spelletje is, wie ben ik, wie is het. Dus that's it. Nou ja, vind het leuk, heel graag.

0: of the world op Q-Music. Het is vrijdagavond, bijna 11:30. Dan spelen wij traditiegetrouw.
1: Ja, dat denk ik Willem-Alexander.
2: Is het Madonna?
3: Is het Taylor Swift?
4: Rinse Ritsma.
5: Ricky Martin.
6: Kaartje Papie.
7: Ben je Helene Hendricks?
0: Geen... Who the fuck is Kane? Nou, de vraag is eerder waar de fuck is Kane? Nou, die heeft vakantie, maar gelukkig is daar Nick. Nick, goedenavond.
8: Goedenavond, hoi.
0: Is het leven dan?
8: Ja, lekker. Nog één nachtje werken en dan ben ik gewoon 2 weken vrij.
0: Waar ga je heen?
8: Ja, naar Slagharen.
0: Oh, ponypark.
8: Ja, dat heeft een vrouw bedacht. Ik moet me er toch eens mee gaan bemoeien, maar...
0: Heb je iets met paarden of heeft Slagharen inmiddels niks meer met paarden te maken? Dat zou zomaar ook kunnen.
8: Wat ik ervan begreep niet meer, maar...
0: Nee, niet meer. Oké, nou ja, zo ver loop ik alweer achter. Ja, bij mij op school gingen dan alle meisjes die heel veel met paarden hadden... gingen dan in de zomervakantie naar Slagharen.
8: Nou, paardjes knuffelen.
0: I guess, ja. Ik weet niet wat ze erbij deden. In ieder geval, wij gaan nu... Who the fuck is een eenmalige, unieke editie...
9: Who the fuck is Nick?
0: Ja, we waren niet heel scherp met de naam, maar het idee is goed. Who the fuck is Nick? Je mag dus zometeen in de Q-Music app Nick sturen. Hoe spel je Nick, Nick?
8: N-I-C-K.
0: En niet anders, dan ben je gedisqualificeerd. N-I-C-K. Doe je dat, dan mag je Nick een ja-nee-vraag stellen... en daarna gokken wie die is. Heb je het uiteindelijk goed, dan win je... een all-in-arrangement voor 4 personen... bij PAM Partyhuis in Zwijndrecht. Dat is een uur lang boden, onbeperkt gourmetten... en alle drankjes zijn inbegrepen uit het PAM drankenpakket. Maar dan rest mij nog 1 vraag, Nick. Heb jij al een eerste hint?
8: Jazeker.
0: Vertel.
8: Ik ben een fictief personage.
0: Oh, die zijn altijd zo moeilijk. Het wordt een lange avond. Nick dus in de Q-Music app als je mee wil spelen... en denkt te weten welk fictief personage hij is.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland... voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
15: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
16: Oh, Chris. Dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
15: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
16: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
20: Manutan.
19: Bestel op manutan.nl.
21: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
22: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
23: Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
24: Q-Music The Party.
0: Q-Music The Party vind je vrijdag bij Brassa Beemster... met Lars Boelen en Menno Barreveld.
24: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
25: Q-Music. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
26: Stefan Bouwman.
0: Amen. We spelen het spelletje Who the fuck is Nick? Wil je meespelen? Stuur Nick.

0: Welkom bij deze Unique Nu. Hij komt niet aan mijn woorden, Nick.
1: Oh jee.
0: Oké, daar gaan we. Even opnieuw. Welkom bij deze unieke editie van...
2: Who the fuck is Nick?
0: Dag, ik beter. Nick, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij bent aan het werk in de bakkerij.
1: Yes.
0: Nog één dagje en dan heb jij 2 weken vakantie.
1: 2 weken. Geen brood, geen gebak. Heerlijk.
0: Ja, eet je het dan zelf ook niet?
1: Ja, tuurlijk wel.
0: Ik wou het zeggen, je hoeft het niet te maken. Dat is het een beetje. Ja, precies.
1: Heerlijk.
0: Hey, normaal gesproken zit Kane hier tegenover mij. En spelen we dus Who the Fuck is Kane. Maar hij heeft nu al vakantie, in tegenstelling tot jou. En jij bent zo lief om zijn rol even waar te nemen. Jij hebt net al een eerste hint gegeven, dat was?
1: Ik ben een fictief personage.
0: Nou, Ilona, ga er maar aan staan. Een fictief personage. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hallo. Hoe is het met jou? Alles goed?
3: Ja, zeker. Lekker. Lekker weekend.
0: Lekker rustige vrijdagavond.
3: Jazeker.
0: Mooi.
3: Ja.
0: Heb je een druk weekend of een relaxed weekend?
3: Een relaxed weekend. Ik mag maandag weer heel vroeg aan de bak. Dus,
0: Wat is heel vroeg?
3: Ik moet om 3:30 ochtends in Alkmaar zijn.
0: Oh, dat is inderdaad wel... Ik wilde zeggen, die strijd ga je misschien niet winnen van bakker Nick. Maar ik vind het toch ook wel vrij vroeg.
3: Ja, dat is... ik ben touringcarchauffeur, dus dan...
0: Ja. Dan moet jij er zijn voordat iedereen er is, hè? Zo is het ook.
3: Precies.
0: Ja, anders staan ze zo lullig op dat ding te wachten. Welke ja-nee-vraag wil jij aan Nick stellen?
3: Ja, ik vind het heel lastig, helemaal als eerste. Maar fictief. Vrouwelijk?
1: Nee.
0: Nee, dan is de vraag... Who the fuck is Nick?
3: Ja, echt geen idee.
0: Niet vrouwelijk in ieder geval, dat weet je wel.
3: Ja, precies. ik heb echt geen idee.
0: Nou, gok iets uit een serie of zo. Welke serie heb je als laatste gekeken? Of welke film?
3: Welke film?
0: Ja, of serie, maakt niet uit.
3: Ja, serie Grey's Anatomy, dus dat...
0: Nou, dat zou toch best kunnen. Er zitten alleen maar fictieve personages in. McSteamy, McDreamy,
3: is waar.
0: Ja.
3: McDreamy dan maar.
0: Ben je McDreamy uit Grey's Anatomy?
1: Nee.
0: Hey, alsnog gewoon een goed gokje, Ilona. Ja.
3: Dankjewel.
0: Ik wens jou een heel fijn weekend. En werk ze dan maandag in Alkmaar?
3: Ja, dankjewel.
0: Hoi hoi.
3: Oké, hoi hoi.
0: Nou Nick, dat betekent dat we teruggaan naar de tekentafel. En we stellen de vraag aan Jeffrey. Jeffrey, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Hallo, waar ben jij?
4: Hallo. Wat zeg je?
0: Waar ben jij op dit moment?
4: Ik zit op de weg net over de grens van Duitsland terug naar Nederland.
0: Oh, nou, welkom terug.
4: Dankeschön.
0: Ja, bist du ferien gehad?
4: Ja, ik heb een heerlijk lekker vakantietje gehad. Drie weken Denemarken en nu een weekje Duitsland erop en nu weer lekker terug naar huis.
0: Leuk, lekker met de auto dus, eigen autootje.
4: Ja, zeker. Gezellig met het hele gezin, de 3 honden mee.
0: Leuk, ben je naar Legoland geweest?
4: Ja, dat was mijn kinderdroom, dus mochten we niet missen.
0: Nou, wat cool dat dat nu uit is gekomen. Oké, we spelen dus Who the Fuck is Nick? Welke ja-nee-vraag wil jij aan Nick stellen?
4: Ik ben benieuwd, is Nick een mannelijk Disney-karakter?
0: Is Nick een mannelijk Disney-karakter?
4: Jazeker.
0: Jazeker,
2: Who the fuck is Nick?
4: Is Nick Obi-Wan Kenobi?
0: Obi-Wan Kenobi uit Star Wars?
4: Nee.
0: Nee!
4: Ah, helaas.
0: Hoe kwam je op dat gokje dan?
4: Ja, geen idee. Ik dacht Star Wars, groot, Disney. We gaan er gewoon voor.
0: Hé, maar dankzij jou weet de rest van Nederland nu dat Nick dus een mannelijk personage uit het Disney-universum is.
4: Zo is het.
0: Zijn er nog steeds wel een paar. Nou, rij voorzichtig en welkom terug in Nederland.
4: Dankjewel, fijne avond.
0: Hoi. Nou Nick, dan gaan we nu echt terug naar de tekentafel. Wat moeten mensen appen als ze mee willen spelen?
1: Nick.
0: Precies.
1: N-I-C-K.
0: Dan heb ik zo meteen Nickelback aan de lijn. Nou, ik kan hem niet mooi, maar Nickelback nu op Q.

0: Net, Nick, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Daar is hij nog altijd, mijn steun en toeverlaat vanuit de bakkerij. En neemt de rol, de honneurs van Kane waar. Ja, je hebt de eerste hint zelf gegeven. Dat was...
1: Ik ben een fictief personage.
0: Ja, dan zijn we erachter gekomen door de eerste bellers dat je geen vrouw bent. Wel een mannelijk Disney-karakter. Je bent niet McDreamy uit Grey's Anatomy. En ook niet Obi-Wan Kenobi uit Star Wars. Maar wie dan wel, hè? Dat is waar die vraag. Emma...
2: Hallo.
0: Hoe is het met jou?
2: Ja, goed hoor. Lekker rustig.
0: Ook al lekker rustig. Iedereen is lekker mellow vanavond.
2: Heerlijk.
0: Ja, hebben jullie allemaal een pilletje genomen of zo? Wat is er, waarom zit jij zo relaxed?
2: Ik zit lekker in mijn slaapkamer. Heerlijk.
0: Heerlijk. Hey Emma, welke ja-nee-vraag wil jij aan Nick stellen?
2: Is jouw personage een dier?
0: Is jouw personage een dier?
1: Ja.
0: Ja, de vraag is...
3: Who the fuck is Nick?
2: Oké. Mag ik dan nog een vraag stellen of moet ik nog opdoen?
0: Nee, nu moet je gokken.
2: Oké.
0: We weten nu dat het een mannelijk Disney-karakter is en dat het een dier is.
2: Is het Simba?
0: Oeh, leuk.
1: Oeh, nee.
2: Jammer.
0: Dat is jammer, maar een heel leuk gokje. Ja, waarom niet? Lion King zou zomaar kunnen. Emma, heel fijn weekend.
2: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Ja, wij gaan door naar de volgende en die draagt de naam Nelly. Nelly, goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ben jij ook zo relaxed?
4: Een beetje.
0: Een beetje? Oh, en welk deel van jou is nog niet relaxed?
4: Mijn hoofd, te veel. Ik ken gaande aan de hand.
0: Oh, ik voel je. Ik heb echt letterlijk van de week één nacht heb ik 8 uur lang wakker gelegen.
4: Oh, wauw.
0: Ja, ja, en ik zou willen dat ik in de tussentijd in slaap was gevallen, maar nee hoor. Nee.
4: Ik snap het.
0: Plafonddienst.
4: Ja, ken ik.
0: En ik kwam niet van een lijpfestival. Dus het was echt gewoon, het was gewoon pech.
4: Moest je daarna nog werken de volgende ochtend?
0: Ook nog.
4: Oh, verschrikkelijk.
0: En ik ben ook nog naar de sportschool geweest.
4: Oh, netjes.
0: Because mama didn't raise no fool.
4: Ja.
0: Nelly. Wij spelen Who the Fuck is Nick. Welke ja-nee-vraag wil jij aan Nick stellen?
4: Ik wil vragen, ben jij een Amerikaans fictief persoon?
0: Amerikaans fictief persoon?
4: Ja.
0: Ja?
1: Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Maar
0: een hele moeilijke.
1: Walt Disney is volgens mij altijd Amerikaans, dacht ik.
4: Oké.
0: Oh ja, ik meen te bespeuren dat het in meerdere talen bestaat, als ik niks zo hoor.
4: Oké.
1: Ja.
0: Ja, ja, okay. Ja, ja, oké. Nou, dat is de vraag.
3: Who the fuck is Nick?
4: Oh, moet ik nu gokken?
0: Ja.
4: Oh, pardon. Sorry.
0: Nee, ik heb pardon te zeggen.
4: Oh jeetje, wacht even.
0: We zoeken een dier van Walt Disney, mannelijk. En in de basis komt het uit Amerika.
4: Walt Disney, oh jeetje.
0: Ja, het zijn er zoveel. Ik ben het Simba gehad uit The Lion King.
4: Ja, toch zo'n hond.
0: Pluto bedoel jij?
4: Ja.
0: Pluto.
4: Ja, die natuurlijk.
0: Die gaan we doen, oké. Okay. Ben jij Pluto dan?
1: Nee.
0: Oh, niet Pluto. Je moest er lang over nadenken. Daar zit het misschien wel een beetje in die hoek. Oké, nou Nelly, ik hoop dat jij lekker slaapt vanavond. En dat je hoofdje een beetje rustig wordt.
4: Oké, dank je.
0: En tot de volgende. Hoi, hoi.
4: Ja, doei.
0: En dan gaan wij naar Giovanni. Giovanni, goedenavond.
5: Hey, goedenavond.
0: Hallo, ik weet niet waarom ik dat zo zeg. Ben je Italiaans?
5: Nee, ik ben niet Italiaans, gewoon Nederlands.
0: Dan sloeg het helemaal nergens op dat ik Giovanni zei. Dan is het gewoon Giovanni. Ja. Giovanni, welke ja-nee-vraag wil jij aan Nick stellen?
5: Ik wil vragen of zijn personage een stokstaartje is.
0: Een stokstaartje? Heel specifiek, hè?
1: Nee.
0: Nee, geen stokstaartje.
3: Who the fuck is Nick?
0: Who the fuck is Nick dan volgens jou?
5: Ik ga dan toch voor Mickey Mouse.
0: Mickey Mouse? Oh!
1: Nee.
0: Ook niet!
3: Who the fuck is Nick?
0: Verkeerde knoppie. Ja, die dat het fout was, moest ik hebben. Giovanni, het spijt me. Jij bent aan het rijden, zo te horen. Waar ben je nou onderweg?
5: Klopt.
0: Waar ben je
5: ik
0: nou onderweg?
5: Ik ben vanuit werk en pizza's aan het bezorgen.
0: Oh, echt? Oh, nou heb ik trek in pizza.
5: Maar ik dacht, ik ga toch even meedoen. Ik hoor het zo op de radio. En ik denk, ja, daar moet ik even mee meedoen.
0: Vind ik wel gezellig. En je weet het, hè, je mag altijd vaker meedoen. Dus wie weet kom je straks alsnog met het goede antwoord. En werk ze.
5: Ik luister altijd mee, dankjewel.
0: Hoi, hoi. Nick.
1: Ja.
0: Zullen wij, want je kan meespelen als je niks stuurt in het berichtje met de Q-Music app. Zullen wij een extra hint doen of zeggen, nee, laat ze maar even zwemmen daar in die app?
1: Nou, lijkt me wel leuk, extra hintje toch?
0: Oké. Heb je er al over na kunnen denken in je achterhoofd?
1: Ja, ik heb een beetje een doordenken.
0: Oh, ja?
1: Ik heb in huis en eigenlijk in mijn hele leven duidelijk niet de broek aan.
0: Oké. Ik ben heel benieuwd. Oké, nou leuk.

0: Welkom bij het spelletje op Q-Music.
1: Who the fuck is Nick?
0: Met in de hoofdrol Nick. Nick, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo. Ja, Kane heeft vakantie. Jij bent zo lief om even in te vallen. En normaal gesproken Stefan en Kane hier nu dus. Stefan en Nick. Nou, we hebben al een bak dingen gehad. Jij begon met ik ben een fictief personage. Daar begonnen we mee. Toen zijn we erachter gekomen dat jij geen vrouw bent. Je bent een mannelijk Disney-karakter. Een dier. Bestaat in meerdere talen, maar komt uit Amerika. Je bent geen stokstaartje. Je bent ook niet McDreamy uit Grey's Anatomy. Niet Obi-Wan Kenobi uit Star Wars. Niet Simba uit The Lion King. Niet Pluto uit... weet ik veel, simpelweg Disney. Niet Mickey Mouse. Ho, ben je ook niet. En jij hebt nog een hint gegeven net. Jij hebt in je eigen leven, of je hele leven, eigenlijk niet de broek aan.
2: Klopt.
0: Dat is een beetje cryptisch volgens mij, hè Nick?
2: Ja, dit is een hele cryptische, maar...
0: Maar?
2: Als je hem snapt, dan...
0: Ja. Dat zeiden de leraren ook altijd tegen mij uit de middelbare school. Als je dat snapt, is het makkelijk. Ja, oké, lul, maar nu moet ik nog die wiskundetoets halen. En dat lukt niet! Goed,
2: en we
0: Lina.
2: Snapten er nooit wat van. Hallo.
0: Goedenavond. Hoe is het met jou, Lina?
3: Ja, goed. Ja,
0: wat was je aan het doen?
3: Wij hebben een dagje Efteling gehad met de familie. En één keer in de maand toen mijn verloofde en ik lekker aan een late night Mackie. Dus ik ben net uit de auto.
0: Een late night Mackie, wat leuk. Oké, en wat is het geworden allemaal?
3: Single Big Tasty, de McCroquette. Lekker
0: soms
3: te delen.
0: Lekker. Oh ja, ja, ja, precies. Dus allebei een burger en dan delen jullie de nuggets. Welke saus neem jij bij de nuggets?
3: Ja, heel controversieel eigenlijk, maar ik pak altijd de frietsaus.
0: Hé, dit is een vrouw waar ik mee kan praten. Wat fijn. Wat fijn dat er ook nog iemand anders is die frietsaus het lekkerst vindt bij de nuggets.
3: Ja, en ik pak wel altijd een zoetzure saus bij de frietjes.
0: Ja, nou, niet... Oké, dat vind ik... Nou ja, ik mag niet zoveel vinden. Ik doe dat dus bij de Big Mac en de cheeseburgers. Die doe ik in de... Ja, dat is lekker, man.
3: Ja, ik heb dus dat rare trekje dat ik de McCroquette dus ook met sushi zou zeggen.
0: Ja, ik vind die McCroquette überhaupt niet lekker. Maar ik gun het jou. Ik gun jou dat geluk in het leven. Ja. Hé, hey Nina, we spelen Who the Fuck is Nick, een eenmalige editie. En je mag nog een ja-nee-vraag aan hem stellen.
3: Oeh, als ik dit als super Disney-fan net uit Orlando terug dus fout heb, dan moet ik me echt schamen. Maar, ben jij een Disney-figuur die over het algemeen dus ook kan vliegen in het echte leven?
0: Zo.
2: Ik dacht, ik
0: ja. Ja, oké. Nou, ik ben blij dat jij hem snapt. Dan is de vraag...
1: Who the fuck is Nick?
3: Oh. Ja, ik kan hem helaas niet nadoen, maar ik zeg Donald Duck. Want Donald Duck zit onder de duim van Daisy.
0: En heeft letterlijk geen broek aan.
2: Oei, oei, oei. Ik hoor de tromgeroffel al.
0: Ja?
2: Ik ben Donald Duck.
0: Hey. Nina. Gefeliciteerd.
3: Oh, ja, dankjewel.
2: Gefeliciteerd.
3: Ja. Zo, maar ik heb toch me net zitten opvreten af en toe. Dat ik dacht, ik hoorde Disney en ik dacht, ja, maar dit moet ik...
0: Het had heel veel kunnen zijn. Mickey Mouse had ook gekund. Pluto had ook gekund. Simba had ook gekund.
3: Ik moet zeggen, toen hij de eerste keer zei dierlijk, toen schreeuwde ik ook heel hard Mickey Mouse naar de radio. En toen was hij geweest en toen kwam die hint. En toen, ik zat al met Donald in mijn hoofd en ik dacht, ja, het is één van die twee.
0: Het moet gewoon één van die twee zijn. Nou, jij hebt Nick helemaal doorzien. Dat betekent dat jij hebt gewonnen. Een all-in arrangement voor vier personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmet en alle drankjes zijn inbegrepen.

0: Amsterdam, drankenpakket.
1: Nou, dat komt goed uit. Wij gaan naar Zwijndrecht verhuizen, want we hebben daar een nieuw bouwhuis gekocht.
0: Fucking, meen je dit nou? Is dit echt?
1: Ja, dit meen ik echt. Zwijndrecht, Nederland.
0: Hou op.
1: Ja, ik meen dit. En we zouden eigenlijk al in moeten zitten, maar we hebben zoveel vertraging dat het waarschijnlijk april volgend jaar wordt. Maar we komen er regelmatig.
0: Hou op, hoe kan dit nou? Dit verzin je toch niet? Want jij klinkt hartstikke Brabants.
1: Ik kom uit Tilburg.
0: Ja. Gefeliciteerd met de woning trouwens nog.
1: Ja, dankjewel.
0: Waar komt die vertraging door dan?
1: Geen idee, waarschijnlijk door vergunningen. Maar mijn verloofd is ook Brabants. Maar vanwege werk, afstand hebben we maar gekozen voor de middenweg.
0: Geli naar Zwijndrecht, ja.
1: Ja, Den Haag, Breda, en Zwijndrecht precies midden.
0: Oh, wat goed. Nou, en dan gaan jullie bowlen bij in Zwijndrecht. En dan kan je kruipend naar huis.
2: Ja, helemaal onder de verf en in het gips.
0: Van de nieuwbouwwoning bedoel je?
2: Ja, ja, precies. Ik kan gewoon aan tafel gaan zitten.
1: Ja.
0: Dat kan prima bij Popart, juist. Hey, ontzettend gefeliciteerd, Nina. Nick?
1: Dankjewel.
2: Ja?
0: Jij hebt dit spelletje echt 18 keer gewonnen. Dus we hebben het gevraagd aan Paul, maar we mogen jou niet nog een pakket geven.
2: Hé, wat jammer.
0: Ja, het spijt me. Soms is er ook slecht nieuws in het leven. De Q-Music.

0: Nee, ik hoef het niet. Nou, iemand appt dus Mike Wazowski. En ik denk, waarom appt iemand die naam? Wat heeft dat iets mee? Dat is uit Monsters Inc. Dat was nog voor Who the Fuck is Nick net. Nee, goed. Ik kreeg ook een appje van Marianne. Krijgen we een update van de meneer van de klok voor het geld voor zijn moeder met MS? Ja, Jules speelde mee vanavond, eerder vanavond, de klok tegen de klok. Zijn moeder heeft al 25 jaar die verschrikkelijke spierziekte. Onder andere spierziekte trouwens. En ja, zij heeft geld nodig om de auto aan te passen, want anders wordt haar vrijheid op een bepaalde manier echt ingeperkt. En nadat hij meespeelde met Klok tegen de Klok, wat trouwens hartstikke goed ging, toen zaten er zoveel mensen in de Q-app die een berichtje stuurden van, kan ik iets doneren, kan ik iets schenken? We hebben inmiddels het rekeningnummer doorgestuurd naar mensen die daarom vroegen. En er zijn ook al allerlei dingen binnen. Maar volgende week vrijdag, ik weet dat het nog heel ver vooruit is, maar dan heeft Jules ook even tijd om alles te laten bezinken en zo. Dan gaan we even met hem bellen om te kijken hoe het ermee staat en of het allemaal gelukt is met de auto. Maar super lief dat je vraagt, Marianne, absoluut. Zometeen op Q-Music in de Q-nacht. Turn the lights off.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Get ready for the OG.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes.
9: Esso. Omdat elke rit telt.
7: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Platte perziken, 1,5 kilo voor maar €2,59. En ook nergens goedkoper, rode puntpaprika's. En de prijs? Geen punt. 500 gram, maar €1,79.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je

0: anders doet.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, Davitamon en Imea. 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project.

Goeienacht. In Bilthoven zijn tientallen mensen uit hun huis gehaald. Er staat namelijk een auto in de straat waar misschien gevaarlijke stoffen in zitten. Van wie de auto is en om wat voor stoffen het gaat, dat is allemaal nog onduidelijk. Specialisten van de politie gaan nu checken wat er precies in de auto ligt. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond heeft nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond van zich laten horen rondom FIFA's nieuwe plan om aandelen in WK's te verkopen aan investeerders. Kenners gingen ervan uit dat de Zuid-Amerikanen wel mee zouden gaan in Infantino's plan, maar ze eisen nu eerst meer informatie van de FIFA. In Madrid hebben honderden mensen geprotesteerd bij de Amerikaanse ambassade tegen de stormloop van migranten gisteren. Sommige demonstranten brachten daar een nazi-groet. Bij de stormloop kwamen duizenden mensen naar een stukje Spanje dat tegen Marokko aan ligt. De meeste van hen zijn trouwens weer terug. En de gemeente Leiden is zo klaar met de overlast van jongeren bij een voetbalkooi dat de burgemeester ingrijpt. Hij heeft voor komend half jaar een samenscholingsverbod ingesteld. Omwonenden hadden vooral 's avonds en 's nachts veel last van jongeren die kwamen hangen. En nu mogen er maximaal 2 mensen tegelijk zijn. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan in het noorden nog wat regen vallen, maar in de middag is het overal zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Goedenacht. Tientallen bewoners van Bilthoven worden in een zalencentrum opgevangen. Ze moesten hun huis uit, want er staat een auto in de straat waar mogelijk gevaarlijke stoffen in zitten. Specialisten van de politie doen er onderzoek. Ook zijn er twee mensen opgepakt. Het is nog niet duidelijk wanneer de bewoners terug naar huis kunnen. Een voor de regio behoorlijk heftige aardbeving heeft rond Napels voor 21 gewonden gezorgd. Twee mensen zijn er slecht aan toe. De stroom is her en der uitgevallen en het treinverkeer rondom de Italiaanse stad is uit voorzorg stilgelegd. De brandweer ziet lichte schade aan gebouwen. Een paar onbewoonde gebouwen zijn ook ingestort. Na de UEFA en de Aziatische Voetbalbond wil nu ook de Zuid-Amerikaanse Voetbalbond meer opheldering over de nieuwe FIFA-plannen rondom WK's. Die moeten, als het aan FIFA-baas Infantino ligt, deels in handen komen van investeerders. De UEFA is daar woest over. De Zuid-Amerikanen willen vooral dat er beter over nagedacht wordt. En de droogte in Europa heeft voor archeologen ook zo zijn voordelen. Zo zijn op de bodem van de Donau in Bulgarije botten van mammoeten zichtbaar geworden. Zo laag staat het water in de rivier. Experts van een museum zijn opgewonden over de vondst van de mammoeten die duizenden jaren geleden uitstierven. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 14 graden. In de ochtend kan er in het noorden nog wat regen vallen, maar in de middag overal zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Goeienacht.
1: De FIFA schrapt het plan om de rechten van WK's aan investeerders te verkopen. Dat zegt FIFA-baas Infantino. Het zorgt volgens hem voor zoveel oneenigheid dat het zijn doel voorbij is.